0: Brussel.
1: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende dag zal de Amerikaanse marine een operatie starten om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te escorteren. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. De zeestraat wordt sinds het begin van de Amerikaanse aanvallen op Iran geblokkeerd door het Iraanse regime. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Maar volgens Trump heeft de blokkade ook grote gevolgen voor de bemanning aan boord van de geblokkeerde schepen. Het Amerikaanse leger blokkeert de zeestraat intussen zelf ook voor een deel om druk uit te oefenen op Iran. De Nederlandse overheid heeft beslist om 2 zieke bemanningsleden te repatriëren die zich aan boord bevinden van een Nederlands cruiseschip. Op dat schip zijn verschillende opvarenden besmet geraakt met het hantavirus. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 van hen zijn ook overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
2: Besmettingen met het hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
1: De Nederlandse overheid heeft ook bevestigd dat bij de 3 doden 1 Nederlands koppel is. Het schip was onderweg van Argentinië naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. Een Spaans regeringsvliegtuig met premier Pedro Sanchez aan boord heeft onverwacht een noodlanding moeten uitvoeren in Turkije. Sanchez was met het vliegtuig op weg naar een Europese top in Armenië. Er zou aan boord een technisch probleem vastgesteld zijn, maar meer details daarover zijn er voorlopig niet. En de pre-metrotunnel tussen het stadscentrum van Antwerpen en Linkeroever is sinds vannacht gesloten voor werkzaamheden. De tunnel blijft 11 maanden dicht en dat zal onder meer een grote impact hebben voor bijvoorbeeld pendelaars. Antwerpschepen van mobiliteit Koen Kennis is er wel van overtuigd dat er voldoende alternatieven worden aangeboden.
3: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn, maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 10 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend bewolkt en wisselvallig weer bij temperaturen tot 20 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: ons nieuwe keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN. Verzekeren en beleggen.
2: Studio Brussel, live.

0: Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende dag zal de Amerikaanse marine een operatie starten om de blokkade van de straat van Hormuz te doorbreken. Geblokkeerde schepen in de straat zullen geëscorteerd worden door marineschepen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. De straat van Hormuz wordt sinds het begin van de Amerikaanse aanvallen op Iran geblokkeerd door het Iraanse regime. De zeestraat is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Het Iraanse regime heeft intussen al gereageerd op de aankondiging van Trump en waarschuwt dat de Amerikaanse operatie een schending is van het huidige staakt het vuren. De Nederlandse overheid heeft beslist om 2 zieke bemanningsleden te repatriëren die zich aan boord bevinden van een Nederlands cruiseschip. Op dat schip zijn verschillende opvarenden besmet geraakt met het Hantavirus. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 van hen zijn overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
1: Besmettingen met het Hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het Hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
0: De Nederlandse overheid heeft intussen bevestigd dat bij de 3 doden 1 Nederlands koppel is. Het schip was onderweg van Argentinië naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. De pre-metrotunnel tussen het stadscentrum van Antwerpen en Linkeroever is sinds vannacht gesloten door werkzaamheden. De tunnel blijft 11 maanden dicht en dat zal onder meer grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld pendelaars. Antwerpschepen van mobiliteit Koen Kennis is er wel van overtuigd dat er voldoende alternatieven worden aangeboden.
2: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn, maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
0: En de brandweer heeft de blusoperatie stopgezet op het militaire domein van Beverlo in Limburg. Vrijdag brak daar een hevige natuurbrand uit. Door de droogte toen en de wind kon het vuur zich snel verspreiden. Zo'n 20 hectare natuurgebied raakte vernield. De brandweer bleef het voorbije weekend nog aanwezig om na te blussen en opflakkeringen tegen te gaan. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 10 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend bewolkt en wisselvallig weer bij temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende dag zal de Amerikaanse marine een operatie starten om de blokkade van de straat van Hormuz te doorbreken. Geblokkeerde schepen in de straat zullen geëscorteerd worden door marineschepen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. De straat van Hormuz wordt sinds het begin van de Amerikaanse aanvallen op Iran geblokkeerd door het Iraanse regime. De zeestraat is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Het Iraanse regime heeft intussen al gereageerd op de aankondiging van Trump en waarschuwt dat de Amerikaanse operatie een schending is van het huidige staakt-het-vuren. In de Verenigde Staten is Rudy Giuliani in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Giuliani is de vroegere burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september 2001. Maar hij was ook de voormalige advocaat van de Amerikaanse president Trump. Als advocaat beschuldigde hij onterecht enkele ambtenaren van verkiezingsfraude bij de presidentsverkiezingen van 2020. Daar werd hij later voor veroordeeld. Giuliani is 81. Meer details over zijn gezondheidstoestand zijn er voorlopig niet. De Nederlandse overheid heeft beslist om 2 zieke bemanningsleden te repatriëren die zich bevinden aan boord van een Nederlands cruiseschip. Op dat schip zijn verschillende opvarenden besmet geraakt met het Hantavirus. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 van hen zijn overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
2: Besmettingen met het Hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het Hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
1: De Amerikaanse computerspelketen GameStop heeft een bot uitgebracht, of wil liever, zo is het, de online veilingsite eBay overnemen voor $56 miljard. GameStop heeft daarvoor een ongevraagd overnamebod uitgebracht. De CEO van GameStop zei in een interview dat hij van eBay een grotere concurrent van Amazon wil maken. En de pre-metrotunnel tussen het stadscentrum van Antwerpen en Linkeroever is sinds vannacht gesloten voor werkzaamheden. De tunnel blijft 11 maanden dicht en dat zal onder meer grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld pendelaars. Antwerpschepen van mobiliteit Koen Kennis is er wel van overtuigd dat er voldoende alternatieven worden aangeboden.
3: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat er in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn, maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
1: En dan nog het weer. Het blijft voorlopig nog even overwegen. Droog bij temperaturen tot 10 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend bewolkt en wisselvallig weer. Bij temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Antwerpen is de premetrotunnel onder de Schelde van linker naar rechteroever dicht voor een grondige renovatie. De werkzaamheden gaan 11 maanden duren en al die tijd zullen er geen trams door de tunnel rijden. De lijn, de NMBS en de stad Antwerpen hebben een zogenoemd minder hinderplan opgesteld dat duizenden reizigers een alternatief biedt voor de tram. Antwerps schepen van mobiliteit Koen Kennis is ervan overtuigd dat het zal werken.
2: We hebben dat dan massaal gecommuniceerd, dus het is nu even wachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn, maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
1: De Amerikaanse marine gaat schepen die vastzitten in de straat van Hormuz aan de Perzische Golf wegleiden. Dat heeft president Trump gezegd op sociale media. Sinds de oorlog uitbrak tussen de VS en Iran is de straat van Hormuz geblokkeerd. En die is erg belangrijk voor transport van olie en gas uit de Golfstaten. Trump waarschuwde Iran al om er zich niet mee te bemoeien. Iran kwam zelf snel daarna met een reactie en zegt dat de Amerikaanse operatie beschouwd zal worden als een schending van het huidige staakt het vuren. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers gestorven door een luchtweginfectie. Bij hen 2 Nederlanders. Mogelijk waren ze besmet met het hantavirus. Dat is een virus dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Een van hen is naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika gebracht en bij hem is ook echt het hantavirus vastgesteld. Het schip ligt nu voor de kust van Kaap Verdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en contact met anderen mijden. In de Champions Playoffs heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 bij Anderlecht gewonnen. Club wipte daardoor over Union naar de eerste plaats in het klassement. Aanvoerder Hans van Aken zag toch nog een werkpunt voor Club.
3: Ik denk dat we de laatste 10 minuten veel beter moeten managen die wedstrijd. Natuurlijk moet je dat 80 minuten 0-5 voorstaan. Je krijgt bij 0-3 nog 2 open kansen met Christos en Romeo. Die moet gewoon afmaken, want nu zie je dat je in de 80e minuut denk ik, die goal tegenkrijgt en dat toch een beetje nerveus wordt. En dat was totaal niet nodig.
1: Club Brugge heeft nu 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht staat 4e na 3 nederlagen op rij. Het weer. Vanmorgen kan er nevel of mist hangen. De rest van de dag wordt wisselvallig en grijs. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Goedemorgen iedereen. 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Toon Janssens.
2: De werken in de Antwerpse pre-metrotunnel gaan van start. In Antwerpen is de pre-metrotunnel onder de Schelde van linker naar rechteroever dicht voor een grote renovatie. De werken gaan 11 maanden duren en al die tijd zullen er geen trams door de tunnel rijden. Duizenden mensen moeten dus een andere manier vinden om naar hun werk of naar school te gaan. De stad Antwerpen, de lijn en de trein hebben samen een plan gemaakt voor alternatieven. Je kan er bussen en treinen nemen, zegt de lijn.
3: De folder is op 450.000 exemplaren verspreid. Blijkt bij de mensen toch binnengekomen te zijn, letterlijk en figuurlijk. Er blijft begeleiding tot en met juli. Er gaan stewards aanwezig zijn. Dat is een groep gemotiveerde mensen die duidelijk herkenbaar zal wegwijs maken en de mensen zal helpen waar nodig.
2: Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers gestorven door een luchtweginfectie, onder wie 2 Nederlanders. Mogelijk waren ze besmet met het hantavirus, een virus dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen of ratten. 3 andere passagiers van het schip zijn ziek geworden. 1 van hen is naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika gebracht en bij hem is ook echt het hantavirus vastgesteld. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en contact met anderen vermijden. En sport. In de Champions Playoffs heeft Club Brugge gisteravond gewonnen van Anderlecht met 1-3. Door die overwinning staat Club in het klassement voorlopig aan de leiding. Een belangrijke zege dus. Dat vond ook Brugge-speler Tsolis.
4: The most important is the team effort and that we got the 3 points and now we are top of the league. We have to keep our position there for the last 4 games. Now it's in our hands.
2: Club heeft nu 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht staat op de 4e plaats. Het weer vanochtend op veel plaatsen nog droog met mist in het westen van het land. In de namiddag kans op pittige buien, mogelijk met onweer en temperaturen tot 20 graden vandaag. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen droog en temperaturen tot 16 graden dan.
0: De meest betaalbare schrijnwerker van het land. Hey, nieuwe maand, een nieuwe week, hier niks nieuws. Kijk, Dries is weer bijna te laat voor zijn eigen show.
5: Nee. Goedemorgen.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Jungle. Goedemorgen, het is 5 over 6. Onze boot kan vertrekken.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
1: De aanwezigheden.
0: Ja hoor, ik ben uit mijn bed geraakt. Ik ben fris en ik heb gedroomd over Joris Brijs.
3: Hoezo?
0: Vannacht. Ja, die komt straks terug. Hè. Hij was op vakantie en hij is straks terug. En ik weet niet, maar ik heb een hele... Allee, het was niet seksueel of zo, maar we waren wel hand in hand aan het stappen. En mijn mama kwam ons ophalen.
3: Wacht, en wat waren jullie dan wel aan het doen?
0: Ja, aan het praten en zo. En ik was blij om bij Joris Brijs te zijn. Dat is wat er gebeurd is vannacht. Maar dus ik ben goed gezind. Ben jij aanwezig, Dries?
3: Ik ben zeer aanwezig en ik heb zelfs dit weekend een nieuw woord geleerd. Ik ga het over 10 minuten zeggen, Eva. Huh? En ik ben heel benieuwd, want ik denk dat jij het woord niet gaat kennen.
0: En ga je het gebruiken in een zin?
3: Ah ja, ik zal het anders gebruiken tijdens het gesprek met onze eerste owner, met onze eerste luisteraar. En dan zal je zeggen, amai, wat een chic geleerd woord.
0: Ja. Oké, goed. Dat is echt spannend. Is jouw piano terug? Vraagt Erik uit Meis al, want we waren niet kwijt afgelopen week.
3: Luister maar eens goed, Erik, naar dit geluid. Wauw.
0: De piano is terug. Dries, Jonas van het Nieuws.
3: Ja, nee, die is er dus niet, hè.
0: Waar is die?
3: Je was naar Shakira gaan kijken in Rio de Janeiro, zei hij tegen mij. En is daar blijven plakken en wat cocktails gevlogen. En het is allemaal wat anders uitgedraaid, op een boot beland. Niet goed afgelopen. Oh. Ik weet het niet wat het allemaal is, ja.
0: Kortweg, Jonas Maas zal 2 weken afwezig zijn. Wij herhalen 2 weken zonder Jonas Maas. Maar bij een ongeluk komt meestal ook een geluk.
3: Want?
0: Wat?
3: Patroon is terug uit Griekenland. Jawel.
0: Oh,
3: wel spijtig, want dan kunnen we deze stuurtakje nooit meer draaien om 5 over 6.
0: Nee, maar we gaan toch nog 1 keer bij Jos gaan loeren. Ben jij aanwezig?
4: Ja, ik ben aanwezig. Genoten van het verlengde weekend. En blij dat de patroon terug is, hè?
0: Ah, wel. We gaan tonen aan de patroon wat we de hele 10 dagen zonder hem hebben gedaan. Namelijk dat jij dus de berichten voorleest in versnellend tempo.
4: Ja, dus Dries uit Hamond-Achel is aanwezig. Die zegt, hey Flapjes, Wil die stuurt. Goedemorgen Subru, ik ben er weer fris en fruitig bij. Vandaag Tourke Duitsland met de vrachtwagen. En Werner uit Poperingen die zegt, good morning Subru. De natuur snakte naar de nodige regen, maar nu met onze 4 Subru-zonnetjes is het een zegen.
3: Wauw.
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
1: Eva en Dries.
0: Ja, dus nieuwe week, nieuwe maand, maar hier niks nieuws. Ochtend chaos, maar wel gezellige chaos. Pak u een tasje koffie. Aanvaard dat het maandagochtend is, dat misschien even scheidweer gaat blijven, ook vandaag. Maar de muziek zal goed zijn.

0: Queens of the Stone Age, Make It With You. Richard uit Halle stuurt hier: verdrijf die zombie van het lange weekend uit mijn lijf. Gelukkig zijn jullie er. Dat is inderdaad wat wij van plan zijn. Alle boze geesten van plezier en vertier die nog in jou hangen en van goed weer en zo. We maken daar korte metten mee, we maken daar komaf mee. Dries, jij gaat zo meteen een woord gebruiken dat je hebt bijgeleerd en dat ik ook niet zou kennen.
1: Klopt, inderdaad. Ik ga het zo meteen in een zin gebruiken. Iedereen zal denken, wauw, amai, die man is zo geletterd en zo geleerd. Ja.
0: Die heeft waarschijnlijk wijsbegeerte gestudeerd afgelopen
1: week. Ja,
0: we gaan eerst even luisteren wie aanwezig is om dit allemaal te aanschouwen, te aanhoren. Jos.
2: Merel uit Zwijndrecht, Oscar uit Kampenhout, Zio uit Veurne, Joris uit Galmaarden, Jeff uit Aalst, Connie uit Aalter, Wim uit Ravels, Eddy uit Zulte, die stuurt: goedemorgen, vandaag is het dag van de egoïsten, want het is 4 mei. Dus 4 mei.
0: Ja, goeie, Eddy.
1: Amai, een doordenker wel, hè.
2: En Anne uit Wingene, die hangt ook al aan de lijn.
1: Goedemorgen, dag Anne uit Wingene.
3: Goedemorgen.
1: Wat brengt je dag? Wat ga je allemaal doen?
3: Ga werken.
1: Ga werken. Waar werk je aan?
3: Ik werk in Kanegem, op een aardappelbedrijf. Ik ben zo net aangekomen met mijn fiets.
1: Ah, ik hoor al de vogeltjes fluiten op de achtergrond.
0: Oh, wauw, ja.
3: Ja, dat is juist.
1: Wauw.
0: Wacht, ik wil even die vogels horen.
1: Dit klinkt bijna fake.
0: Amai, is daar, is daar... Waar ben je, zeg je?
3: In Kanegem, op een landbouwbedrijf.
0: Hmm.
3: Ja, dat is echt. Ik hoor hier ook de vogeltjes fluiten.
1: Anne, je klinkt echt als een erg bezadigd persoon.
3: Oei.
0: Ik denk dat dat het nieuwe woord is, Anne. Bezadigd?
1: Het is gebeurd,
3: dat
1: ja.
3: Kunnen,
0: is dat iemand die bezaad is geweest?
1: Nee. Ah, je kent het woord niet?
0: Nee.
1: Ah, dan ben ik blij. Ah, Eva kent dat woord niet dat ik niet wel ken. Ja, jawel, jawel. Applaus. Ja, goed.
0: Bezadigd, wat is het een woord?
1: Je moet raden wat het woord is.
0: Ah, wat denk jij, Anne?
3: Geen idee.
0: Het is verzadigd.
1: Nee, het is exact zoals Anne klinkt. Het is echt een bezadigd vrouw. Luister eens naar de manier waarop ze spreekt.
0: Bedoel je niet gezapig?
1: Nee, bezadigd.
0: Ah.
1: Het is een prachtig woord om iemand te beschrijven. Het is een compliment, Anne.
0: Amai, zeg Anne, jij was de eerste bezadigde persoon waar ik live mee belde op de radio. We gaan u laten daar tussen uw vogeltjes en uw patatten. En we gaan een topplaat spelen om jouw ochtend en die van iedereen die luistert te starten.
4: Ray, and you're listening to Studio Brussels. Life is music.
5: Life is music.

0: klik-klak-symfonie met uw klikken en uw klakken die nieuwe werkweek binnengesmeten. Goedemorgen. We hebben net met z'n allen een nieuw woord geleerd van Dries Leenaerts dan nog begot. Bezadigd?
1: Bezadigd, ja.
0: Dat is niet besmeerd met een of ander zaad. Wat wil het wel zeggen? Dat wil ik nu wel eens weten.
1: Bezadigd betekent dat je een rustig, kalm, bedaard persoon bent. Dus iemand die gekenmerkt is door wijsheid, levenservaring en een evenwichtige houding. Dus dat is exact wat ik ben eigenlijk.
0: Nee, dat heeft niemand naar jou gebruikt, waarschijnlijk.
1: Nee, het was niet in die context, nee.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in...
4: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
6: Okie, taco dokie.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Studio Brussel.
8: Mijn naam is Joost en je luistert naar Studio Brussel.
9: Live.
10: Live is music.
8: Live is music.

0: Forest niet the rain. Dan worden ze op hun wenken bediend, die forest en die boompjes. Want nattigheid all over, ook vanmiddag Joost. En Jamie McCool met You Say. Alexandre uit Sint-Pietersleeuw stuurt ons goedemorgen. Studio Brussel, may the force be with you.
1: May the force be with you.
0: Ja, het is vandaag 4 mei en dan moet je dat zeggen tegen mensen die je tegenkomt. Hey Dries, may the force be with you, want het is may the force.
2: Je moet dat zeggen dan. En was je mensen dan terug?
0: Ja, dat weet ik ook niet goed. Ah, ik denk, de patroon is grote Star Wars fan en hij staat nu recht met zijn hand op zijn hart.
2: Zoiets dan.
0: Dat we dat dan ook even moeten doen.
2: Amai, dit is nerdy. Ik vond mij mega nerd.
0: Ja, los daarvan stuurt Claude uit Ingelmunster dat het vandaag ook de internationale dag van de brandweer is. We hebben al wat brandweerlui die luisteren naar de show. Dus fijne dag van de brandweer, ook met ons hand op het hart.
2: Ongelooflijk slechte titel eigenlijk, hè? Brandweerlui.
0: Lieden?
2: Ja, omdat die absoluut niet lui zijn. Het is gewoon
0: dat, ik denk dat je even de semantische woordenboekachtige nerd in jezelf los moet laten. Want doe maar terug bezadigd.
2: Ja, oké, ik zal terug bezadigd doen.
0: We zitten met een hele dikke wekker vanochtend. €6.500 aan eten kan je winnen binnen eigenlijk exact een uur. Maar het is ook maandag en dan maak jij altijd voor mij en de luisteraars een muzikaal weekendoverzicht op je piano.
2: Zeg maar gerust voor jou. Dat jij, maar dat is keigoed. Je doet het internet niet echt open in het weekend. Nee. Dus je leeft een beetje onder een actuele steen. En daarom heb ik dus iets, een soort liedje gemaakt over alles wat er dit weekend is gebeurd in de actualiteit. Ik heb al iets over het virus op het cruise ship. Het gekke virus. Ruben van Gucht, die naar VTM overstapt, die zal ook zeer bezadigd daar zijn aangekomen. En ik heb ook over Vuelta, over Lotte Kopecky. Alleen Lotte Kopecky. Kopecky is super moeilijk om op te rijmen. Kopecky, wat rijmt er op Kopecky? Ik kan mijn lied niet eindigen met iets. Allee,
0: Hulp van de luisteraars?
2: Heel graag.
0: Vorige week heb ik het ook gedaan. Jullie zijn razend goed in rijmen en dichten.
2: Stop.
0: Zelfs om 6:30 's ochtends. Dus laat even weten of jij Dries kan helpen met een fijn rijmpje over de vrouwen Vuelta die gisteren gestart is. Dat is in España.
2: Ja,
0: hè? En Lotte Kopecky, dat is natuurlijk degene waar wij kaart voor duimen. Maar wat rijmt er op Lotte Kopecky? Dat moeten we even weten. Stuur maar in de app.

0: Rush 2. Van Wet Like volgende zijn Linkin Park en Jay-Z. Maar we gaan bij het krieken van deze dag even luisteren bij Toon. Vanaf vandaag, Toon, grote werken in Antwerpen.
1: Ja, de pre-metrotunnel onder de Schelde van linker naar rechteroever is sinds vandaag dicht voor een grote renovatie. Die werken gaan 11 maanden duren en al die tijd zullen er dus geen trams door de tunnel rijden. Duizenden mensen moeten een andere manier vinden om bijvoorbeeld naar hun werk te gaan, maar onder meer de lijn en de NMBS hebben wel alternatieven voorzien. En er iets anders aan, er zijn 3 passagiers gestorven op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Onder wie 2 Nederlanders. Mogelijk waren ze besmet met het hantavirus. Dat is een virus dat wordt overgedragen door knaagdieren en een infectie veroorzaakt aan de luchtwegen. 3 andere passagiers van het schip zijn ziek geworden. 1 van hen is naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika gebracht. En bij hem is ook effectief het hantavirus vastgesteld.
0: Het is super, super licht voor dit uur van de dag. Worden wij vrolijk van. Maar het gaat wel donker worden vanmiddag.
1: Ja, voorlopig nog droog. In het westen wat mist, maar in de namiddag kans op pittige buien, mogelijk zelfs met onweer en temperaturen vandaag wel tot 20 graden.

0: beste Kenny. Kopeki.
1: Ah ja, dat kan ook.
0: Dat krijg je dan. Hè. Je bent aan het noteren alle rijmwoorden die binnenkomen op Lotte Kopeki voor onze rijmpje straks om iets over zeven.
2: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
1: We zoeken iemand die sneller is dan de zang, maar vooral ook sneller dan Timmy, de bultrugwalvis die terug in zee zwemt. Of sneller dan de formatie van Hoevervonnik nog eens is veranderd. Sneller dan Club Brugge kampioen zal worden.
3: Oh, wow, wow, wow.
1: Ja, dat is zo wat er staat te gebeuren, Eva. We zoeken iemand die sneller is dan al die dingen samen. Dus stuur nu maar in de app als je een muzieknummer wilt herkennen.
2: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
0: Zeg, Sharon, je hebt toch zo'n campingvurken, een tent, een luchtmatras, een slaapzak, een bluetoothspeaker en zo'n karken om dat in te doen, hè?
4: Ja.
0: Mag ik dat lenen?
4: Ja, wanneer?
0: Elk weekend deze zomer.
4: Ja, maar waarom zo specifiek?
5: Ben jij ook nu al bezig met de zomer?

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. En wat vind jij van de pro-deals van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
2: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot. De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Bij Cipari XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij

0: Nog een laatste witte was. Hang hem niet buiten vanmiddag. Dus dikke buien alweer. Goldband. Goedemorgen. 6:15 zijn we.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Dag lieve Jos. Met wie spelen we vandaag sneller dan de zang?
3: We spelen met Thomas uit Zingem.
2: Dag Thomas. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Thomas.
0: Uit Zingem.
2: Ah, wauw.
0: Thomas Zingem.
2: Ik vind dat jij, Thomas, zo meteen de opgave moet zingen.
4: Oei.
2: Komt helemaal goed. Thomas, nog snel een vraag. Wat rijmt er op Kopecky voor mijn liedje?
4: Ik heb Kopecky Lotte, dan zom te rotten.
2: Ah ja, het omdraaien.
0: Dat is goed, hè. Ouders de box.
2: Het enige is gewoon, het is niet om te rotten, want ze heeft het eigenlijk echt heel goed gedaan in de Vuelta.
0: Ja, maar ja, ze was wel tweede.
2: Oh, je was zeg.
0: Ja, was zij wel aan het rotten als je op Sporza kijkt. Ah. Ik vind dat goed van de Thomas uit Zingem. En die out of the box, pas die ook maar toe op ons spel. Want jij moet hier als enige afgezant van luisteraars op maandagochtend 4 mei gaan zeggen wie de artiest is die we zo zoeken voor de artiest himself of herself begint te zingen. Je krijgt 20 seconden, het is een toplied. Dus hoe sneller jij bent, hoe sneller dat we de hele plaat kunnen gaan luisteren. Thomas, hier komt die. Wie is dit?
2: Thomas?
0: Thomas, zing maar, hè.
4: Ja, geen idee voorlopig.
0: Nee, je mag ook gewoon praten. Ken je het niet?
4: Ja.
0: Je bent er bijna? 3, 2...
4: Ja, nee, het gaat niet komen. When I wake up in the morning,
2: love. Oei. Ja, geen applaus.
0: Dat bedoelde ik. When I wake up in the morning, Bill Withers.
4: Ja, nee, dat ging niet gekomen. Zijn.
0: Nee, maar wel een lovely plaat toch, hè?
4: Ja, dat wel.
0: Ah, wel. We gaan helemaal bezadigd naar Lovely Day van Bill Withers luisteren. Het was wel leuk om je even aan de lijn te hebben, Thomas. Fijne dag. Eva.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Studio Brussel, live.

0: want het is alweer bijna 7 uur maandagochtend. Hup, hup, hup, bijna de deur uit richting jouw werk of school. Wat gaan we doen na 7 uur? Wel, we gaan die wekker raden dan toch, hè. 6.500 euro staat er op het spel. Joske, jij hebt berekeningen gemaakt.
1: Ja, want dus met 6.500 euro kun je met een gezin van 4 dagen 228 dagen eten. Dat is dus tot vrijdag 18 december dit jaar. Stel dat je met 2 thuis bent, dan kan je 457 dagen eten. Dat is tot woensdag 4 december 2027. Wow.
0: 6.500 euro aan maaltijdboxen om 19:30.
2: Eva en Dries. Studio Brussel.
0: En het is maandagochtend. Dat wil zeggen dat je hier bij ons op Studio Brussel in primeur de nieuwe hotshot gaat horen. Dit was die

0: blijf dan hier op Studio Brussel, want de volgende is Sum 41 met Dopamine. Goedemorgen.
1: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
9: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
10: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
11: Een beter cadeau-idee? Check smartphoto.be.
12: Studio Brussel.
0: 7 uur, zet u bij
13: VRT Nieuws
0: met Tony Hansens.
14: De werken in de Antwerpse pre-metrotunnel zijn begonnen. In Antwerpen is de pre-metrotunnel onder de Schelde van linker naar rechteroever dicht voor een grondige renovatie. De werken gaan 11 maanden duren en al die tijd zullen er geen trams door de tunnel rijden. De lijn, de NMBS en de stad Antwerpen hebben wel een plan opgesteld met mogelijke alternatieven voor de tram. Antwerp Schepen van Mobiliteit Koen Kennis is ervan overtuigd dat dat zal werken.
15: We hebben dat dan massaal gecommuniceerd, dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat er in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
14: In het stadspark van Herentals in de Antwerpse Kempen kan je voortaan gaan zitten op een bank ter ere van Christoph Lambrecht. Onze Studio Brussel-collega die morgen dag op dag 7 jaar overleden is. Er waren veel collega's en vrienden bij de inhuldiging van die bank, ook Siska Schoeters.
16: Stel dat Christoph op die bank zou zijn gaan zitten en er zat iemand anders aan de andere kant van die bank, dat hij daar sowieso tegen zou praten. Maar niet opdringerig of niet vervelend, maar hij zou sowieso goeiendag zeggen. En even een kleine toenadering zoeken. Een bepaalde vorm van hartelijkheid en beleefdheid. Zo. Dat is verbinden, dat is wat hij deed, zo met alles en iedereen.
14: Op een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers gestorven door een luchtweginfectie, onder wie 2 Nederlanders. Mogelijk waren ze besmet met het hantavirus, een virus dat wordt overgedragen door knaagdieren, zoals muizen of ratten. 3 andere passagiers van het schip zijn ziek geworden. 1 van hen is naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika gebracht en bij hem is ook echt het hantavirus vastgesteld. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en contact met anderen vermijden. Voetbal dan. In de Champions Playoffs heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 gewonnen bij Anderlecht. Club springt daardoor over Union naar de eerste plaats in het klassement. Clubspeler Hans van Aken zag toch nog een werkpunt.
17: Ik denk dat we de laatste 10 minuten veel beter moeten managen die wedstrijd. Natuurlijk moet je na 80 minuten 0-5 voorstaan. Je krijgt bij 0-3 nog 2 open kansen met Christos en Romeo. Die moet gewoon afmaken, want nu zie je dat je in de 80e minuut denk ik, die goal tegenkrijgt en dat toch een beetje nerveus wordt. En dat was totaal niet nodig.
14: Club Brugge heeft nu 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht staat 4e na 3 nederlagen op een rij. Het weer nog. Vanochtend op veel plaatsen droog met mist in het westen van het land. In de namiddag kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Vandaag temperaturen tot 20 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen wordt het dan droog en tot 16 graden.
0: Goedemorgen, Hajo.
13: Goedemorgen. De Antwerpse ring richting Nederland. Foute boel daar. Er is een ongeval gebeurd in Deurne aan het begin van de zogenoemde bypass. Daar is maar één rijstrook open en dat levert al ruim 3 kwartier vertraging op vanaf Sint-Anna Linkeroever. En daardoor staan er ook extra lange files vanuit de Kempen op de E34 en E313. Telkens ook bijna 3 kwartier vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Dan de andere files naar Brussel bijvoorbeeld. Die vallen voorlopig mee met vertragingen van maximaal 1 kwartier.
18: Oprit en terras op jouw maat? Hearthstone. Zo steengoed voelt buiten.

0: Ik vind het oprecht gezellig dat je er weer bij bent vanochtend.
1: Brussel.
2: Goedemorgen.
1: Eva.
2: En Dries.
0: Dries, jij bent druk bezig met nadenken wat er rijmt op Lotte Kopecky.
3: Ja, inderdaad. Over 1 minuut zing ik het lied, dus dan moet het klaar zijn. Hè?
0: Maar ik ben ondertussen bezig met te bedenken wat Ivan Leko, de trainer van Club Brugge, bedoelt met de zin: je moet de bal behandelen als een vrouw.
3: Wacht. Dus hij zegt, je moet de bal behandelen als een vrouw. Dus je moet er tegen shotten dan, of...
0: Ik weet het niet. Verder was jij misschien druk bezig met weekend te doen, net als ik. Doe maar eens rustig verder daar je preppings op maandagochtend, want Dries heeft een overzicht gemaakt van alles wat je mogelijk gemist zou hebben. Wacht, even.
4: Turn up the mic!
3: Ah ja. Alright.
0: Komt-ie?
3: Ah, oké. Okay. Ik mag al beginnen. Oké, okay, komt-ie. Het liedje gaat dus over alles wat er is gebeurd de voorbije 3 dagen. Dus als u onder een steen heeft geleefd, net zoals Eva Ro, ik ben je bij. Ik wou je bij je bij al zeggen. Oké, okay, komt-ie. Walvis Timmy zwemt nu terug in de vrije open zee. Over Phonic spat uiteen. Het is nu enkel Alex Caillé. Club Brugge is goed bezig. Ze zijn bijna kampioen.
0: Ja, wel.
3: Shakira speelt in Rio voor meer dan 2 miljoen.
0: Olé!
3: Dat was, heb je gezien? Dat was niet normaal. Dat was
0: 2 miljoen mensen, hè?
3: Chade, chade, chade. Voor 2 miljoen. En dan zo galm. Chade, chade. Ruben van Gucht naar VTM voor een programma over de Tour. Ja, ja. Ik ga er niet naar kijken, want koers scheelt mij geen moer. Een cruise ship met een virus. Mensen worden daar plots ziek. Maar ik eet niet graag knaagdieren, dus voor mij geen paniek. Eerst stond heel Europa weer in vlam en vuur. Dan weer bakkenregen, het is om zeep met de natuur.
0: Oh.
3: De Vuelta is gestart.
0: Komt-ie, komt-ie.
3: Wij duimen voor Kopecky.
0: Dank je voor al jullie inbrengen, lieve luisteraars van de ochtend.
3: Die Spaanse heuvels blijken spek naar haar bekkie.
0: Ja, daarvoor moeten we Tim uit Aalst, Jonas uit Merelbeek bedanken voor die spek naar mijn bekkie, toch?
3: Absoluut, en iedereen die heeft meegerijmd. Ja, ja, ja.
0: Geef nog eens even een beetje piano. We spelen straks de wekker.
3: Oh, wauw.
0: Voor 6500 flappen. Je zal snel moeten binnengeraken in een app, dus het is alleen maar
3: voor de rappen.

0: The Venge, The Future. Het is 4 mei, we zijn gestart aan een nieuwe maand en daarom een belangrijke oproep van onze Jos, want we zijn natuurlijk bezig nu al met de jarige van vandaag, maar niet alleen vandaag.
1: Nee, ik wil eigenlijk graag de verjaardagskalender voor de hele maand mei aanvullen, dus eender wanneer dat je jarig bent in mei, stuur het door in de app en ik ga dat op de kalender zetten.
2: Alsjeblieft misschien.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, ja, dat is wel wat dwingend. Ja. Gaat hiervoor, of het is feestelijk,
1: ja,
0: hè,
1: maar,
0: dit?
1: Ja, maar het is ook wel belangrijk.
2: Maar jij neemt dat zo serieus.
0: Ja, maar dat kind heeft daar stress over. Ja. Elke dag zingen we voor een jarige. En dat moeten toffe mensen zijn. Dus ben je jarig in mei, stuur naar ons Joske. Ze zal dank u zeggen in de app. Dat zal ze wel.

0: wilde gratis eten voor maanden aan een stuk zo meteen die wekker meeraden. Dit is dus voor 6.500 euro. Doe nog eens.
1: 6.500 euro.
2: Build my Grasbop Metal Meeting. Het zwaarste weekend van de zomer van 18 tot 21 juni in Dessel. Met Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Knock Loose, Volbeat, Bad Omens, Def Leppard, Sabaton, Megadeth, Electric Cowboy, Baby Metal en nog veel meer. Tickets en info, graspop.be, samen met Studio Brussel.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
7: Grando, Grando, Grando.
8: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
9: Waterdoorlatende verharding, is dat een enkel grind of...
10: Een aha-moment nodig bij het aanleggen van je oprit? Bij Artstone helpen we je kiezen voor de oprit en het terras op maat van je huis, je leven en je vergunning. Ontdek alle waterdoorlatende oplossingen in een van onze showrooms.
11: Artstone. Zo steengoed voelt buiten.
12: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
13: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
12: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
14: Studio Brussel.
15: Live is music.
14: Studio Brussel.

0: Ja, ik was dus aan het wachten tot iemand salami zou sturen in de app, maar het is alleen maar wekker, wekker, wekker. En nog eens wekker. De wekker is taking over de app van Studio Brussel. Duidelijk ook jullie ontbijt en jullie gesprekken met iedereen, want jullie zijn met velen en jullie hebben honger. Er staat €6.500. Ik herhaal, €6.500 aan maaltijdboxen op het spel. Dat wil zeggen dat je maanden op onze kosten kan dineren. En we gaan nu nog één keer de tip herhalen die we voor het verlengd weekend hier gegeven hebben.
1: De wekker komt uit dezelfde provincie als Dries, als mezelf dus.
2: Limburg for life.
1: Dat is zo.
0: Dan zijn er natuurlijk meteen een paar denkpistes, hè. Ja. Een wekker uit dezelfde provincie als Dries.
2: Reggie, dat is niet normaal, dat is top. Weet je wat dat is? Dat is de grootste Limburger die ooit heeft bestaan. Ja, dat is Reggie.
0: We spelen na Sons de Wekker.
3: Studio

0: Surfing Sons. Het is exact 7:30.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Ja, wacht, even belangrijk dat iedereen dit hoort, dus...
3: Turn up the mic!
0: Ja, kom eens even.
3: Tell them to turn up the microphone, will you please?
0: Nee, maar serieus.
3: And I'm screaming my ass off because the mic is no good. Turn the mic up, please.
0: We spelen voor €6.500.
4: En ik geef ook graag even mee voor alle mensen die luisteren in Antwerpen. Sergio Herman heeft twee zaken gesloten in Antwerpen, dus je kan daar niet meer gaan eten. Dus het is best dat je meespeelt voor €6.500, Antwerpenaren en iedereen daarbuiten. Je mag sturen in de app vanaf nu.
1: Stuur nu wekker en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: En maak kans op €6.500 aan maaltijdboxen van Foodbag.
1: Eva en Dries.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Toon, ik zie hier net een pushmelding over het Belgisch voetbal.
5: Ja, het gaat over de tv-uitzending van de matchen. Vanaf volgend seizoen zullen die opnieuw op Telenet te zien zijn. De Zone, het bedrijf dat op dit moment de uitzendrechten heeft, heeft daarover een overeenkomst bereikt met Telenet. Dit seizoen was er nog niet zo'n akkoord, waardoor je de wedstrijden enkel kon zien met een abonnement op de app van DAZN. Maar dus Telenet-klanten kunnen vanaf volgend seizoen opnieuw alle matchen van de Jupiler Pro League volgen op hun tv-toestel. En veel hinder voor pendelaars in en rond Antwerpen, want de pre-metrotunnel onder de Schelde van linker naar rechteroever is sinds vandaag dicht voor een grote renovatie. Die werken gaan 11 maanden duren en al die tijd zullen er dus geen trams door de tunnel rijden, maar onder meer de lijn en de NMBS hebben alternatieven voorzien.
0: Wat voor weer?
5: Vanochtend op veel plaatsen droog met mist in het westen. In de namiddag ook kans op pittige buien, mogelijk met onweer en temperaturen vandaag tot 20 graden.
0: Dankjewel.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Ja, het hele lijstje van wie de wekker alvast niet is, staat op 14 Max. De lijst is te lang geworden om hem hier na elkaar te lezen. Belangrijk, Eva en Dries.
4: Wat, hè?
0: Stop ermee. Hij heeft een soort van rekker op zijn
4: maar hand. Eva, dit is ons serieuze spel waar €6.500 op de... Amai. Een show met Eva de Rood, denk je, dat is altijd professioneel en zo.
0: Maar ja, kom, ik heb weinig geslapen en je doet onnozel. Ik probeer mij te focussen. Trek zelf allemaal uw plan op VRT Nieuws. Op VRT Max staan alle namen. Wie het niet is, wie het wel is, dat gaan we misschien nu horen.
4: Dus we tellen momenteel al jullie stemmen, al jullie berichten... Onder toeziend oog van gerechtsdeurwaarder De Keuser uiteraard, bellen we nu iemand op.
6: Hallo?
4: Goedemorgen, met wie spreek ik?
6: Met Tina.
4: Dag Tina. Je speelt de wekker voor €6.500. Besef je hoeveel geld dat is? Waarom zeg je oh my god? Kan je die prijs gebruiken, Tina?
6: Oh ja. Ja, zeker wel.
4: Oké, dan gaan we nu nog eens één keer luisteren naar die wekker. Dit is hem, Tina. Tina, zet die pinker maar af die ik hoor op de achtergrond, want het is nu...
6: Ja, even stil gaan staan.
4: Dat is heel goed.
0: Gaat het, Tina?
6: Oh, het is
0: wel
6: spannend, ja.
0: Ja.
4: Tina, even rustig. Wie is... De wekker.
6: Ik denk Farah Diagiri.
4: Dat is de eerste keer dat we een vrouw horen.
0: In dit spel, hè?
6: Ja, maar toch.
0: Oké.

0: spijtig.
1: Wow. Oh, Tina. Spijtig. Je zult nog even zelf moeten verzinnen wat je kookt. Maar is Farah, de Agire, is die uit Limburg?
2: Dat wist ik ook niet.
1: Ik denk dat die eerder
0: geen idee, maar...
1: Kante Oost-Vlaanderen is.
2: Uit Aalst, denk ik.
1: Ja.
0: Ik dacht echt al een hele week dat Farah de Agire was.
1: Ja, maar dus daar moeten we, net zoals bij de mol, we moeten oppassen voor tunnelvisies, hè, dames en heren. Als je een tip krijgt, doe er dan wat mee. Ja. Lieve Tina, het zal niet voor jou zijn, maar dan spelen we morgen wel verder voor gigantisch veel geld. Okay.
3: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Luister morgenochtend om 19:30.
3: Speel mee met de wekker van Eva en Dries.
4: En maak kans op 7000 euro aan maaltijdboxen van Foodpack.
3: Studio Brussel.
1: Word jij maar rustig wakker na deze kleine adrenaline shot, die wekker. Weet dat de Rolling Stones hebben aangekondigd dat ze met een nieuwe plaat komen in

0: muziek van de Stones onderweg. Zijn er mensen uit Herentals aanwezig vanochtend? Daar staat namelijk sinds gisteren dat nieuwe bankje in het stadspark ter ere van onze Christophe Lambrecht. Ik zou persoonlijk even willen vragen of het een goed bankje is. Laat maar horen in de app als jij er al op bent gaan zitten of als je het al gezien hebt.
1: Extrema Outdoor, 22, 23 en 24 mei in Houthalen Helchteren. Met Koos, Artbat, Marco Carola, Adam Beyer, Mahmoud Orhan, Vegassi, Holy Priest, Clapton, Led Faki en nog meer dan 150 andere artiesten. Tickets en info, extrema.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

0: David, Born with a Broken Heart, is 7:45.
1: Studio Brussel. Goedemorgen, Eva en Dries.
0: Je hoorde het daarnet al in het nieuws bij Toon. Morgen zal het exact 7 jaar geleden zijn dat onze collega Christophe Lambrecht overleden is. En sinds gisteren staat er daarom in het centrum van zijn hometown Herentals in het stadspark daar een bankje ter ere van Christophe Lambrecht.
2: Zeg maar, een bank, hè, Eva. Het is echt een serieuze bank. Het is een prachtige bank. Het is een bank gebouwd rond een boom. Je moet zeker eens gaan kijken op 14 Nieuws naar de foto. Het is zo'n bank waar je met veel man op kan gaan zitten in verschillende constellaties. En ik vond het ook mooi hoe Siska Schoeter zei, het is een bank waarop Christophe zeker zou zeggen van allee, kom hier, of iemand zou aanspreken, niet vervelend, maar gewoon zo gemoedelijk, iemand rustig zou aanspreken, zo'n gezellige bank.
0: Ja, er staat ook een QR-code op de bank.
2: Ja, dat vind ik heel leuk. Dus als je die scant, dan hoor je de favoriete muziek van Christophe Lambrecht. Hoe mooi is dat?
0: Zalig, zalig. Dus een perfect idee voor als je nog eens in Herentals bent. Ja, inderdaad, Christophe, kom binnen en zet u, was een zinnetje dat hij hier dagelijks uitsprak op Studio Brussel. 100% hoe Christophe was. Genereus voor iedereen die hij graag zag. En dat waren veel mensen. Hij kon als geen ander tonen dat hij tijd voor jou had of wilde maken. Vandaar dat dat bankje ook zo perfect bij hem past. Even gewoon een babbeltje doen met iedereen die je pad kruist. Dus ook tegen iemand die je niet kent en die naast hem zou komen zitten, zou hij een simpele goeiedag zeggen. Ja. En even afwachten, willen we babbelen of willen we niet? Allemaal prima, maar wel even tonen, ik heb u gezien, of zo. Het soort van beleefdheid die ik gewoon fantastisch vind. Zijn vrienden en familie waren er gisteren in Herentals bij om het bankje in te huldigen. Peter van de Veire heeft er gespeecht, Linde Merkpoel, en die zei het net ook al, Siska Schoeters, en verhalen verteld en opgehaald over onze nonkel. Nova Star heeft een nummer gespeeld op zijn piano.
2: Wow.
0: En Stijn heeft een cover gebracht van Prince, dat natuurlijk de favoriete artiest is van Christophe. Hij heeft Raspberry Beret gespeeld. Gaan we zo naar luisteren. Christophe uit Herentals, een andere Christophe laat hier al weten in de app van Studio Brussel. Gisteren heb ik op het Lambi-bankje gezeten.
2: Wow.
0: Want zo, het was natuurlijk zijn bijnaam, Lambi Bambi. Op het Lambi-bankje gezeten. En het zat echt perfect. Dus als je daar eens bent in het stadspark van Herentals, zet u met die poep even op dat bankje en denk met je hoofd even aan een heel fijn mens met een top muzieksmaak.
1: Eva en Dries.

0: Just the Way You Are. Het is vandaag May the 4th voor alle Star Wars fannetjes. Maar het is ook gewoon 4 mei en dan zijn veel mensen jarig. Dries. En vooral, het is ook gewoon 4 mei en dan zijn veel mensen jarig. Dries. En vooral Jos, want jij hebt de kalender onder je ogen.
1: Ja. Eddie uit Zulte, die heeft daar net al een berichtje gestuurd in de app. Vandaag is het mijn feestdag, de dag van de egoïsten, want het is 4 mei.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Okie, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte... Of tegen het geluid van regen... Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Studio Brussel, live.

0: Cupid. We hebben een nieuwe hotshot die we zo meteen aan jullie mogen presenteren. En deze week is natuurlijk ook dit. Nacht in
1: Amsterdam. Op de eerste rij bij Bazaar, dat kan.
2: Yo, Bazaar hier. Wij spelen op 5 mei ons nieuwe album Exit bij Studio Brussel. Heb je nog geen ticket gewonnen? Begin opnieuw. Blijf luisteren om kans te maken.
1: Luister morgen en win de allerlaatste tickets voor de Studio Brussel Showcase met Bazaar.
2: Life is music.
3: Vanavond op VRT1.
4: Mijn echtgenote, nu mijn echtgenote, toen nog niet, die speelde ook op die flipperkast en zo hebben wij elkaar leren kennen.
5: Maar dankzij deze flipperkast.
4: Dankzij deze flipperkast.
5: Wow, wow.
3: Op VRT1 heeft de flipperkast van Frank wat liefde nodig in The Repair Shop. Op VRT Canvas in Campus Cup strijden de studenten van UGent tegen die van UHasselt. En op VRT Max kan je de nieuwe serie The Deal met Veerle Bates al volledig bekijken. Alvast veel kijkplezier.
6: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
7: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
3: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: 8 uur maandagochtend. Goedemorgen.
2: VRT Nieuws.
0: Toon Janssens.
10: Het Belgische voetbal wordt binnenkort weer uitgezonden via Telenet. Dat gebeurt vanaf volgend seizoen. De wedstrijden zullen dus niet meer exclusief te zien zijn bij streamingdienst DAZN, zoals dit seizoen. Na lang onderhandelen heeft Telenet nu toch een overeenkomst bereikt met DAZN. Ook de rest van dit seizoen zullen nog 2 wedstrijden per speeldag op Telenet te zien zijn zelfs. En dan volgend seizoen alle wedstrijden van onder meer eerste en tweede klasse. In het Stadspark van Herentals in de Antwerpse Kempen kan je voortaan gaan zitten op een bank ter ere van Christophe Lambrecht, onze Studio Brussel collega die morgen dag op dag 7 jaar overleden is. Er waren veel collega's gisteren en ook vrienden bij de inhuldiging van die bank, onder meer Siska Scooters.
11: Stel dat Christophe op die bank zou zijn gaan zitten en er zat iemand anders aan de andere kant van die bank, dat hij daar sowieso tegen zou praten. Maar niet opdringerig of niet vervelend, maar hij zou sowieso goeiedag zeggen. En even een kleine toenadering zoeken. Een bepaalde vorm van hartelijkheid en beleefdheid. Zo. Dat is verbinden, dat is wat hij deed, zo met alles en iedereen.
10: Op een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers gestorven door een luchtweginfectie, onder wie 2 Nederlanders.

0: Nederlanders. Mogelijk waren ze besmet met het hantavirus. Een virus dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen of ratten. Drie andere passagiers van het schip zijn ziek geworden. Eén van hen is naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika gebracht. En bij hem is ook echt het hantavirus vastgesteld. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en contact met anderen vermijden. En de Verenigde Staten gaan schepen die vastzitten in de straat van Hormuz helpen om daar weg te komen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. Iran blokkeert die zeestraat al meer dan 2 maanden sinds de start van de oorlog met de VS. En de Verenigde Staten willen die schepen nu begeleiden, maar hoe ze dat gaan doen is nog niet duidelijk. Iran zal dat in elk geval niet zomaar aanvaarden. Dat zegt Iran-deskundige Damon Golris.
1: Iran zal dat niet tolereren. Iran gaat niet zomaar de straat van Hormuz en het management ervan opgeven. Ik denk dat voor Iran dit een escalatie is. De VS verkoopt dat natuurlijk als humanitair hulp aan al die 2000 of meer schepen. Het personeel, waarschijnlijk 20.000 mensen in die schepen te zitten in totaal. Die hebben allemaal hulp nodig.
0: Het weer vanochtend op veel plaatsen droog met mist in het westen van het land. In de namiddag kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Temperaturen vandaag tot 20 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen droger en tot 16 graden dan.
2: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
3: Al heel veel files vanochtend, Hajo.
4: Amai, zeker. Rond Antwerpen en naar Antwerpen. Want er is een ongeval gebeurd in Deurne op de Antwerpse ring richting Nederland. Ja, nu, het ongeval zelf is eigenlijk al weg. Maar een deel van het wegdek is daar beschadigd en dat moet hersteld worden. Dus je kan maar over 1 rijstrook richting Nederland rijden. Hou rekening met ruim 1,5 uur vertraging al van voor de Kennedy-tunnel. Dus tot op de E17 en de E34 vanuit Zelzate en Gent. Dus waar je telkens ook nog eens zeker 1 uur moet aanschuiven. Verder op de Antwerpse ring richting Stabroek hebben we ook 20 minuten file van Beveren tot in de Tijsmanstunnel. Dat komt dan door een obstakel. En de andere files naar Antwerpen zijn ook lang met ruim 1 uur aanschuiven op de meeste assen, hè, zoals de E17, maar ook vanuit de Kempen vanaf Massenhoven zelfs bijna 1,5 uur. En ook in de Bevrijdingstunnel staat alles muurvast. Verder naar Brussel, gelukkig geen grote vertragingen, maximaal 1 kwartier. Wel 1,5 uur op de binnenring, dat is tussen Grote Bijgaarden en Vilvoorde. En opletten, want in Brussel is de Wetstraat voor een deel gesloten door werkzaamheden. Er staat 3 kwartier file vanaf Montgomery.
5: Ook dan nog.
4: Ja.
6: Bij Profel Ramen en Deuren is uw huis heilig. Dat is een glasheldere belofte.

0: krijgen hier een bericht van Xenio onder andere. Die moet nog een uur en een half in de file staan en dan staat er al een half uur in. Zullen we goede platen vlammen voor jullie?
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music. First thing.

0: Imagine Dragons, Believer. Graag wat live piano voor al die sukkelaars in de file daar, Dries. Vooral rond Antwerpen, richting Antwerpen, wegblijven als je nog kan. We gaan een beetje feest vieren. Kijk, het kan maar verstrooiend zijn. Goedemorgen Ellen uit Poortmeerbeek. Goedemorgen Ellen.
1: Goedemorgen.
0: Kan het zijn dat jij zeerjarig bent?
1: Ik ben zeerjarig, ja, inderdaad.
0: Hoe oud word je?
1: Ik word 33 jaar.
2: Wauw, proficiat. Wat doet een 33-jarige op haar verjaardag, Ellen?
1: Werken, jammer genoeg.
2: Oh, en hoe heb je het gevierd dit weekend? Ben je gaan feesten?
1: Ja, ik ben naar een festivaltje in de buurt geweest. De Weertse Bierfeesten.
2: Oh my god.
0: Oh, dat is zalig. De Weertse Bierfeesten, ik ben daar nog een paar keer gaan draaien. Dat is fantastisch. Was het weer zo goed?
1: Het was heel goed. Enkel, ik was op zaterdag geweest en dan was het wel regen. En,
0: tuurlijk.
1: Een onweertje, maar ja, daar kunnen we wel tegen.
0: Ja. Oké, Ellen, we gaan voor jou zingen en aan jou om die hit-hit-hoera te laten klinken alsof je echt geen 33 bent. Hier gaan we.
1: Komt-ie dan, zeg.

0: was een hele goeie. Fris en fruitig, helemaal goed gedaan, Ellen. Werken vandaag, maar je had net iets ingefluisterd gekregen.
1: Ja, mijn vriend heeft een verrassing voor vanavond, blijkbaar. Dus, maar ik weet het toch niet.
0: Oh, ik ben aan het denken, hè. Een verrassing maandagavond. Je hebt echt een goed lief.
1: Ik moest ook mijn benen scheren. Dus ik denk dat het iets met water zal zijn.
0: Amai. Oké, Ellen.
2: Dat is iets wat we niet willen weten, maar is
0: fijn. Nee. Het kan alle richtingen uit, die verrassing van jouw vriend. Ga je ons op de hoogte houden morgen, alsjeblieft?
1: Ja, dat zal ik doen.
0: Maar eerst kiezen nu, liefste Ellen. Midnight Oil, Beds Are Burning, stond op 1 op jouw verjaardag in de afrekening.
2: Ja, oil zal het zijn vanavond.
0: We hebben oil, inderdaad. En wat geschuur. 88, dat is het jaar dat op 1 stond op jouw verjaardag. Wat ga je doen?
1: Doe maar het volgende.
2: Oh, echt? Kom op.
0: Dat is misschien meer de groove van die stomend hete sauna waar jullie eventueel vanavond naartoe gaan. Stond op 1 op jouw verjaardag in 1990. Je Vogue van Madonna.
1: Maar ja, ik denk altijd als er 3 cadeautjes zijn, dan pak ik ze alle 3 zo wel graag uit.
0: Dus dat vind ik heel goed.
1: Misschien.
0: Alles pakken wat ze geven, Ellen. Groot gelijk. Ik zou daar blij mee zijn met deze op mijn verjaardag. Wij hopen voor jou hetzelfde. Admiral Freebie stond op 1 op jouw verjaardag in de afrekening 2005. Die benen scheren, gebeurt dat nog voor het werk? Of erna?
1: Dat is al gebeurd.
0: Het is al gebeurd. Spiegelglad is ze. Dag Ellen.
3: Ben jij ook jarig deze week?
4: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
3: in de app van Studio Brussel.
4: Eva
3: en Dries.
4: Studio Brussel.
5: Ze ruikt nog naar de bierfeesten. Maar vanavond gebeurt het in de darkness. Met haar geschoren benen.
0: Gillette. Als een paling.
5: Hoppa.

0: Vind jij mij optimistisch?
1: Zeker en vast, ja.
0: Ja, ontmoet dan nu Walt in de app. Walt uit Lübeck stuurt: wat een supergoed begin van de week. Het kan niet beter.
1: Oh, maar dat is een topfan, hè?
0: Dat is een topper. Hij is wel altijd blij als we somber draaien en homewrecker.
2: Slim naar Antwerpen presenteert... De Wegwijzer. Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
3: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
2: Plan je route met Slim naar Antwerpen. Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.

0: ja, iedereen die Bazaar stuurt in de app, dat is voor morgen natuurlijk. Die exclusieve showcase die ze hier op Studio Brussel komen spelen. En dat is ook voor morgen dat je kans maakt op de laatste tickets voor die showcase. Dan zal je Bazaar moeten sturen als je Bazaar hoort.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Eva en Dries.
0: Nu hebben wij de grote eer om jou de nieuwe hotshot van deze week op Studio Brussel te presenteren. Weet dat binnen een dikke maand het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten begint. De Rode Duivels zijn zich daar momenteel volop aan het voorbereiden. En wij moeten ook hier en daar wat voorbereidingen treffen om in supportersmodus totaal te gaan. Daarom is het WK, het officiële WK-anthem, onze hotshot. Dat is gemaakt door... zwierige Sylvie Kreusch met een van Brussels rap-iconen. Samen met Romeo Elvis, die het Frans voor zijn rekening neemt, hebben ze dus een WK-anthem gemaakt. Dat heet Allez, Allez, Kiss the Grass. En die Allez, Allez is een knipoog naar de cultband uit de 80's. Allez, Allez. En daar was de papa van Romeo Elvis, de bassist. Dus dat is hetgene dat we gaan meezingen in de stadion.
2: Leuk weet je inderdaad. En ook een supergoeie hotshot. Mensen zeggen trouwens, het is een beter nummer dan dat het een WK-supporterslied is. Maar dat zal nog blijken, zou ik zeggen. Het is in elk geval deze week onze hotshot op Studio Brussel, Kiss the Grass. We hebben al eens aan onze provincieraad gevraagd wat zij ervan vinden.
0: Ja, je hoort de 5 luisteraars uit de 5 Vlaamse provincies.
3: Antwerpen. Goede bas en Romeo's en een zware flow. Draag de luchtige stem en Sylvie perfect. Gewoon geniaal geproduceerd.
4: Limburg. Totaal geen standaard WK-nummer, maar ik vind dat wel een stof dat ze hiermee buiten de lijntjes kleuren. Zeer verrassende, leuke combo van Romeo en Sylvie Kreusch.
1: Vlaams-Brabant.
5: Ik hoop dat de Rode Duivels op het WK-voetbal iets beter gaan presteren dan dit spitsenduo, want op zich kennen zij de weg naar het doel wel, maar de uitvoering van Kiss the Grass, allee, allee, is toch iets te voorspelbaar en heeft te weinig WK-spirit om echt mij vol mijn sokken te blazen.
1: Oost-Vlaanderen.
6: Dit is echt een samenwerking waarvan ik niet wist dat ik ze nodig had. Ik hou echt van beide artiesten en de mix van Engels en Frans is zo typisch België. Ik vind de artwork en de knipogen ook fantastisch, maar misschien iets te classy als WK-lied voor voetbalsupporters.
1: West-Vlaanderen.
7: Die stemmen gelijk aan achterhol van Sylvie Kreusch in combinatie met dat Frans-Wolse nonchalance van Romeo Elvis maken er een schoon geheel van. Om nog bij de wereldbeker winnen? Goh ja. Pijnt niet, ik weet het niet. Maar het is gewoon het feit van allee, allee, rechten naar de hollen. Schiet er maar op oren bij.
0: Ja, en schiet gerust nog jouw gevoelens bij onze hotshot in de app van Studio Brussel. Dit is hem.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: Allee, allee. Het klinkt alsof ze zich hebben laten inspireren door de FIFA-game. Iets meer dan door het WK, laat Ivan uit Voeren nog weten. Ik voel inderdaad wel FIFA als ik het nummer Onze Hotshot Kiss the Grass van Romy Elvis en Sylvie Kreusch hoor. Naar jou, Toon, want het is 8:30 geworden en het Belgische voetbal is binnenkort weer op Telenet te zien.
1: Ja, Telenet heeft een akkoord met DAZN, het bedrijf dat op dit moment de uitzendrechten heeft. Dit seizoen kon je tot nu toe de wedstrijden van de Jupiler Pro League enkel bekijken via de app van DAZN. Maar dat verandert dus. Het volgende seizoen wordt weer volledig uitgezonden, ook via Telenet. En ook de rest van dit seizoen zullen nog 2 wedstrijden per speeldag op Telenet te zien zijn. En iets anders. Over een half uur begint het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy in de provincie Henegouwen. 4 jaar geleden, in maart 2022, reed een man daar 7 mensen van een carnavalsgroep dood. Uit het onderzoek bleek dat de man meer dan 170 km per uur reed. Hij was dat ook aan het filmen en hij bleef doorrijden, zelfs met 2 slachtoffers op zijn auto. Het parket denkt dat de bestuurder dat expres heeft gedaan en daarom komt de zaak nu voor het Hof van Assise.
0: Het weer?
1: Vanochtend op veel plaatsen droog, met mist in het westen van het land. In de namiddag kans op buien, mogelijk met onweer. En vandaag temperaturen tot 20 graden.

0: Wie is de mol? Wie is de mol? Blijft de vraag na gisteravond. Je mag ons sturen in de app, maar weet...
1: Ja, ja, jongens. Niet vergeten, tafel plakt.
2: Cactus Festival. 10, 11 en 12 juli in het Middenwaterpark in Brugge. Met Editors, Madness, The Afghan Wigs, Zwang Regie, Goose, Action Bronson, The Haunted Youth, Stone, Sons, Hi Hi en vele andere. Tickets en info, cactusfestival.be. Samen met het Nieuwsblad, Humo en
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender. Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
5: Ekili met QUI-NLL.
4: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.

0: Messi. Maar dat mag, want het is maandagochtend na een verlengd weekend. 9:15. Wie heeft er gisteren gekeken naar De Mol?
1: Ah, ik heb gekeken. Ik heb genoten van de 6e aflevering van De Mol, de meest besproken groepsreis van Vlaanderen. We zitten nog steeds in Portugal met 4 kandidaten en 1 saboteur. En spoiler alert, de saboteur is niet Jannis. Ah, spijtig. Dat is een zeer memorabel personage. Eva, je kijkt De Mol niet, dus je weet niet wat voor one-liners die man allemaal naar buiten kan gooien. Zoals bijvoorbeeld deze.
2: Weet er iemand waar hij Portugees? Pas op is. Op het oceaan. Obrigado.
0: Oh, Briero.
1: Ja, Briero. Het was wel een heerlijke aflevering met het lekkerste eten uit Portugal. Ook zo dat lekker drankje gin half sweet. Super lekker. En ook het lekkerste dessert ter wereld. Namelijk een...
0: Pastei de nata.
1: Exact. En daar ging die eerste opdracht over van die aflevering. Dat is een van de leukste opdrachten van dit seizoen tot nu toe. De kandidaten moesten binnen de tijd zo een pastei de nata maken. Maar wel zonder handen. En ik dacht gisteren, toen ik voor mijn tv zat, oh, dit is leuk. Als die mensen in Portugal dat kunnen, iets zonder handen doen, dan kan jij dat misschien ook, Eva.
0: Wacht, maar die moesten een taartje maken zonder handen.
1: Ja, wel, de tafel plakt. Dat was een beetje het idee daarvan. En die moesten doen met hun handen op tafel. Dat mag je ook even doen. Ja, voilà, perfect. Een pastei de nata maken, dat is uiteraard veel moeilijker. Jij mag iets heel simpel doen, iets wat je elke ochtend doet. Jij mag de volgende plaat starten zonder handen. Het is een prachtige plaat van ABBA, die gisteren ook in de aflevering te horen was.
0: Ik dacht, je mocht die aankondigen zonder handen.
1: Dat is vrij makkelijk.
0: Easy.
1: Hoe ga je het doen?
0: Met een elleboog?
1: Nee, dat mag niet. Ja, handen moeten op tafel blijven. Een tafel plakt.
0: Dan zal ik het doen met mijn rechtergrote teen, dames en heren. Maar ik ga wel even... Wacht, ik heb een rok aan. Dat is misschien geen goed idee. Wacht,
1: je kunt ook met u...
0: Ik zet de tafel lager, want dat kan hier. Rechterteen, niet te veel. Inzoomen als je mee aan het kijken bent via VRT Max.
1: Wacht, ik zie rare dictie. Wacht. Het lukt niet zo goed voor mensen die...
0: Wacht, ik pak een ander. Ik zal mijn neus nemen.
1: Wauw.
0: Ja, sorry voor dat beeld.
1: Dat is niet erg, maar zo groeien we dicht bij elkaar. Ik heb je foef gezien, dat is oké. Allee, jongens.

0: dat maar kunnen betekenen voor jullie daar in een ochtend vol file ellende. Dieter uit Moorslede stuurt ons merci Studio Brussel voor deze Volbeat. En wat een show is het hier geweest op maandagochtend.
1: Goedemorgen, Eva en Dries.
0: Merci om te luisteren. De werkweek samen inzetten na een verlengd weekend doet toch extra deugd met jullie erbij. Inge uit Waregem stuurt ons net in de app. Ik wens jullie een schitterende week toe.
2: Wauw, het kan nu alleen maar een topweek worden. Zeker nu we weten wat er rijmt op Kopecky. Wij duimen voor Kopecky.
0: Dank je voor al jullie inbrengen, lieve luisteraars van de ochtend.
2: Die Spaanse heuvels blijken spek naar haar bekkie. Dank u wel om mee te rijmen en te dichten, lieve mensen.
0: En de wekker van morgen is niet geraden.
3: Ik denk Farah Diagiri.
0: Ja, misschien moeten we nog eens herhalen. De wekker is uit Limburg. Neem dat mee voor morgen. Bij Limburg denk jij direct aan Farah Diagiri.
2: Die komt uit Aalst dus.
0: Die komt uit Aalst. Dus een wekker uit Limburg morgen voor 7000 euro.
2: Misschien kunnen we de Limburgers even opnoemen. Het zijn dus Reggie, Matteo Simoni, Jokke Emmers, Kim Kleisters, Winno Pat Crimson.
0: Bart Appeltans, Jani Casaltzis.
2: Bart Appeltans, dat is wel een goeie, ja.
0: Ja, ze zijn er nog wel een paar.
2: Oké.
0: Okay. Morgen om 19:30 spelen we opnieuw. Alles staat op VRT Max als je nog eens de namen van de gokken wil zien.
4: Limburg for life.

Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
2: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
3: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
2: Maar dank u.
1: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wel zijn Libelle.
4: Dit net viert feest met Like Me.
5: Tijd om te leven.
4: Wij komen
6: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te Pannen.
4: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
5: Want ik ben Like Me.
4: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
5: Tot dan!
4: Van 14 tot en met 17 mei.
5: Want ik ben Like Me.
4: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: Goedemorgen, het is 9 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Toon Janssens. Het Belgische voetbal is binnenkort weer te zien via Telenet. Vanaf volgend seizoen zullen de wedstrijden niet meer exclusief bij streamingdienst DAZN worden uitgezonden, zoals dat nu het geval is. Na lang onderhandelen heeft Telenet toch een overeenkomst bereikt met DAZN. Ook de bekerfinale zal over 10 dagen al gratis te zien zijn op Telenet. De Pro League reageert opgelucht.
11: Wij doen wat we kunnen achter de schermen, maar het is natuurlijk aan de twee partijen die vandaag een overeenkomst hebben aangekondigd om uiteindelijk een deal te maken. En daar zitten wij niet rechtstreeks tussen. Maar we zijn er wel heel blij mee. Hè. Wij willen eigenlijk dat onze fans blij zijn en als die er een extra mogelijkheid bij krijgen om te kiezen hoe dat ze ons volgen, dan is dat een goede zaak.
9: Ook de rest van dit seizoen zullen nog 2 wedstrijden per speeldag op Telenet te zien zijn. En dan volgend seizoen dus alle wedstrijden van onder meer de eerste en tweede klasse. Rond deze tijd begint het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy in de provincie Henegouwen. Een man reed daar 4 jaar geleden 7 mensen van een carnavalsgroep dood. Ja, Marieke van Kouwenbergen, waarover gaat dit proces juist?
12: Ja, het dramatisch ongeval in Strepy gebeurde op 20 maart 2022. Zo'n 150 carnavalisten verzamelden 's ochtends op straat toen ze plots door een BMW werden aangereden. De bestuurder reed veel te snel, meer dan 170 km per uur. Hij was met zijn gsm aan het filmen en hij bleef doorrijden, zelfs met 2 slachtoffers op zijn auto. Het parket denkt dat hij dat opzettelijk gedaan heeft. Daarom wordt hij nu vervolgd voor doodslag op 7 slachtoffers en poging doodslag op 81 andere mensen die gewond raakten. Zijn passagier staat hier ook terecht omdat hij de hulpdiensten niet heeft gebeld.
9: De Verenigde Staten willen vanaf vandaag schepen die vastzitten in de straat van Hormuz begeleiden om daar weg te geraken. Dat heeft president Trump aangekondigd. De straat van Hormuz is een belangrijke vaarroute, vooral voor schepen met olie en gas. En Iran blokkeert die route nu al meer dan 2 maanden sinds de start van de oorlog met Israël en de VS. Er is nu wel een tijdelijke gevechtspauze, maar Iran waarschuwt de VS om weg te blijven uit de straat van Hormuz. Volgens Iran gaan de plannen van de VS in tegen de afspraak. Die er gemaakt zijn. Het weer vanochtend op veel plaatsen droog met mist in het westen van het land. In de namiddag kans op pittige buien, mogelijk met onweer en temperaturen tot 20 graden vandaag. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen wordt het droger, temperaturen dan tot 16 graden.
13: Het is onze 10e verjaardag. Feest mee op
14: Marktkastkunt Online.
7: Studio Brussel. Brussel.
13: Joris Brijs.
15: Goedemorgen, eerste maandagvoormiddag van de nieuwe maand. Het is met mij en met mij te doen. Ik heb zalige platen mee. Welkom.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

Walk van Foo Fighters. Goedemorgen. Het is Olivia Dean Week. Ze speelt nu vrijdag de show met de meest gegeerde tickets van het jaar in ons land. Iedereen wil naar Vorst op vrijdagavond. Het zijn er maar een paar duizend gelukkigen die ook effectief zullen binnengeraken. Bij de ster van het moment, Olivia Dean.

Ik heb New Order meegenomen om er alles behalve een Blue Monday van te maken. Goedemorgen, fijn dat je luistert. Zometeen pikken wij nieuwe collega's uit die een hele week lang de platen mogen kiezen in de voor- en namiddag. Young Yellow steekt zijn hand nog eens op om te laten weten. Ben er nog?

0: later nog Young Yellow. Ben er ook nog? En zometeen komt er een collega bij.
1: Oprit en terras op jouw maat. Hearthstone. Zo steengoed voelt buiten. Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
8: Allee.
7: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

0: is maandag. Dat is nog altijd de dag waarop we hier nieuwe collega's uitkiezen voor de komende 5 dagen.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: En morgen op 5 mei is het dag van de vroedvrouw. Ideaal dus om de verloskundige, de vroedvrouw, een week lang in de spotlight te zetten voor alle begeleiding tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Axel mag aftrappen. Goedemorgen, Axel.
3: Goedemorgen, Joris.
0: Hey. Ben jij goed en wel uitgeslapen na het weekend om een drukke week tegemoet te gaan?
3: Ik heb mijn best gedaan zodat mijn stem goed warm was voor jou te horen.
0: Daar begint je drukke week mee.
3: Nu een afspraak met jou en dan straks de late dienst. Late dienst in Chickenhead en Tielt.
0: Oké, kan je zo al wat inschatten hoe druk het gaat worden op maandag of deze week?
3: Ik denk wel druk. Ik heb gisteren ook moeten werken en dat stond wel redelijk wel op de planning. Maar bevallingen blijven natuurlijk wel onvoorspelbaar. Dus dat is altijd een beetje moeilijk om te schatten op voorhand natuurlijk.
0: Ja, dus het kan zijn dat ineens allemaal tegelijk komt ook.
3: Ja, dat kan. Dat is vaak zo in onze job. Dat is een beetje op en af, alles of niets, zeg ik dat we zeggen.
0: Ja.
3: Dus dat kan. Dat kan heel rustig zijn. Dat kan ook super druk worden bij ons, ja.
0: Axel, als vroedvrouw, besef jij hoe speciaal je job is?
3: Ja, ik ben daarbij wel heel bewust van eigenlijk. Omdat je toch wel... Ja, je hebt wel een goede communicatie met het koppel. En het is wel een speciale, ja, unieke job ook.
0: Nee.
3: Het is iets wat niet veel mensen elke dag meemaken, maar wij wel natuurlijk.
0: Ja.
3: Dus ik besef wel dat het heel belangrijk is en heel speciaal.
0: Je bent erbij op het mooiste moment eigenlijk van zoveel mensen in hun leven. Went het dan ook? Zijn elke bevallingen speciaal voor jou of wordt het na een tijd ook een klein beetje bandwerk?
3: Om eerlijk te zijn wordt het soms wel een beetje... Ja, het blijft natuurlijk wel een job dat je elke dag doet. Dus het is niet even speciaal als de eerste bevalling dat je ooit hebt gezien natuurlijk. Maar vaak als je een heel goede band hebt met het koppel dat je begeleidt, is het wel weer extra speciaal. En ik heb wel een speciale bevalling gehad van bepaalde collega's ook, die je natuurlijk wel
0: closer
3: kent.
0: Ja.
3: En dat zijn wel echt de speciaalste bevallingen die je mag meemaken. Dus het blijft speciaal, maar natuurlijk niet zoals het heel begin. De spanning gaat er wel een beetje van af, maar het blijft natuurlijk wel altijd, onvoorspelbaar, wat het natuurlijk wel altijd ook spannend maakt.
0: Ja.
3: Het
0: is een beetje zoals in elke job. De ene dag is al iets specialer dan de andere. Of de connectie met het ene koppel is al wat hechter dan met het andere. Wie of wat ga je nooit vergeten?
3: Er zijn 2 bevallingen die ik nooit ga vergeten. Dat zijn die van mijn collega's. Collega Anne-Sophie is bevallen van een tweeling via keizersnede waar ik mocht bij zijn. En mijn collega Julie, waar ik ook mee gestudeerd heb, die ik natuurlijk ook wel closer ken. Haar dochter Amelia is ook bij mij bevallen en bij mijn andere collega Bo.
0: Ja,
3: dat zijn de meest speciale, omdat ik daar toch wel heel dichtbij stond.
0: Mm-hmm.
3: En dat waren ook echt prachtige bevallingen, elk op zijn eigen manier natuurlijk. Dus dat gaat mij zeker bijblijven.
0: Ja, en heb je ook al iets extreem speciaal meegemaakt?
3: Iets heel speciaal waar ik ook wel altijd aan ben blijven denken, is zo'n beetje een dubbele. Een mevrouw die het doodsprentje van haar mama mee had, die kort voor de geboorte van haar kindje gestorven was. En ze had het heel dicht bij haar borst gehouden. Dus het was bij de geboorte natuurlijk wel een heel euforisch moment. Gezond kindje natuurlijk. Maar het bleef een beetje dubbel. En dat is iets wat ik ook nooit ga vergeten. Het kan soms heel dicht bij elkaar liggen.
0: Mm-hmm.
3: Het moeilijke en het mooie. Dat was wel heel speciaal om te mogen meemaken. En ook wel heel emotioneel.
0: Ja, veel gevoelens bij elkaar. Ga je ooit iets anders doen qua job, denk je? Of is dit de droomjob voor de rest van je leven?
3: Ik denk het wel. Ik denk wel dat het best iets wat heel goed bij me aanleunt. Ik zorg graag voor mensen. Het is ook heel spannend. Ik heb wel spanning nodig in mijn leven. En op dat vlak blijft het wel echt iets dat op mijn leven geschreven staat.
0: Ja. Axel, je hebt je droomjob gevonden. Mag ik je daar ook een plaat voor geven in de plaat?
3: Zeker. Ik moest straks aan Overcome van Nothing But Thieves denken. Het is een prachtig lied. Het gaat ook over het overkomen van pijn, het overkomen van een moeilijk moment. Dus je kan het zeker relateren met het verhaal van een bevalling en van een kindje krijgen. En ik wil het ook eigenlijk een beetje opdragen aan mijn eigen mama, die heel sterk is en altijd een heel goede moeder voor mij geweest is. En nog altijd is. En dat is een van onze lievelingsliedjes. Dus het is eigenlijk heel toepasselijk voor beide zaken.
0: Alles komt samen. Ga ik draaien voor jou, Axel, ook voor je mama. Merci. En nu al een fijne dag van de vroedvrouw voor morgen, hè?
3: Ja, dankjewel om mee te bellen.
0: Wordt dat eigenlijk gevierd?
3: Minimaal eigenlijk. We zouden dat misschien beter moeten doen. We denken daar wel aan. We krijgen soms een klein cadeautje van de gynaecologe. Het zou misschien nog wel uit binnenuur kunnen.
0: Ja, je hebt nog 24 uur de tijd om een feest op gang te zetten voor morgen, voor de dag van de vroedvrouw.
3: Ja, klopt. Ik ga erover nadenken.
0: Dat is goed. Dag Axel. Bye bye.
3: Dag Joris.
2: Ben jij deze week een van de collega's?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.

Bruxelles, je t'aime van Angèle. Ik zag net op haar Instagram dat ze gisteren naar Tame Impala ging kijken in Parijs. Zag er extreem goed uit. Morgenavond speelt Tame Impala trouwens in ons land in de AFAS Dome. We zijn ons aan het voorbereiden op de zomer. Daar komen er veel mogelijke zomerhits naar boven, zoals deze Props, Prospa en Clooney. Dit is Free Your Mind.

0: Dermot Kennedy komt terug naar België. Op 21 mei live in Vorst Nationaal. Een krachtige stem en onvergetelijke songs. Hoor zijn nieuwste tracks en al zijn grootste hits één avond lang. Tickets en info, livenation.be. Dermot Kennedy live, samen met Studio Brussel. Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
1: Ah, alles is gesorteerd.
0: Kast. Voor de interieurlover, de...
1: Amai zeg, wat een eyecatcher.
0: Kast. Voor de ouder, de...
1: Van wie is deze eigenlijk?
0: Kast. En voor de tiener, de...
1: Raak mijn spullen niet aan.
0: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
2: Maatkasten Online.
0: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.

Alone van Whispering Suns. Dit klinkt een beetje als de donderslagen van afgelopen weekend. Want we zijn de zon even kwijt, maar we zijn ook wel verwend geweest de afgelopen weken. Dus klagen doen we zeker niet. Teddy Swims schijnt gelukkig dag en nacht. Dit is Mr. Know-It-All.

0: Yourself, Eminem. Wat heeft Alice May raakgeschoten met haar cover van Sometime Around Midnight? Zo'n groot succes zal ze zelf toch ook niet verwacht hebben, denk ik.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Haar cover in Ik Vraag Het Aan groeide uit tot een favoriet hier op de radio. Zo'n grote favoriet dat ze nu al even op 1 staat in de afrekening. Dus hebben ze ook maar ineens gevraagd om er een speciale versie van te spelen. Op de piano, voor onze pianotapes. Alice May.

0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut, met de pro van Profel, dat beloven wij.
1: Ah. Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
2: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
3: Studio Brussel, live.

0: facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog.
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een held.
3: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
4: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
3: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
5: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
6: Kijk de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
7: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
8: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
7: Ah. Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
9: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
9: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
9: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ja, dat is duidelijk.
9: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Studio Brussel.
13: Goedemorgen, 10 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Toon Janssens. De blokkades bij Bipo's zijn voorbij. Alle distributiecentra zijn weer open voor het eerst sinds de staking bij Bipost eind maart begon. Het zal wel nog even duren voor de achterstand volledig is ingehaald, dat zegt de CEO van Bipost.
15: We gaan er nog een 10 dagen, 2 weken over doen om de achterstand in te halen. Nu, die achterstand is natuurlijk meer in de Brusselse en in het Waalse landsgedeelte, maar toch ook wel soms impact op Vlaanderen, omdat soms komt het uit sorteercentra uit het zuiden, dus die zijn langer geblokkeerd gebleven. Dus daar lopen toch nog wel een klein beetje achterstand, dat moet ingelopen worden in de komende dagen.
13: In Brussel en Wallonië zijn er nog een aantal postbodes die staken, maar dat zou er niet zoveel zijn. In Vlaanderen wordt er niet meer gestaakt. De postbodes die staakten omdat hun werkrooster hard zou veranderen. Woensdag wordt er verder onderhandeld tussen de vakbonden en de directie om tot een definitief akkoord te komen. In Bergen, in de provincie Henegouwen, is het grote assiseproces begonnen over het carnavalsdrama in Strepy. 2 dertigers reden 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden dat niet, 10 anderen raakten gewond. De man die achter het stuur zat, reed veel te snel. Volgens het Openbaar Ministerie was de aanrijding bewust en ook veel nabestaanden zijn daarvan overtuigd. Dat zegt advocaat Dimitri de Beco, die enkele families bijstaat op het proces.
16: Wat dat hier is gebeurd, is dat die man, als hij die stoet ziet, en nadat hij eerst tracht te remmen, gaat hij duidelijk heel snel beslissen om toch maar door te rijden, om weg te komen, en gaat hij bewust doorheen dat volk rijden en bewust 10 mensen omverrijden. En daarom spreken we over doodslag en niet over onopzettelijke dood.
13: Het proces zal zo'n 8 weken duren. In de Russische hoofdstad Moskou is een Oekraïense drone ingeslagen op een flatgebouw. Die droneaanval heeft ook schade veroorzaakt. Een appartement op de 36e verdieping is vernield. Volgens de burgemeester van Moskou is er niemand gewond geraakt. Het weer. Eerst op veel plaatsen nog droog met mist in het westen van het land. In de namiddag kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Temperaturen vandaag tot 20 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen wordt het dan wel droger en temperaturen dan tot 16 graden.
17: Brussel.
4: Joris Brijs.
13: Goedemorgen vrienden van de maandag. Prince om 10 uur doet elke dag deugd, maar deze gaat je maandag extra kleur geven. Chelsea Rogers.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: met 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw

Kelsey Rogers van Prince. Ik stel je nu graag eens voor aan Camille Yembe, een Belgische artieste die midden mei met een debuutplaat komt. Dus ze zal waarschijnlijk nieuw in je oren klinken. Met Rien à fêter, een nummer over het gevoel van ergens rond te hangen zonder doel.

Strawberry van Equal Idiot. De Strokes, die hebben de stemvervormer ontdekt. Het was even wennen om Julian Casablancas zijn stem zo te horen. Maar het went wel blijkbaar. Going Shopping van de Strokes is dit.

0: Moni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van baby luierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

Gisteravond speelde The Haunted Youth een laatste van vier uitverkochte shows in het Koninklijk Circus. Ik ben vrijdagavond zelf geweest en het zit eigenlijk nog altijd in mijn lijf, onder mijn vel. Het was een magistrale show van begin tot eind, met op het einde zelfs een soort van best-of bij de BIS-nummers. En dat is heel straf voor een band die nog maar een paar jaar bestaat. 5 jaar geleden nog maar de nieuwe lichting wonnen ook. The Haunted Youth, alles klopte daar in het Koninklijk Circus. Visueel sterk en qua klank onovertroffen. Ik geef je nog eens een live versie van In My Head van The Haunted Youth. Nu vrijdag komt trouwens de nieuwe plaat Boys Cry 2 uit. Ook daarvan nieuwe nummers gehoord. We're in for a treat.

is de True Tame Impala. Stijn stuurt net dat hij gisteren nog last minute tickets kon scoren op Ticketswap voor de show van Tame Impala morgenavond in de AFAS Dome. Chansard, als je het volgende stemgeluid herkent, het is Leonard Korevits van Compact Disc Dummies, maar dan solo en dubbel Lenny Lenny met Tambourine.

0: De bijster zelf. Formidabele van Stromae. Arsenal staat klaar om onze voormiddag binnen te dringen.
1: Aston Beach Festival 2026. Op 10, 11 en 12 juli op het klein strand van Oostende. Met Green Velvet, Dennis Ferrer, Joris Voorn, Dave Clark, Miss Monique en Andrew Merrick. En het Oens podium met Hannah Lane en Amber Broos. Tickets en info, astonbeach.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Smartphoto.be. Hier, mama. Speciaal voor u.
4: Oh, dat had je echt niet moeten.
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
3: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
5: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
3: Oei.
6: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
7: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Studio Brussel.

Lotek van Arsenal. Pas speelde Tom Smit van Editors in de kerk van Laeken en daar had hij het al over nieuwe muziek van Editors. Die is er nu ook. Dit is Call It In. Heeft hij zelfs akoestisch gespeeld daar, denk ik.

0: Enjoy the Silence van Depeche Mode. Ik kan je nog twee dingen aanbieden voor het 11 uur wordt. Een vroege lunchdate met Billie Eilish en het heel gezellige Cobra van Guise.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.

0: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Studio Brussel, live.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
1: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
0: Behandelingen zonder resultaat.
2: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
0: Is er sprake van een verdienmodel?
3: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
0: Op de rug van de patiënt. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
6: Keuken. De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht.

van Kölsch. Een tachtiger, Paul Simon, heeft mij vorige week tot tranen toe bewogen. Die tranen die kwamen helemaal op het einde toen hij in de Bazaar in Brussel zijn show afsloot met deze, The Sound of Silence. Hello.

0: We Pray. Coldplay en vrienden, wij mogen Matt Berninger hier zo meteen ook een vriend noemen.
1: Simple Plan viert zijn 25e verjaardag met de Bigger Than You Think Tour. De pop-punk-iconen maken er een stevig feestje van op 5 oktober in Fort Nationaal in Brussel. Tickets en info, livenation.be. Simple Plan Live. Samen met Studio Brussel.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: Studio Brussel.

0: Terrible Love van The National. We hebben sinds vorige week een officieel WK-lied.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Onze Rode Duivels gaan het in Amerika, Mexico en Canada deze zomer hopelijk zover mogelijk schoppen. Ze krijgen dan van de Voetbalbond een duw in de rug met een officieel WK-lied. Voor dit WK komt dat uit de koker van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis met Kiss the Grass, Allé Allé. Het is misschien niet het allerbeste nummer om mee te brullen in de tribunes. En wie weet komen daar wel nog alternatieven om dat wel te doen. Maar het is wel een fijn nummer met dus ook de Allé Allé's van de Belgische band Allé Allé, waar de papa van Romeo Elvis deel van uitmaakt. We kussen het gras met onze hotshot deze week.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Kiss the grass.
1: Hallo, ik ben Sylvie Kreusch.
2: Salut, c'est Romeo Elvis.
1: En ik ben heel blij, want ons nummer is deze week...
2: Hotshot.
1: De hotshot van Studio Brussel.
2: Merci beaucoup.
1: Life is music.

Hey, hey, van Dennis Ferrer. We zijn 11:30 net voorbij gestoken, 30 nog tot de middag. En voor het symfonisch orkest van Hans Zimmer losbreekt, mag Grian Chatten, de frontman van Fontaines D.C., een liefdevolle boodschap brengen. Dit is I Love You.

Een van de weinige nummers waar ik al weken naar kan blijven luisteren. Ray en Hans Zimmer. Er gebeurt ook zoveel in Click Clack Symphony. Alles kapot zometeen met Goldband.

0: zijn nu beschikbaar via livenation.be. The Neighborhood Live. Samen met Studio Brussel.
1: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
0: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
2: Knaldi. Nu bij Aldi. 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
5: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Je hoorde het de afgelopen weken, misschien al in Vuurland op zondagavond. Ik heb het nieuwe lievelingsnummer van het moment gemaakt door twee bands. Twee Amerikaanse bands, Flip Turn, waarvan het origineel is. Maar de band Susto heeft zich ermee gemoeid voor een speciale versie van die plaat. Zo klinken ze samen in If It Is.

Sexy Boy. Intro muziek voor de Sexy Boy van de radio op de middag. Gunter D. is op komst met 5 over 12. Maak er een fijne en smakelijke van. Dit is Robin.

0: Maak elf.
1: Dat eindweer komt echt mijn oren uit.
0: Momenten, Max.
2: Daar zit je dan. Al uren te staren naar uw laptop. Een halfgeschreven verslag. Uw cursor die maar blijft knipperen. En jij dat denkt. Dan is het tijd om even te ontspannen.
0: En dat kan met een aflevering van Knokken of andere topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, is mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
5: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
6: Ah. Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profiel.be.
7: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
8: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
7: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Een hele goede middag, het is 12 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Hier is Melina.
4: Veel volk op het proces rond een groot carnavalsdrama. In Bergen in de provincie Henegouwen zijn enkele honderden mensen aanwezig op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie. 4 jaar geleden reed een man daar 7 carnavalisten dood. 81 andere mensen raakten gewond. Samen met zijn passagier moet hij zich nu verantwoorden voor een volksjury. Marieke van Kouwenbergen, hoe verloopt dat proces?
5: Ja, het proces is vanmorgen begonnen met bijna 1,5 uur vertraging. Er zijn dan ook 400 mensen naar hier gekomen, vooral families en nabestaanden. En zij vertelden mij dat het bijzonder moeilijk is om 4 jaar na het drama oog in oog te staan met die bestuurder. Volgens hun advocaten heeft hij met opzet mensen aangereden en was hij bezeten door snelle auto's. Maar de advocaat van de bestuurder zegt dat hij nooit mensen heeft willen doden. Op dit moment wordt er een samenvatting van het onderzoek voorgelezen en straks begint dan het verhoor van de 2 beschuldigden.
4: Bij Bpost zijn de blokkades voorbij. Voor het eerst in 1,5 maand zijn vandaag alle verdeelcentra weer open. Het personeel staakte vooral tegen de verschuiving van de werkuren. Miljoenen brieven en pakjes zijn de voorbije weken dus ook blijven liggen. Voor de klant komt er ook niet noodzakelijk een compensatie. Wel bij zendingen die verloren gaan, bijvoorbeeld aangetekende reispassen, zegt Bpost.
6: Als blijkt dat die reispassen nooit aankomen, dan is er wel degelijk een vergoeding voorzien in dit soort gevallen. Zeker omdat het om een aangetekende zending gaat. Dus we gaan dat ook kunnen traceren en zwart op wit kunnen zien als die nooit zou aankomen. En dan kunnen we wel overgaan tot een vergoeding voor zowel de verzendingskosten als ook standaardvergoedingen voor de inhoud. In deze dan die reispassen.
4: Morgen stijgt de prijs voor benzine naar het hoogste peil in bijna 4 jaar. Super 95 wordt dan meer dan 7 cent duurder. De nieuwe maximumprijs is dan €1,99 voor een liter. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen erg gestegen. Het zal ons land zo'n 2 tot 6 miljard euro per jaar kosten om het vervuilende PFAS op te ruimen en om mensen die gezondheidsklachten krijgen door PFAS te helpen. Dat blijkt uit een adviesrapport. PFAS zijn chemische stoffen die niet afgebroken worden in de natuur of in ons lichaam. Ze zitten onder meer in producten met waterafstotende materialen en pesticiden. GroenParlementslid Mieke Schouwvliegen vindt dat bedrijven die PFAS gebruiken moeten opdraaien voor de kosten.
7: Het is nu de bedoeling dat de verschillende ministers, federaal, Vlaams, Waals, Brussels, samenkomen om te kijken hoe dit kan omgezet worden tot een PFAS-sectorfonds die slachtoffers vergoedt voor geleden schade aan de ene kant, maar die er ook voor zorgt dat de vervuiler betaalt en voor de opkuis van die vervuiling.
4: En de jonge Fransman Paul Seixas gaat meedoen aan de Ronde van Frankrijk. Hij is 19 en een groot talent. Dit voorjaar won hij nog de Waalse Pijl en werd hij 2e in Luik-Bastenaken-Luik na wereldkampioen Tadej Pogacar. Zijn ploeg vond het eerst nog te vroeg om al aan de Tour mee te doen, maar heeft zich dus toch bedacht. Het wordt voor Seixas zijn eerste grote ronde. Deze namiddag kans op felle buien met onweer in het centrum en het oosten en tot 20 graden. Morgen trekt een regenzone over ons land. In het westen blijft het wel wat droger. We halen dan zo'n 16 graden.
8: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
9: Studio Brussel.
10: 5 over 12.
9: Günter Desamblant.
2: Een hele goede middag. Een nieuwe week, een nieuwe 5 over 12. En we beginnen met Dua Lipa. Dit is Love Again.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

0: and Love Again.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Het is vandaag Wereldwachtwoorddag. Een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor sterke wachtwoorden. En dat om je goed te beveiligen. Daarom gaan we deze middag op zoek naar titels van songs die een goed wachtwoord zouden kunnen zijn. Moeilijke titels dus. Stuur ze nu door via de Studio Brussel app. En wie weet haalt jouw suggestie straks de top 5 van vandaag. Ik ga je zoals steeds op weg helpen. Wat een goed wachtwoord zou kunnen zijn, is een nummer van Sigur Rós. Namelijk deze Svenske Änglar.
1: Studio. Studio Brussel. 5 over 12.
2: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Studio Brussel, live.

0: Rudimental. En Feel the Love. Op deze Wereldwachtwoorddag gaan we vanmiddag op zoek naar nummers die geschikt zouden kunnen zijn als een moeilijk wachtwoord. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in de app. Karel uit Middelkerken, die komt met deze van Prince. Another lover hole in your head. Heel goed. En Lies uit Kwaadrecht, die komt met dit nummer van Del the Funky Homo Sapiens, namelijk Mr. Dabbelina. Weet jij er betere, weet jij er moeilijkere? Stuur ze dan nu door via de Studio Brussel app nummers die geschikt zouden zijn als een moeilijk te kraken wachtwoord. Straks de top 5 van vandaag. Ees is hier, Sans.
1: Life is music.

0: en surfen. Ik ga erop slaan. Op onze gong voor alle duidelijkheid. Want dat wil zeggen dat we de inschrijvingen gaan afsluiten. Zometeen de top 5 van vandaag en dat na Adele.
1: Extrema Outdoor. 22, 23 en 24 mei in Houthalen-Helchteren.

0: beste. Tickets en info, extrema.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.

0: Dat was Adele.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Op deze Wereldwachtwoorddag wordt aandacht gevraagd om zorgvuldig een wachtwoord uit te kiezen. Eentje dat niet makkelijk te achterhalen is. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar nummers die geschikt zouden zijn als een moeilijk wachtwoord. Onze Rijksdeurwaarde Zegerschaak heeft een top 5 gemaakt van al jullie inzendingen. En op 5 staat de suggestie van Maarten uit De Pinte. Goedemiddag Maarten.
2: Goedemiddag Sinter.
0: En proficiat met jouw 5e plek.
3: Ja, dankjewel.
0: Is er een wachtwoord, een oud wachtwoord dat je met ons wil delen, dat je nu niet meer gebruikt? Gewoon dat je nu iets wil zeggen? Iets van vroeger?
2: Gewoon een naam denk ik, Maarten 123 of zoiets.
0: Ah ja, oké. Goed dat je dat niet meer gebruikt in de tijd van phishing en dat soort dingen allemaal. Welk nummer zou volgens jou wel een goed wachtwoord kunnen zijn, beste Maarten?
2: Ik dacht aan de groep Alt in Gun met het liedje Mashka Yolari.
1: Nummer 5.

0: Joe en End of Beginning. 4 mei vandaag, Wereldwachtwoorddag. Een ideale aanleiding om eens op zoek te gaan naar nummers die goed zouden kunnen dienen als een wachtwoord. We zitten op plek 4 van onze top 5 en op 4 staat de suggestie van Evelien uit Boortmeerbeek. Zij denkt dat dit nummer van Arctic Monkeys een goed wachtwoord kan zijn. Namelijk deze, de Hellcat Spangle, tjalalalala.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 4.

0: Up en Milky Just The Way You Are. Zometeen de top 3 van vandaag.
1: Dovi viert 46 jaar, krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
2: Keuken. Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, ik ben een held.
3: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
4: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
3: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
5: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
7: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
6: Een beter cadeau-idee? Check smartphoto.be.
8: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
9: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
8: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
9: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
8: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
9: Ja, dat is duidelijk.
8: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.

0: Blackbox Revelation en Rattle My Heart.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Ginter Desambran.
0: Elke dag is er wel een dag van en zo ook vandaag. Het is namelijk Wereldwachtwoorddag. Daarom gaan wij vanmiddag op zoek naar nummers die kunnen dienen als een goed wachtwoord. We zitten op plek 3 van onze top 5. En op die derde plek staat de suggestie van Lars uit Puurs. Goedemiddag Lars.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Allereerst gefeliciteerd hè, met die derde plek.
3: Yes, Lars die boy. Yeah.
0: Heel goed gedaan. Wij zijn benieuwd, welk nummer zou volgens jou een goed wachtwoord kunnen zijn?
2: Skipman van Skipman Joe.
0: Skipman John, ook wel bekend. En ja, dat is dat ook eigenlijk, wordt dat uitgesproken als Ski-ba-bop, ba-dop, dop. Zoiets.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 3.

0: Catman John. Onze nummer 3 van vandaag. En van de nummer 3 gaan we door naar de nummer 2. Nummers die een goed wachtwoord kunnen zijn, omdat het vandaag wereldwachtwoorddag is. Op die tweede plek van die top 5 staat de suggestie van Fenne uit Geel. Hij zou dit nummer een goed wachtwoord vinden. Deze van Rosalia, YoXT, 2XMe.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 2.

0: UXT Twix Me.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag. Eerst is het tijd voor iets waar ik al een uur tegenop kijk. Namelijk het overzicht geven van nummers die ideaal zouden zijn als een moeilijk wachtwoord. Op 5, Altin Gun met Mashka Yolari. Op 4, Arctic Monkeys met The Hellcat Sprangle Chalalalala. Op 3, Scatman John met Kiba Bob Dabob Bob. Op 2, Rosalia met UXT Twix Me. En op 1 staat de suggestie van Mia uit Begijnendijk. Goedemiddag, Mia.
2: Goedemiddag,
0: en proficiat met jouw eerste plek.
2: Dank je wel.
0: En ik zou zelfs meer zeggen, jij bent vandaag gewoon...
3: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey, hey, hey!
0: Oh, oh, oh. Jepla, voilà, ons Mia gaat helemaal los met haar eerste plek. Ik ben heel blij dat ik die nummer 1 van jou niet moet zeggen. Dus jij mag het doen in mijn plaats. Welk nummer zou volgens jou een goed wachtwoord kunnen zijn, Mia?
2: Ja, ik dacht direct aan Adriano Celentano met Prize en Colin Hansen met Shoesol.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 1.
4: Prize en Colin Hansen met Shoesol. You're the

Beyoncé en Jay-Z, dat waren ze met Drunk in Love. Zometeen ons eindlied, maar we zijn nog even te vroeg, dus even een wachtmuziekje. Even geduld. We komen zo bij je.

Ja, het is gebeurd. Zometeen heel veel plezier met ons Kiki. Oh, ze komt al binnen, zeg. Wat er al ziet er prachtig uit, zoals elke dag natuurlijk. Fijne middag, bye bye.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
4: VRT Nieuws.
3: Melina Verbeek. Ons land heeft nu een sepsiscoördinator. 2 jaar geleden zond Pano een reportage uit over sepsis en toen is beslist om er een nationaal plan over uit te werken. Sepsis is een overreactie van ons lichaam op een infectie die dodelijk kan zijn. Het is erg belangrijk om dat snel te herkennen, om amputaties te vermijden en levens te redden. Nu is Tom van Akker benoemd tot coördinator.
5: Een van de zaken waar we prioritair ook op willen werken is werken aan bewustwording en kennis over sepsis. Enerzijds de burgers, maar ook anderzijds de zorgverleners. En we weten dat ook bijvoorbeeld de opleiding van de artsen, van verpleegkundigen, dat we daar ook nog kunnen aan verbeteren. Dat om maar één voorbeeld te geven.
3: In België krijgen elk jaar zeker 40.000 mensen sepsis. Meer dan 7.500 mensen sterven eraan. Morgen stijgt de prijs voor benzine naar het hoogste peil in bijna 4 jaar. Super 95 wordt dan meer dan 7 cent duurder. De nieuwe maximumprijs is dan 1,99 euro voor een liter. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen erg gestegen. Bij Bipost zijn de blokkades voorbij. Voor het eerst in 1,5 maand zijn vandaag alle verdeelcentra weer open. Het personeel staakte vooral tegen de verschuiving van de werkuren. Miljoenen brieven en pakjes zijn de voorbije weken blijven liggen. Maar voor de klant komt er niet noodzakelijk een compensatie, zegt Bipost.
6: Ten eerste is het natuurlijk een staking. Hè. Dat is een situatie die we natuurlijk zelf niet wensen. En is er ook een heel groot verschil tussen een zending die vertraagd is of die verloren is. Hè. In dit geval zullen de uitnodigingen wel degelijk in de bus vallen. Gaat het verloren en komen ze nooit aan, dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Hè. Dan moeten we zeker gaan bekijken hoe we zouden kunnen compenseren.
3: Bij een Russische raketaanval in de buurt van Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne zijn al zeker 5 doden gevallen. Een 20-tal andere mensen zijn gewond geraakt. Volgens de gouverneur van Kharkiv blijven er nog altijd gewonden aankomen in de ziekenhuizen. Er is ook schade aan huizen, appartementen en winkels. En 9 Belgische restaurants krijgen dit jaar voor de eerste keer een ster van restaurantgids Michelin. Er is ook een Michelinprijs uitgereikt voor de beste sommelier en meest beloftevolle chef. Nicolas Campus van restaurant Le Gris Beaumont in Bergen wint de Sommelier Award. Abel de Meestere van Est in Heverlee wint de Young Chef Award. Deze namiddag kans op felle buien met onweer in het centrum en oosten en tot 20 graden. Morgen trekt een regenzone over ons land. In het westen blijft het wel wat droger. We halen dan zo'n 16 graden.
7: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
8: Maatkasten Online.
7: Studio Brussel.
9: Kirsten Lemaire.
3: Het is perfect als jij 3 dagen de bloemen hebt buiten gezet. Ik zorg voor muziek om de hele namiddag heel huids door te komen. Dit is Sam Fender.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

Will We Talk van Sam Fender. Olivia Rodrigo die kondigde net voor ons verlengd weekend haar nieuwe tournee aan door Noord-Amerika en Europa met haar nieuwe album You Seem Pretty Sad for a Girl, So in Love. Die plaat verschijnt in juni. Ze begint eraan in de States op 25 september. Dan komt ze naar Europa, maar ze slaat ons land over. Tju toch.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
2: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
1: Ah ja?
2: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
3: Studio Brussel live.
4: Ze komt wel naar onze buurlanden natuurlijk. Olivia Rodrigo met haar nieuwe tournee. Morgen, dan is het al 7 jaar geleden dat wij plots afscheid moesten nemen van onze collega, onze nonkel, onze grote vriend Christophe Lambrecht. En sinds dit weekend staat er in het centrum van zijn hometown Herentals een prachtige bank onder een prachtige groene boom om hem te herinneren. En ik moest denken aan de momenten dat Christophe aan mij bijvoorbeeld vroeg, kom jij eens naar de studio? Dan bedoelde hij eigenlijk, gaan wij eens babbelen. Zijn bank tussen dat groen daar vraagt eigenlijk net hetzelfde. Dat is helemaal Christophe en dat is zo puur. En jij kan daar op die bank via een QR-code ook naar zijn favoriete muziek luisteren, mocht je zijn Herental zijn. Dit nummer staat tussen al zijn favorieten. Dit is Groove Armada met My Friend.
5: Studio Brussel.

54 Ultra. Welkom op deze maandagnamiddag. Jack White is in extreem goede doen. Hij doet zelfs nog een microphone check. 1-2-1-2 in deze Garden of Eden and the Broken Ribs. Welcome to the

0: dat belooft voor die twee concerten in de AB binnenkort. Je hoorde Jack White en zometeen hoor je Tupac.
1: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you shine.
2: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim. Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.

0: never change.
1: Het zal wel zijn, Tupac en Changes.
2: Studio Brussel.
3: De collega's kiezen de platen.
1: Morgen 5 mei is het dag van de vroedvrouw. Gouden krachten zijn dat. Die dag en nacht vrouwen begeleiden tijdens de meest intense ervaring van hun leven, voor velen toch. Daarom is de playlist deze week voor een stukje in hun goede handen. Ik zoek nog een paar vroedvrouwen, hij, zij, hen. Alvast één voor vandaag en nog een paar voor de komende dagen. Dus waar zitten al die vroedvrouwen met een uitmuntende muzieksmaak die een plaatje op de radio willen kiezen?
3: Ben jij deze week één van de collega's?
2: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
3: Studio Brussel.

0: Desire van Warhouse. Zeer schoon nummer. En ik had het gezegd, de vroedvrouwen mogen kiezen deze week.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Want morgen is het dag van de vroedvrouw, liever. Vroedvrouw zou ook nog een goed woord zijn om dat te beschrijven. Want het is toch een bijzondere job die door heel wat mensen met zoveel liefde wordt gedaan. Dag Laura.
3: Goedemiddag.
0: Ze zeggen wel eens, vroedvrouw, dat is een roeping, toch?
3: Ja, in mijn geval is dat wel zo. Ik zei al als 5-jarig meisje dat ik vroedvrouw wou worden en zo geschiedde.
0: Dat is niet waar. 5 jaar en je wist, dit wil ik doen. Hoe kwam dat? Of ja, op 5 jaar weet je waarschijnlijk niet hoe zoiets komt, maar weet je dat nog? Of?
3: De reden precies weet ik niet, maar altijd geboeid geweest door zo'n babytjes en nieuw leven en hoe mooi dat allemaal is. Dus nooit over getwijfeld.
0: En hoe lang ben je intussen vroedvrouw?
3: Ik werk intussen 9 jaar als vroedvrouw.
0: Oké, aan welk ziekenhuis ben je verbonden?
3: Ik werk in Maria Medlares in Gent.
0: In Gent, waar heel veel babytjes worden geboren. Ja. En ben je nu aan het werk?
3: Nee, vandaag ben ik een dagje, na 7 dagen werken, een dagje verlof.
0: Oh my god, 7 dagen tussen de babytjes doorgebracht. Het is wel heftig, hè?
3: Ja, het is wel heftig van moment. Het kan heel druk zijn. Maar de voldoening en de dankbaarheid dat we terugkrijgen van de mensen, dat maakt wel heel veel goed voor de vroege en late shiften. Dus zeker heel leuk.
0: Ik hoor je zeggen, het is druk. Ja, het is april. Als je dan 9 maanden terugrekent, zitten we bij vorige zomer. Het was dus een vruchtbare zomer 2025 op een bepaalde manier.
3: Ja, vast en zeker. Hè. Nu, het is voor ons wel extra druk nu, omdat ik nog niet zo super lang in Gent werk. Want het ziekenhuis van Deinze is daar vlak, zijn er maar pas bijgekomen.
0: Ja?
3: Dus wij kwamen van een kleine materniteit en zijn nu bij een grote gekomen. Dus het is een groot verschil, maar het is wel heel tof om ook veel nieuwe collega's te hebben en meer uitdagingen en zo. Dus,
0: wat vind jij het allerleukste aan jouw job, die voor jou ook een roeping was dan?
3: Het leukste aan onze job vind ik eigenlijk, zo als ik op het verloskwartier sta, dan maak je altijd zo'n heel intiem moment mee van de mensen hun leven en ze zijn heel dankbaar. En dus je hebt heel veel voldoening op dat vlak van hun job, maar ondertussen, terwijl dat je zo heel veel zorg kan dragen, komt er ook veel technische skills bij kijken. Dus dat is gewoon heel leuk om dat te kunnen combineren. Zo het menselijk contact en de handelingen allemaal samen. En ja, als ik op de materniteit sta, is dat ook zalig om jonge ouders te zien open bloeien die in het begin heel onzeker zijn en dan je zo stilletjes aan meer leert en dat je ze zo ziet uit hun schulpje kruipen en voor een babytje zorgen.
0: Ja, dat is zeer schoon, want inderdaad, niemand weet eigenlijk in het begin hoe het moet. En dan zijn die vroedvrouwen er om je met raad en daad ook vooral bij te staan. En dat is het mooie en die pak je mee naar huis. Wat merk jij van muziek? Hoe speelt muziek een rol op de materniteit daar bij jullie? Of in het verloskwartier?
3: Oh. Muziek kan wel echt heel belangrijk zijn, zeker in het verloskwartier. Hè, omdat mensen, dat kan mensen op hun gemak stellen, het juiste nummer. Dat kan een sfeer scheppen, een juiste setting creëren. Dus ik zeg ook vaak tegen mensen in arbeid van, zet gerust een leuk muziekje op, beweeg een beetje, neem iets mee. Ja, dat is, ik vind dat wel belangrijk.
0: Ja, oké. Heb je ook muziek al leren kennen, dankzij mensen die daar aan het bevallen of in arbeid waren?
3: Leren kennen nog niet speciaal, maar wel soms dat je de mensen beter leert kennen door de muziek dat ze opzetten. Dat is ook wel bijzonder.
0: Ja. Maar kijk, nu is het jouw moment. Jij krijgt een plekje in de playlist. Wat mag het voor jou zijn, Laura? Wat hoor jij graag?
3: Ik hou wel van een beetje elektronische muziek. En ik had gekozen voor het nummer Sky and Sand van Paul Kalkbrenner.
0: Ik denk dat je daar veel andere mensen ook mee gaat blij maken. Het is zo'n beetje een grijze dag en dan werkt dat nog veel beter. Laura, ik wens jou nog een prettige vrije dag. Geniet ervan. Doe alles wat je wil doen vandaag. En nog veel plezier daar in het ziekenhuis de komende tijd.
3: Dat komt helemaal goed.
0: Oké, salut.

0: benieuwd naar die live show van Violet Grohl op Pukkelpop deze zomer. Je hoorde Tham.
1: Bazaar is helemaal terug. En hoe? Ze brengen hun nieuwe album en alle hits op 9 en 10 mei naar de Lotto Arena in Antwerpen. De eerste show is helemaal uitverkocht. Dus score nog snel tickets voor de extra show op 10 mei via livenation.be. Beleef de magie van Bazaar live. Samen met Studio Brussel.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Studio Brussel.
6: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kiss. Follow your dreams. Yeah.

0: Jasmin die stuurt schijfje en ik kan haar absoluut geen ongelijk geven. De spins van Mac Miller. Zal ik er nog eentje bij doen, want dit is Jungle.
1: Hey guys, we're Jungle and you are tuned into our favorite radio station, Studio Brussels. Life is music.

Black op een maandagnamiddag. Je hoorde Pearl Jam. Ja, Muse heeft een nieuwe single, de derde al, die we uit hun tiende studioalbum horen. Die verschijnt op 26 juni, die plaat, The Wow Signal. Een album dat heel spectaculair werd aangekondigd met een uitzending vanuit de ruimte. Met thema's als kosmisch mysterie en existentiële spanning. Ik vind het niet uit. En deze is zeer intens, ontploft ook op een bepaald moment. Zoals je bij die grootste nummers van Muse verwacht eigenlijk. Je snapt wat ik bedoel, hè? Dit is Cryogen. De titel verwijst naar een stof voor het verkrijgen van zeer lage temperaturen.

0: 14 Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
1: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
0: Behandelingen zonder resultaat.
2: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
0: Is er sprake van een verdienmodel?
3: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
0: Op de rug van de patiënt. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
6: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
11: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
6: Maar dank u.
10: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
6: 2 uur, een goeienamiddag.
13: VRT Nieuws.
6: Melina Verbeek. Ons land heeft voor het eerst een sepsiscoördinator. Bij sepsis reageert ons lichaam zo heftig op een infectie dat het dodelijk kan zijn. Uit een Pano-reportage van 2 jaar geleden bleek dat de ziekte vaak te laat wordt opgemerkt. Elk jaar sterven er in België nog duizenden mensen aan of moeten ze verder leven met zware gevolgen, zoals amputaties. Nu moet nationaal coördinator Tom van Akker sepsis beter bekendmaken.
14: Snelheid is alles in dit verhaal. Op het moment dat er vermoeden is van sepsis, moet het eigenlijk snel gaan. Moet er snel gealarmeerd worden. Moet ook heel snel het woord sepsis vallen. Zorgverleners moeten het doorgeven aan elkaar, zodat er nergens in de ketting onderbrekingen ontstaan, vertragingen, en dat de juiste acties op het juiste moment kunnen gebeuren.
6: 9 Belgische restaurants krijgen dit jaar voor de eerste keer een ster van restaurantgids Michelin. Een ster is een gastronomisch kwaliteitslabel van Michelin en ook een mooie beloning voor de chefs en hun teams die in de prijzen vallen. 8 van die 9 restaurants liggen in Vlaanderen. De Jane van chef Nick Bril blijft ook na de verhuis een 2-sterrenrestaurant. Boeri in Roeselare en Zilte in Antwerpen blijven de enige 3-sterrenrestaurants in ons land. Een volledig overzicht kan je vinden op vrtnieuws.be. Bij een Russische raketaanval in de buurt van Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Een 20-tal andere mensen zijn ook gewond geraakt. Volgens de gouverneur van Kharkiv blijven er ook nog altijd gewonden aankomen in de ziekenhuizen. Er is ook veel schade aan huizen, appartementen en winkels. En in Amsterdam in Nederland is afgelopen nacht het monument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog beklad. Op dat monument werd rode verf gegooid en het woord genocide geschreven. Een pro-Palestijnse actiegroep zegt verantwoordelijk te zijn. Net vandaag vindt in Nederland de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog plaats. Deze namiddag kans op felle buien met onweer in het centrum en oosten en tot 20 graden. Morgen trekt een regenzone over ons land. In het westen blijft het wel wat droger. We halen dan zo'n 16 graden. De dagen daarna steeds minder kans op regen en zo'n 15 graden.
15: Oprit en terras op jouw maat. Hearthstone. Zo steengoed voelt buiten.
16: Studio Brussel.
17: Kirsten Lemaire.
6: Je kan straks nog eens het gloednieuwe WK-anthem mee inoefenen. En je kan ook helemaal in deze duiken. Bohemian Like You, dit zijn de Dandy Warhols.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

0: Het Andy Warhol's Bohemian Like You. Het is 2:05. Fijn dat je er weer bij bent deze namiddag. En dat is goed om dit even samen te doen.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, want er is een nieuw Belgisch WK-lied. Dat is gemaakt door niemand minder dan Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Dat wil zeggen dat het in twee talen is. Niet enkel landstalen, want het is in het Engels en in het Frans. En Sylvie die legde hier vorige week al uit dat er eerst verschillende pistes waren voor dat nummer.
2: We hebben eigenlijk veel nummers geschreven samen. Oh. En het eerste idee of zo dat we wouden doen was eigenlijk iets heel emotioneel maken. Een ballet waar dat ik dan diezelfde hooligans op zou zien blijten. Maar dat was dan ietsje te...
3: You'll never walk alone vibes.
2: Ja, maar dan werden we een beetje teruggefloten. En zeiden ze van kom, we moeten iets meer op tempo hebben. En dan kwam het idee om eigenlijk iets te doen met Allez Allez.
3: Ja.
2: Dat is een track... van de cultband Allez Allez.
0: Ja, ja Allez Allez, waar Serge van Laken in speelt. Dat is Marca, dat is de bassist van de band. Dat is toevallig ook de papa van Romeo Elvis en van Angèle ook natuurlijk. En voilà, ze hebben samen dat nummer gemaakt. Dit is het geworden. De la-la-la-la-la's, die zo heel hoog en dan weer fladderen van het een naar het ander, die zijn zeer aanstekelijk. Dus doe er je ding mee.
1: De beste muziek hoor je eerst op studio.

0: Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Kiss the Grass.
1: Hallo, ik ben Sylvie Kreusch.
2: Salut, c'est Romeo Elvis.
1: En ik ben heel blij, want ons nummer is deze week...
2: Hotshot.
1: De hotshot van Studio Brussel.
2: Merci beaucoup.
1: Life is music.

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
3: Studio Brussel, live.

R.E.M. en Losing My Religion. Morgen spelen de Australiërs van Tame Impala in de AFAS Dome. En deze twee broers komen uit buureiland Nieuw-Zeeland. Vorige week waren ze nog in de Botaniek in Brussel. En deze zomer kan je ze zien op Rockwerchter. Blue Brigada.

0: En voilà, Trouble's Coming. Je hoort het Royal Blood. En zometeen hoor je nog eens Bazaar.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.

0: ons nieuwe album Exit bij Studio Brussel. Heb je nog geen ticket gewonnen? Begin opnieuw. Blijf luisteren om kans te maken.
1: Luister morgen en win de allerlaatste tickets voor de Studio Brussel Showcase met Bazaar.
2: Life is music.

morgen dan moet je heel goed luisteren naar Studio Brussel. Dan kan je als allerlaatste je exclusieve ticket winnen voor die Studio Brussel Showcase. Die is dan s'avonds al met Bazaar. Morgen is je kans. En nu gaan we dansen op een gloednieuw nummer. Het is super aanstekelijk. Het is van Prosper en Clooney, twee Britten. Dit is Free Your Mind. My love.

Styles en American Girls. We gaan naar een Belgian boy die 4 keer het Koninklijk Circus heeft gevuld de voorbije dagen met zijn band The Haunted Youth. En dat 5 jaar nadat hij hier op Studio Brussel de nieuwe lichting won. Het is zeer snel gegaan voor The Haunted Youth. En dan komt er nog eens iets bij, de kers op de taart. Namelijk volgend jaar al een concert. Op donderdag 25 maart 2027 zijn we dan al in de Lotto Arena in Antwerpen. De voorverkoop voor dat concert is vanmorgen gestart. En iedereen die erbij was op 1 van die 4 avonden... of misschien meerdere in het Koninklijk Circus, zegt dat dat concert nog steeds in hun vel, in hun systeem zit. Dit is The Haunted Youth.

0: berichtjes voor Joachim in de app. En Lynn die zegt ook, de show in het Koninklijk Circus was echt wel. En dan drie serieuze vlammen. Je hoorde Death Wish, The Haunted Youth, samen met Max Fry.
1: Zeg Fiek, doet die oorstoppen eens uit en kom dan tafel.
2: Ja, maar ik ben aan het voorbereiden op de festival.
1: Dat is pas over 4 maanden en stop met zo te roepen alsjeblieft.
2: Oké, we gaan weten.
3: Ben jij ook nu al bezig met de zomerfestivals? Dan is het Gouden Festivalbandje iets voor jou. Studio Brussel stuurt jou deze zomer elk weekend naar een festival. Schrijf je nog snel in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En win het Gouden Festivalbandje.
4: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
5: Dovi viert 46 jaar, krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Dovi Keuken.
7: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
8: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpack. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
11: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
10: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
14: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
15: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
14: Maar dank u.
13: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aan.

a light that never goes out van de Smiths. Merel, die bracht vorige vrijdag haar nieuwe album Leven de Fakes uit. En ze speelde er de dag erna niet één, maar twee concerten in de Charlottetown in Gent. Dit komt uit die nieuwe plaat. En Merel, die zingt: soms wil ik het wel, soms wil ik het toch niet. Soms wil ik het misschien, soms wil ik het pas over een jaar of tien. En dan gaat dat over een beetje.

0: tsunami.
1: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Medi-market. Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
6: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: Het is 3:00. Een heel goede namiddag.
10: VRT Nieuws.
9: Melina Verbeek. Geen treinen van en naar Brussel-Zuid. Er rijden op dit moment geen treinen van en naar het station Brussel-Zuid. Er zou een verdacht pakket gevonden zijn, maar dat wil de NMBS voorlopig niet bevestigen, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.
11: Sinds 2:40 rijdt er geen enkele trein meer van en naar Brussel-Zuid. Het treinverkeer is daar dus volledig onderbroken en dat op bevel van de ordediensten. Het station zelf is niet ontruimd, dus reizigers kunnen nog wel naar het station, maar de perrons die zijn wel leeggemaakt.
9: Ons land heeft voor het eerst een sepsiscoördinator. Bij sepsis reageert ons lichaam zo heftig op een infectie dat het dodelijk kan zijn. Uit een panoreportage van 2 jaar geleden bleek dat de ziekte vaak te laat wordt opgemerkt. Elk jaar sterven er in België nog duizenden mensen aan of moeten ze verder leven met zware gevolgen, zoals amputaties. Nu moet nationaal coördinator Tom van Akker sepsis beter bekendmaken bij patiënten en zorgverleners.
12: Snelheid is alles in dit verhaal. Op het moment dat er vermoeden is van sepsis, moet het eigenlijk snel gaan, moet er snel gealarmeerd worden, moet ook heel snel het woord sepsis vallen. Zorgverleners moeten het doorgeven aan elkaar, zodat er nergens in de ketting onderbrekingen ontstaan, vertragingen, en dat de juiste acties op het juiste moment kunnen gebeuren.
9: 9 Belgische restaurants krijgen dit jaar voor de eerste keer een ster van restaurantgids Michelin. Zo'n ster is een gastronomisch kwaliteitslabel en een mooie beloning voor de chefs en hun teams. Er is 1 nieuw restaurant met 2 sterren, Queen's 33 in Knokke. En de chain in Antwerpen blijft ook na de verhuizen 2 sterren restaurant. Voor chef Nick Bril was de bevestiging van zijn 2 sterren een hele opluchting.
13: Dat was absoluut nodig. We zijn 6 maanden geleden gestart. Veel onzekerheid, veel twijfel. Veel weerstand, ook veel tegenslagen, waarvan ook natuurlijk voor een heel deel te wijten aan mezelf. En dan werk je naar een plan en dan werk je naar een toekomst en dan werk je naar iets waar je in gelooft. En daar hebben we vandaag onze bekroning op gekregen en daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Ja.
9: Boerie in Roeselare en Zilte in Antwerpen blijven de enige 3 sterrenrestaurants in ons land. Een volledig overzicht vind je op vrtnieuws.be. En in Brussel begint rond deze tijd de Koningin-Elisabeth-wedstrijd. Dit keer gewijd aan de cello. Het is nu de 75ste editie en er zijn deze keer geen Belgische deelnemers bij. De Koningin-Elisabeth-wedstrijd is een van de zwaarste en belangrijkste muziekwedstrijden ter wereld. Ze loopt tot 30 mei en is vanaf de halve finale te volgen op VRT Canvas en VRT Max. Kans op felle buien met onweer in het centrum en oosten van ons land en tot 20 graden. Je kan 1722 bellen bij stormschade of wateroverlast. Ook morgen veel regen. In het westen blijft het wel wat droger en we halen dan zo'n 16 graden.
14: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
15: Brussel.
16: Kirsten Lemaire.
9: Je mag ook cello zeggen blijkbaar, dus die ga je hier straks ook horen. En ik ga wat kleppers uit de kast halen, want ik voel dat het een beetje moeilijk begint te worden, die werkdag.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

Recyclage op zijn best, ja ja. De Amerikaanse disco- en funkband Lip Sync door de apparatuur van de broers De Walen van Soulwax. Dat wordt dan New York Lips. Dit is Bella Kay.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Studio Brussel, live.

0: om het ritme dat je vooruit stuurt op deze eerste werkdag van de week. Hoegel en Solto. En zometeen doet Chapel Roan net hetzelfde.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Studio Brussel.

Ah, dat kan al eens deugd doen om die uithaal mee te doen die Chapel Roan ook doet in de Subway. Sinds vandaag tot en met woensdag 10 juni is er de Koningin Elisabeth wedstrijd voor cello. Is dat deze keer? Je kan dat allemaal volgen, onder andere op VRT Max. Dus ik dacht, ik ga nog eens een nummer bovenhalen met een cello. En de cello en de stem van Kurt Cobain, dat was een gouden combo. Remember

0: kijkers zijn altijd goed, toch? Blur en Barbaric. Straks niet Cello Green, wel CeeLo Green.
1: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen. Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
4: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik heb zin in...
5: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Okie, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Studio Brussel.

Pavlovski, gitaarwonder bekend van onder andere zijn eigen band Evil Superstars en later ook Deus. Die kreeg heel slecht nieuws, waar we allemaal enorm van geschrokken zijn. Hij heeft Alzheimer, maar hij blijft gelukkig wel muziek maken, meer zelfs. Hij wil de volgende 2 jaar graag 5 platen uitbrengen en er komt er al snel eentje aan. Unspectacular Times verschijnt op 19 juni en daaruit komt dit nummer, een liefdeslied. Dit is Maintained Love.

Moving, Selassou en de Galants zijn nu nog een stapje dichter bij het einde van je werkdag. Met een kleine of grote mokerslag, zo je wil. Dit is Linkin Park.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuwscheck op TikTok en Instagram.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
5: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, LTMV.
6: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
4: Oh, Pascal, ik ben een held.
6: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
6: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
8: Ekili met QUI-NLL.
7: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.
9: Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
11: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
10: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
9: Ah, Profel.
10: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
12: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Goedemiddag, het is 4 uur.
16: VRT Nieuws.
15: Met Melina Verbeek.
17: Er rijden opnieuw treinen van en naar Brussel-Zuid. Om 2:20 vanmiddag is alle treinverkeer naar het station Brussel-Zuid stilgelegd omdat er een verdacht pakket was gevonden. Dat zegt de federale politie.
18: Er was een melding van een verdachte tas die zich op een trein bevond. Die trein hebben we daarom laten stilstaan in Brussel-Zuid. En die moeten geëvacueerd worden om die verdachte tas te kunnen onderzoeken. Spoorwegpolitie en Securrail hebben een perimeter ingesteld en die beveiligd. Terwijl Dovo het pakket is komen onderzoeken. Allee, de tas is komen onderzoeken. Dat bleek dan gelukkig negatief. Dus de perimeter is opgeheven intussen.
17: Er zullen wel nog veel vervolgvertragingen zijn, zegt de NMBS.
19: Ja, sinds 3:40 kan het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid geleidelijk aan hernemen. En dat op de meeste sporen. Nu, het treinverkeer is al wel een klein 1,5 uur volledig onderbroken geweest. Wat dus ook wel betekent dat reizigers de rest van de avondspits nog rekening zullen moeten houden met vertragingen en met geschrapte treinen. Dus wie de trein moet nemen, die raden we zeker aan om onze reisplanner te raadplegen.
17: Een onthaalmoeder uit Evergem in Oost-Vlaanderen is veroordeeld omdat ze 2 jaar geleden een baby van 6 maanden door elkaar had geschud. Ze krijgt een voorwaardelijke celstraf van 3 jaar en moet zich ook aan strikte voorwaarden houden. Zo moet ze zich psychologisch laten begeleiden en mag ze ook niet meer in de buurt van het gezin komen. Het is niet duidelijk of het kindje op lange termijn letsels heeft overgehouden aan het incident. 9 Belgische restaurants krijgen dit jaar voor het eerst een ster van restaurant Gids Michelin. Eén daarvan is Est in Heverlee in Vlaams-Brabant. Chefkok Abel de Meestre is 27 en nam nog niet zo lang geleden het restaurant van zijn vader over met een nieuwe naam. Hij is ook de jonge chef van het jaar en is daar heel blij mee.
20: Vanaf 7 oktober. Ja, het is echt die 1 ster. Ja, we kwamen naar hier zonder verwachting, maar er was de afgelopen weken wel wat geschreven. Dus we hopen toch ergens van, hè. Misschien kunnen we er al bij zijn, maar dan... Dat dat dan gebeurt en dan nog een keer die award van Young Chef. Ja. Ik kan het moeilijk beschrijven.
17: De chain van Nick Bril blijft ook na de verhuizen een 2-sterrenrestaurant. En ook Queen's 33 wordt een 2-sterrenrestaurant. Boury in Roeselare en Zilte in Antwerpen blijven de enige 3-sterrenrestaurants in ons land. En er zijn ook twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan, waarop drie mensen overleden nadat ze ziek waren geworden aan boord na een mogelijke virusuitbraak. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers en was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen enkele passagiers ernstig ziek werden en stierven. Kans op felle buien met onweer in het centrum en oosten en tot zo'n 20 graden. Je kan 17-22 bellen bij stormschade of wateroverlast. Ook morgen veel regen, behalve in het westen, en dan tot zo'n 16 graden.
2: Zoals Melina het net al zei, in Brussel herneemt het treinverkeer van en naar Brussel volgens de NMBS. Maar dan met de auto. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er een uur vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Stabroek 20 minuten extra van Waaslandhaven-Zuid tot de Liefkeshoek-tunnel. Vielen rijden dan naar Antwerpen op de E34 vanaf Melselen tot Waaslandhaven-Oost. Daar moet je over de pechstrook door een ongeval 40 minuten aanschuiven. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 50 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job 30 minuten. Op de E313 in Lummen door een ladingverlies verder vanaf Massahoven ook 30 minuten. Op de A12 vanaf Wilrijk 15 minuten. En op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten erbij. Op de binnenring rond Brussel verlies je ook een half uur van Anderlecht tot Jette. De weg is er wel vrijgemaakt. En op de buitenring 15 minuten file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette.
16: Bij Profel Ramen en Deuren is onze offerte uw factuur. Dat is een glasheldere belofte. De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
21: Studio Brussel. Nona en Thibault.
22: Zijn we uitgerust na een lekker verlengd weekend of is het stevig geweest en zullen we doorheen de week nog een beetje moeten recupereren?
2: Ja, wij gaan je in ieder geval verder door deze maandagmiddag en avond sleuren met Fontaine's DC, Moby en ook de Caesars. Goedemiddag.
21: Je luistert naar
23: Studio Brussel. Life is music.

0: Gert Bosman stuurt al hello, hellokes. Let's fucking go, zegt hij. Maar zoals we het in het beschaafd Nederlands zeggen, geef er maar een lapoep. Welkom op maandag 4 mei, die ondertussen toch al een 16 uur bezig is. Welkom bij Studio Brussel opnieuw. En welkom op Nona, haar favoriete dag van het jaar.
1: En dat ga jij me toch eens moeten uitleggen, want ik heb geen idee waar het over gaat.
0: Het is 4 mei, Nona, en jij bent misschien wel de grootste Star Wars fan die je kent, dus...
1: Wow.
0: Het is 4 mei, May the 4th, en dan zeggen wij als Star Wars fans, May the 4th be with you.
1: Cheesy.
0: En jij weet er alles van, hè?
1: Ja. Ach, nee, Star Wars is echt niet mijn ding. Ik heb dat niet gezien. Geen enkele film. Het zijn films, hè? Het is geen serie. Nee, ik weet zoiets van I am your father.
0: Mensen maar... zien niet hoeveel angst je nu in je ogen hebt toen je dat vroeg aan
1: mij. Om iets fout te zeggen. Ja, Luke Skywalker en iets met... I am your father, maar verder dan dat kom ik ook niet. Sorry.
0: Ik denk dat we daar toch eens iets aan gaan moeten doen. Want ik ben wel een grote fan en ja, vind kwetsend voor de hele community. In ieder geval iets waar je wel over kan babbelen. Jouw weekend. Een verlengd weekend. Hoe was dat?
1: Oh, ik heb er echt van genoten. Ik heb vrijdag op de fiets gezeten. Het was supermooi weer. Zaterdag heb ik op het eerste festivalletje van deze zomer gedraaid. Daar hebben wij zon gehad en ook heel veel regen en onweer. Dus het was echt een goed Belgisch weertje. En dan zondag ben ik gaan karten.
0: Maar je hebt al van de festivalzomer mogen proeven en gaan karten. Het klinkt episch, maar wordt het de komende 2 uur ook even episch?
1: Zeker, met goede muziek. Bijvoorbeeld Moby gaan we draaien, een pianotape van Alice May ook. En een mega goed nummer van Fontaine's DC dat ik gisteren in de aflevering van De Mol hoorde.
0: Starburster.
1: Yes.
0: Goedemiddag.
2: Hi, this is Fontaine's DC and you're listening to Studio Brussels.
3: Studio Brussels.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Studio Brussel, live.

0: Iris van den Borne en Gio van den Bergen zijn erbij.
1: Studio Brussel.
2: Nona en Thibault.
0: Waarbij Iris van den Borne op deze May the 4th, de internationale Star Wars feestdag, toch maar even meegeeft aan jou, Noens. Een filmmarathon is nu vereist, onmiddellijk.
3: Oh, maar als ik nu al nadenk over hoe lang dat gaat duren, alle films van Star Wars kijken, dan heb ik er al geen zin meer in.
0: Je bent je graf steeds dieper en dieper aan het graven, want de Star Wars community gaat je ooit te grazen nemen. Dan mag jij in ieder geval bellen met een luisteraar die niet over Star Wars zal babbelen.
3: Hallo, dag Dries Peters.
4: Hallo.
3: Vind jij dat het ermee door kan dat ik nog nooit een Star Wars film heb gezien?
4: Weet je, die vroegere films waren nog wel goed, maar tegenwoordig is dat niet meer wat geweest is. Maar dat is mijn persoonlijke mening.
3: Ja, Thibault, die trekt hier al een gezicht van...
0: Nee, ik vind dat Dries eigenlijk gelijk heeft.
3: Oké. Dries, hoe is jouw maandag? Want jij stuurt heel veel vrolijke berichtjes in de app.
4: Mijn maandag is vast. Maar kom beter. Ik heb gisteren een donker boterhammetjes gemaakt. En dan kom ik er deze ochtend achter dat er grote schimmel was. Oh, er klopt iemand aan de deur en de hond blaft.
0: Oh, doe eens open.
4: Open doen?
0: Doe maar open.
4: Nee, ik heb open doen. Nee, help. Oké.
3: Okay. Hallo, wie staat er aan de deur?
0: Dries, gaat het? Is jouw hond iemand aan het bijten? Of?
4: Nee. Mijn hond is niemand aan het bijten. Nee, mijn vriendin moet gaan open doen.
0: Ja?
4: Dus hallo. En ik ga. Hallo. Ik ben aan het bellen met de studio op Brussel. Dat gaat.
3: We doen even een intermezzo voor Dries zijn pakketje.
4: Ik had gehoord dat Thibault verlogen was bij spikeballen.
3: Klopt. Ik heb dat naar Dries gestuurd in de app. We hebben vandaag weer gespikeballed en Thibault is weer ingemaakt door mezelf.
0: Dat zijn kwaadtongen die dat beweren, Dries. Maar nu ben ik wel benieuwd wie dat er aan de deur stond.
4: Ah, dat is gewoon dat is een maat van mij. Die komt hier zijn opdracht doen voor gevorderde gesprekstechnieken voor psychologen.
0: Oh.
3: Interessant.
0: En hoe heet jouw vriend?
4: Die noemt Noodier.
0: Mogen we die ook eens even aan de lijn, alsjeblieft?
4: Moet je Noodier aan de lijn?
0: Ja, maar...
4: ik kan die geven.
0: Ja, geef hem eens even.
4: Oké, ja, sure. Hey, Noodier. Studio Brussel is aan de lijn. Die wil met u praten. Dat is echt... Ik wil... Oké, hij zegt van nee, dat wil ik niet.
0: Ja, ik wilde eigenlijk gewoon vragen waarom jij zo'n goede vriend bent van hem. Maar ja, kijk, als daar niemand dan een getuigenis over wil geven, dan gaan we het gesprek hier afronden, Dries. En dan wens ik jou nog een hele fijne maandag met minder beschimmelde boterhammen. Mag dat?
4: Dat mag zeker. Oké.
0: En laat af en toe nog eens iets weten.
4: Goeiedag.
0: Oh, supergoed. Groetjes, okay, love you.
4: Goed. Love you.
0: Love you.
4: Love you. Kom maar.

0: wij geven jou zo meteen echt nog een hele goede reden om toch eens naar de Kempense gemeente Herentals af te zakken.
1: Bazaar is helemaal terug. En hoe? Ze brengen hun nieuw album en alle hits op 9 en 10 mei naar de Lotto Arena in Antwerpen. De eerste show is helemaal uitverkocht. Dus score nog snel tickets voor de extra show op 10 mei via livenation.be. Beleef de magie van Bazaar live. Samen met Studio Brussel.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
4: Een beter

0: Zwemmen in het Netenpark.
1: Op een uitkijktoren gaan staan van 24 meter.
0: Naar het interactieve museum van Hydrodoe gaan.
1: Of naar de kinderboerderij De Lentehei.
0: Zeg nu zelf, de Kempse stad Herentals heeft heel wat troeven.
2: Studio Brussel.
3: Nona en Thibault.
0: Maar al die dingen die verbleken toch bij een nieuw plekje dat gisteren onthuld werd in Herentals. Geen nieuwe attractie, geen café, maar een bankje. En het is een mooi ontworpen bankje dat rond een boom gebouwd werd. En eigenlijk een nog mooiere betekenis heeft. Want in de rugleuning staat gegraveerd ter nagedachtenis van Christophe Lambrecht, geworteld in deze plek voor altijd in ons hart. Morgen is het namelijk al 7 jaar geleden dat we plots afscheid moesten nemen van onze teerbeminde nonkel hier bij Studio Brussel. En hem vergeten, ja, dat doen we nooit. Dat kan natuurlijk ook niet. Maar hem nog meer herinneren, ja, dat kan niet genoeg. En daarom werd er gisteren een speciaal bankje onthuld in zijn hometown Herentals. Dat was samen met familie en vrienden, maar waaronder ook zijn boezemvriendin en collega Linde Merkpoel.
4: Het was een hele mooie, rustige, gezellige middag. We hebben herinneringen opgehaald aan onze lieve vriend Christophe. Er was muziek. Klein traantje gelaten ook wel, maar dat mag, hè. Ja, die bank, ze hadden ook een straat kunnen kiezen als eerbetoon voor Christophe. Een plein of een standbeeld. Maar niets is eigenlijk beter dan een bank. Want Christophe was echt die persoon die graag stilstond bij mensen. Hij vroeg, hoe is het? En die meende ook die vraag. Ga zeker eens kijken. Maar dus ik hoop dat veel mensen zo'n moment vinden onder dat boompje daar. Een moment om eens te gaan zitten en stil te staan bij uzelf of bij elkaar. Zoals Christophe dat zo goed kon.
0: En dat kan ook met muziek, want wie Christophe zegt, zegt ook muziek. Dus op die bank hangt ook een QR-code die je naar de favoriete muziek van Christophe brengt. En die muziek die hoor je hier morgen uiteraard ook, maar nu ook al met Natural Blues van Moby.

0: Als je de pianotape van Alice May nog niet hebt gehoord, dan hoop ik dat je nog wat aan je radio kan blijven zitten de komende 5 minuten.
1: Tapes. Want we moeten dank u zeggen tegen het tv-programma Ik Vraag Het Aan op VRT1 met Niels de Stadsbader. Want dat was het programma waar Alice May passeerde en een cover bracht van Sometime Around Midnight van de Airborne Toxic Event. En die cover is ondertussen zijn eigen leventje beginnen leiden. Want Alice May staat ondertussen al voor de 2e week op rij op 1 in de af. In de afrekening, jawel.
2: Ik vind dat desondanks even zalig. Zeker wetende dat dat jaar geleden al wel iets gedaan had, dat ben ik heel vereerd dat het mij gelukt is om met een cover dat opnieuw te doen, zeg maar. En zeker, ik merk in de voorbije weken dat voor heel veel mensen dat nummer wel zo een bepaald moment was in hun leven of zo, in die periode dan, zo 2009 ongeveer. En dat het dan voor hun nu heel veel zo terug oproept of zo. En dat is wel zot om te doen.
0: Ongetwijfeld neemt Alice May die cover mee naar de festivals deze zomer. Zondagochtend vertelde ze hier bij Joris Hessels op Studio Brussel dat ze daar mega naar uitkijkt, omdat dat haar favoriete shows zijn.
2: Ik verkies wel de festivals. Er is iets in die rush van tussen toekomen en op podium staan, zit niet zo heel veel tijd. En dat gaat zo, ineens zeiden ze van, ah fuck, ik moet maar 5 minuten op dat podium.
3: Ja, ja.
2: Dat vind ik wel fijn. En het feit dat de mensen het bewust dat ticket gekocht hebben om weg te zijn van de en te genieten. En zo, dat, ik vind dat nice om daar een deel van te zijn.
1: Ze kijkt dus uit naar die festivals en er staan er ook al een paar op de planning.
2: De volgende die we doen is Rock Afliggen. Dat is een van mijn favoriete festivals om zelf ook naartoe te gaan. Dat is het 3e jaar op rij dat we daar staan. Dus dat is echt een beetje, als we nu de backstage binnenwandelen, is dat een klein beetje family. En dan op mijn verjaardag sta ik op Gladiolen. Dus daar kijk ik ook echt naar uit, want het is ook een hele fijne line-up.
0: Je weet waar je moet zijn als je Alice May live aan het werk wil horen. Al kan dat nu ook hier op je radio.
1: Want dit is de pianotape versie dus van haar cover van Sometime Around Midnight.
4: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
5: Studio Brussel.

0: En zo klinkt die laatste pianonoot van Sometime Around Midnight, de cover van Alice May in een pianotape jasje.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault. Pluk de dag.
2: Van onze krop in de keel bij Alice May naar het echte werk hier op Studio Brussel.
0: Ah, ik dacht dat je ging zeggen een krop in de auto of zo.
2: Omdat je zo graag de bumpersticker wil winnen en dat nog niet gelukt is misschien.
0: Inderdaad. We hebben gewoon wat vragen uit de actualiteit geplukt. En dat zijn dingen van alles. Sport, showbiz, cultuur, politiek. Nog alles wat u wil weten.
2: Jawel. Als jij die bumpersticker wil winnen, wat moet je dan doen, Thibault?
0: Pluk de dag sturen in de app.
1: Wil jij onze bumpersticker winnen? Stuur dan nu Pluk de dag in de app van Studio Brussel.
3: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ja, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot. Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
9: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
10: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
9: Maar dank u.
8: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.

0: Brazil van Declan McKenna. Maar we houden het gewoon bij Brussel voor Studio Brussel en Antwerpen voor luisteraar Lieve.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault. Pluk de dag.
0: Het is waar, hè, Lieve?
2: Ja, dat klopt.
0: Lieve, hoe gaat het met jou?
2: Goed. Aan het werken, dus...
0: En wat is het werk dan exact?
2: Ik ben solution architect bij Argenta. Dus dat is eigenlijk gewoon een beetje kijken van hoe software moet gebouwd worden.
3: Een van de finance bros. Lieve, ben jij voorbereid op de quiz Pluk de Dag?
2: Ik hoop het. Ik heb nog snel de VRT-app open gedaan voor het nieuws, dus zullen zien.
0: En dat gaat jou ongetwijfeld helpen, Lieve. Want stel, jij geeft 3 juiste antwoorden binnen de minuut, dan stuurt Nona jou hoogstpersoonlijk een bumpersticker op. Hoe klinkt dat?
2: Dat klinkt super.
0: En voor super doen we het. Lieve, als jij klaar bent, wij ook, dan tel ik af en dan begin jij gewoon te quizzen. Ben je klaar?
2: Ja, ik ben klaar.
0: 3, 2, 1, hier ga je.
3: Welke Britse artiest staat vrijdag in een uitverkochte Vorst Nationaal en bracht dit weekend nog Sam Fender mee op het podium in Londen?
2: Pas.
3: Olivia Dean. Vandaag is het dé dag voor alle Star Wars lovertjes, maar hoe noemen we deze dag?
2: Geen idee.
3: May the Fourth. Hoe heet het Benefiet-gala dat vandaag doorgaat in een museum in New York waar heel veel celebrities en modeontwerpers op de rode loper verschijnen?
2: Pas.
3: Niet erg, de Met Gala. Welke Britse legendarische rockband kondigde gisteren hun 25e album Foreign Tongues aan? De titel van het album... Jawel, is een tip. The Rolling Stones. The Game is On. Hoe heet de muziekwedstrijd die in 1937 werd opgericht door een van onze vorige koninginnen en dus ook naar haar vernoemd is?
2: Koningin Elisabeth.
3: Nog eentje. De hoogste Belgische voetbalcompetitie kan je vanaf volgend seizoen terug op tv zien en op DAZN. Maar hoe heet die competitie?
2: De Jupiler Pro League.
0: Lieve. Je hebt het gedaan!
3: Op de valreep nog 3 op een rij gehaald. Dat kan ze, onze Lieve.
0: Lieve, ja. Het was een valse start. Je wist eigenlijk de eerste 3 antwoorden niet. En dan plots een remonte, een demarrage. En dan rijd je daar als eerste over die meet. Hoe voelt dat?
2: Supergoed eigenlijk. Ik had enorm veel stress om een of andere reden. En dan die eerste vraag, ik wist het totaal niet. Dus... Beter naar het nieuws moeten luisteren, denk ik.
0: Maar. Ja, maar dat is helemaal niet erg. Het eerste antwoord dat je had moeten geven was Olivia Dean. En om het er toch nog eens goed in te peperen, staat ze klaar samen met Sam Fender. Nog een hele fijne maandagavond, hè, Lieve.
2: Oké, voor jullie ook. Live is music. Hi.

Sam Fender en Olivia Dean, dat gaat goed samen. Maar Olivia Dean gaat dat ook deze week alleen bewijzen in een uitverkocht Vos Nationaal. Het treinverkeer van Brussel-Zuid is terug hersteld en is helemaal terug op de baan. En de Strokes zijn dat ook. Jawel, de Strokes. Going shopping.

0: Maak elk
1: aanval wordt van
2: aan. Kom naar de speeltuin.
0: Momenten, Max.
3: Kende dat? Uw kleine mannen willen per se gaan schommelen en in de zandbak spelen en
2: een ijsje eten.
3: Maar jij wil niks van de koers missen. Probeer dat maar eens uit te leggen aan die twee kinderen die al klaarstaan. Niet simpel.
0: Toch wel, want met VRT Max pak je de koers live mee waar je maar wil. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
6: Ah, alles is gesorteerd.
5: Kast. Voor de interieurlover, de...
6: Amai zeg, wat een eyecatcher.
5: Kast. Voor de ouder, de...
6: Van wie is deze eigenlijk?
5: Kast. En voor de tiener, de...
6: Raak mijn spullen niet aan.
5: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
7: Maatkasten Online.
5: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
10: Een twijfelmoment bij het kiezen van je oprit en terras? Bij Artstone krijg je helder advies. Helemaal mee met je huis, je leven en je budget. Kom langs in onze showrooms in Heusden-Zolder, Puurs, Leden en Zedelgem.
11: Artstone.
10: Zo steengoed voelt buiten.
12: Kom.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN, verzekeren en beleggen.
1: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
2: wegwijzer.
1: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
5: 5:00, een hele goede middag.
6: VRT Nieuws
5: met Melina Verbeek.
7: Er rijden opnieuw treinen van en naar Brussel-Zuid. Om 2:20 vanmiddag is al het treinverkeer naar dat station ruim een uur stilgelegd, omdat er een verdacht pakket was gevonden, dat zegt de federale politie.
8: Er was een melding van een verdachte tas die zich op een trein bevond. Die trein hebben we daarom laten stilstaan in Brussel-Zuid. En die moeten geëvacueerd worden om die verdachte tas te kunnen onderzoeken. Spoorwegpolitie en Securrail hebben een perimeter ingesteld en die beveiligd. Terwijl Dovo het pakket is komen onderzoeken, de tas is komen onderzoeken. Dat bleek dan gelukkig negatief. Dus de perimeter is opgeheven intussen.
7: Omdat het treinverkeer zo lang heeft stilgelegen, zijn er wel veel geschrapte en vertraagde treinen. Deze reizigers staan in Brussel-Zuid nog te wachten op hun trein.
9: Wat kunnen de mensen daaraan doen? Dus niks. Hè. Dus ja, het zijn de gekken die dat plaatsen. Zo simpel is het.
10: Normaal gezien geraken we lopelijk binnen dit en een half uur thuis. Ja, even paniek, maar snel terug bedaard. Ja, de B-app brengt ons altijd wel de nodige info. Dus gelukkig wel, daar zijn we dankbaar voor.
11: Nou, hier loopt het wel, maar in Noord hebben we anderhalf uur met kind vastgestaan. En er waren heel veel mensen, dus dat was niet zo heel erg leuk.
7: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie in de provincie Henegouwen is de belangrijkste beschuldigde verhoord. Hij reed 4 jaar geleden met zijn auto in op een groep carnavalisten. 7 van hen overleefden dat niet. Marieke van Kouwenbergen, wat is jou opgevallen tijdens dat verhoor?
12: Ja, het is duidelijk dat de beschuldigde gek was op snelle, luxueuze auto's. Hij noemde die auto's zijn baby's en was er ook bijzonder trots op. Volgens zijn ex-vriendinnen reed hij gevaarlijk, tot 200 km per uur. En de voorzitter overliep ook alle verkeersovertredingen die hij al had gepleegd. Rijden zonder gordel, negeren van een rood licht, maar vooral veel snelheidsovertredingen. Hij erkende dat en zei dat hij zich dom had gedragen en antwoordde vlot op al die vragen. Maar toen het ging over de dodelijke aanrijding in Strepie, stokte zijn stem en kreeg hij het moeilijk. Het verhoor is nu 1,5 uur aan de gang en zal nog een tijdje duren.
7: Er zijn ook 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan, waarop 3 mensen overleden nadat ze ziek waren geworden aan boord na een mogelijke virusuitbraak. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers en was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen enkele passagiers ernstig ziek werden en dus ook stierven. En de Fransman Antoine Sibierski wordt de nieuwe sportief directeur van voetbalclub Anderlecht. Onze redactie heeft vernomen dat hij er een contract zal ondertekenen. Hij zou midden deze maand van start gaan. Sibierski komt over van de Franse tweede klasse Troyes. Bij Anderlecht volgt hij Olivier Renard op, die in februari ontslagen werd. Vanavond nog kans op een bui. Na middernacht wordt het droger bij minimaal tot 12 graden. Morgen krijgen we veel regen. We halen dan zo'n 16 graden.
5: 246 kilometer file op dit moment al. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er meer dan 1 uur vertraging tussen Sint-Anne-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 25 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Stabroek een kwartier extra van Waaslandhaven-Zuid tot de Liefkezoektunnel. File rijden dan naar Antwerpen op de E34 vanaf Melcelen tot Waaslandhaven-Oost door een eerder ongeval. 45 minuten extra dus. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 1 uur erbij. Op de E19 vanaf Sint-Job 30 minuten. Ook 30 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. 20 minuten op de E19 vanaf Kontich en op de A12 vanaf Wilrijk. En ook nog eens 40 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. Er is ook hinder op de E313 richting Lumme in Ranst door een ongeval op de rechterrijstrook. En Brussel dan, op de binnenring verlies je 1,5 uur van Anderlecht tot Jette. En op de buitenring 40 minuten filegolven van Sint-Stevens-Woerden tot in Jette. Je vertraagt ook 10 minuten op de E314 richting Lumme tussen Heverde en Herend. En hetzelfde ook op de N31 richting de E40 bij Brugge.
13: Oprit en terras op jouw maat.
14: Hardstone.
13: Zo steengoed voelt buiten.
15: Studio Brussel. En Thibault.
5: Jij en 2 vrienden die naar bijna elk festival gaan deze zomer en daar geen fluit voor moeten betalen. Ja, dat klinkt als een natte droom.
16: En die wordt binnenkort misschien ook wel werkelijkheid. Het gouden festivalbandje van Studio Brussel komt terug en jij moet je inschrijven.
17: Je luistert naar
18: Studio Brussel. Live is music. Go.

0: Het is even tijd voor een sprookje. Er waren eens een klein blond meisje en een klein, schattig, prachtig, mooi, ros jongetje. En die liepen door het bos. Eenmaal ze het bos voorbij waren, kwamen ze op een grote vlakte. En op die vlakte stond een podium. Een podium, het leek wel op een festival. En op dat podium stond een oude, vieze, walgelijke heks. Met puisten op haar neus en grijze, vettige haren. De heks was de festivalheks. En zij vroeg aan het blonde meisje en de roze jongen: willen jullie drie jongeren heel blij maken?
1: Ja, natuurlijk,
0: zei het blonde meisje. Dan mogen jullie het gouden festivalbandje weggeven. Vol ongeloof namen het blonde meisje en de mooie, prachtige, rosse, schattige jongen het gouden festivalbandje over van de heks. Ja, en hoe het sprookje afloopt, dat bepaal jij.

0: Ja, sorry.
1: Ja,
0: sorry.
1: Gast, Thibaut. Je hebt het hier over gewoon het gouden festivalbandje, hè?
0: Ja, ik probeerde even in de rol te blijven van het sprookje en zo, want het klinkt wel echt als een sprookje, vind ik, het gouden festivalbandje.
1: Ja, jij en twee vrienden kunnen binnenkort misschien gratis naar alle festivals.
0: Maar dat is ook een grillige prijs. Niet te onderschatten wat dat met een mens kan doen.
1: Zeker. Als alles goed gaat, hebben we hier ook een ex-winnaar van dat gouden festivalbandje aan de lijn, die anoniem wenst te blijven. Hallo?
2: Ja, hallo.
1: Mag ik jou vragen waarom je anoniem wenst te blijven?
2: Dat gouden festivalbandje winnen, dat was eigenlijk enorm heftig voor mij. En dat heeft mij ook wel getekend voor het leven.
1: Oei! En waarom heeft dat jou getekend voor het leven?
3: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN. Verzekeren en beleggen.
4: Studio Brussel, live.
2: Leven.
1: Oei!

0: vettig eten, op een camping gaan slapen. En mijn hele tijd favoriete artiesten zien, dat is potverdikke vermoeiend en dat was niet normaal.
1: Ja, hoe gaat het dan vandaag met jou?
0: Ja, ik probeer eerst en vooral met een band met mijn ouders nog altijd te herstellen, want ik heb die dan 2 maanden niet gezien. Ik was al lang terug thuis, maar dat was posttraumatische stress, heeft een dokter dan gezegd. En ik wil nog elke dag Aiki noedels fretten en op de grond slapen, gelijk in mijn Quechua tent. Het is nog een lange weg, maar ik werk op mijn eigen.
1: Ja, ik ga je daar heel veel succes bij wensen.
0: Merci,
1: bij dat
0: merci.
1: Aan jezelf werken. Maar als je aan het luisteren bent en jij wil wel graag naar alle festivals, schrijf je dan in op het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
2: Ga deze zomer elk weekend naar een festival met
3: het Gouden Festival.
2: Schrijf je in via het Studio Brussel kanaal
3: op VRT.

0: Viva Belgica, zo net is de tweede etappe van de Ronde van Spanje voor vrouwen gefinished. Het werd aan een sprint en Shari Bossuyt die was de snelste. Proficiat Shari. Binnenkort nog meer Belgisch feest, hopelijk op het WK voetbal, inclusief een anthem. On the
1: night you feel outnumbered. Dermot Kennedy komt terug naar België. Op 21 mei live in Vorst Nationaal. Een krachtige stem en onvergetelijke songs. Hoor zijn nieuwste tracks en al zijn grootste hits één avond lang. Tickets en info, livenation.be. Dermot Kennedy live. Samen met Studio Brussel.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
2: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement

0: Eigenlijk is het al geoorloofd, vind ik, om toeters boven te halen. Want over een dikke maand is het zover. Het WK-voetbal, en dat is met muziek.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Nona en Thibault.
2: Ik heb nu al zo'n zin om zo'n vettige facepaint stick met de Belgische vlag op mijn wangen te smeren.
0: Daar hou ik je aan, want als het zover is, dan pak ik zoiets mee en dan bekladden we heel je gezicht. Ik vind dat verschrikkelijk, dat gaat er toch heel moeilijk af ook. In ieder geval, wat ik wel mee wil nemen of wil doen, is het WK-lied zingen. Want ook elk voetbaltoernooi is dat er. Een anthem. En dit jaar is dat ook meteen onze hotshot van deze week.
2: Sylvie Kruijs en Romeo Elvis die hebben deze keer de eer gekregen om onze driekleur te verdedigen in een lied. Kiss the Grass heet het nummer. En iedereen en zijn moeder heeft er al een mening over.
0: Iedereen heeft er een mening over. Maar we moeten wel eerlijk zijn dat het beter is dan het WK-anthem van MC Spaghetti. Dat heb ik je vorige week laten horen. Maar als je het nog niet gehoord hebt, de creatie Kiss the Grass van Sylvie Kruijs en Romeo Elvis, ja, dan zorgen we ervoor dat je het nu misschien toch voor de eerste keer kan ervaren. Kiss the Grass dus, het anthem voor het WK-voetbal voor onze Rode Duivels.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: Sylvie Kreus en Romeo Elvis. Kiss the Grass.
1: Hallo, ik ben Sylvie Kreus.
2: Salut, c'est Romeo Elvis.
1: En ik ben heel blij, want ons nummer is deze week...
2: Hotshot.
1: De hotshot van Studio Brussel.
2: Merci beaucoup.
1: Life is music.

0: tongen mogen uitgestoken worden.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault.
2: Popnieuws. Want er is popnieuws over de Rolling Stones. Het laatste concert van hun hier in België was in 2022. En als je toen naar Mick Jagger keek en dacht, misschien gaat die knar toch binnenkort eens op pensioen gaan, dan had je het mis.
0: Ja, want de Rolling Stones die komen gewoon nog met nieuwe muziek. Op 10 juli brengen ze een nieuw album uit dat Foreign Tongues gaat heten. Het is misschien een verwijzing naar het iconische logo dat ze hebben.
2: En hou je vast aan de takken van de bomen. Dat wordt hun 25ste album.
0: Rock and Roll Legends. Mick Jagger die zal tegen de release van dat album bijna 83 jaar oud zijn. Het is vrij crazy om te beseffen. En ik hoop dat het verhaal van de Rolling Stones nog lang niet uitgeschreven is. En als ik dan toch even zo vrij mag zijn om te kiezen, het nummer Sympathy for the Devil zit sinds het afgelopen weekend zo vooraan in mijn hersenkwabben dat ik er echt heel hard van kan genieten. Betekent vrij veel voor mij, dit nummer.

0: Wij kregen hier een berichtje binnen van een luisteraar waar wij zometeen graag een antwoord op geven.
1: The Haunted Youth, live in concert. Op donderdag 25 maart 2027 in de Lotto Arena in Antwerpen. Na 4 uitverkochte concerten in het Koninklijk Circus zijn ze klaar voor de volgende mijlpaal. Hun grootste indoorshow tot nu toe. Tickets en info via thehauntedyouth.be. Samen met Studio Brussel.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Smartfoto.be.
7: Hier, mama. Speciaal voor u.
8: Oh, dat had je echt niet moeten.
9: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
7: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
9: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
7: Oei.
10: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
11: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
12: Gelukzakken.
11: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
12: Ah, chansaars.
11: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
13: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
14: Ik heb wel al een beetje geproefd.
15: Maar dat was echt maar de helft hoor.
13: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 € voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
16: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
17: Mijn haar omhoog?
16: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
17: Ah ja, dus mijn factuur?
16: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Ik vind het een goed nummer. Just the Way You Are van Mallgrab en Milky. En we zijn heel eerlijk als we zeggen dat we niemand willen voortrekken. We hebben geen favorietjes, geen favoritisme hier bij Studio Brussel. Maar ja, de mensen die af en toe iets sturen in de app van Studio Brussel vinden we wel echt aanzienlijk leuker.
1: Ja, zo zijn er Andy, Wouter, Stefanie. Maar er is ook een berichtje van Victoria.
2: Hey, Nona en Thibaut, het is met Victoria hier. Ik ben al weken proberen om tickets te winnen voor de showcase van Bazaar, maar het lukt me helaas niet. Ik dacht, ik laat me even horen via dit berichtje. Dus ik geef de hoop nog niet op en vroeg ik mij af of ik morgen nog een kans maak op tickets bij jullie.
0: Maak je morgen nog kans op tickets voor Bazaar? Natuurlijk dat, Victoria.
3: De Studio Brussel Showcase met Bazaar.
4: Yo, Bazaar hier. Wij zijn blij om ons nieuwe album Exit te kunnen spelen voor jullie. Exclusief op een Studio Brussel Showcase.
0: Bazaar, die hebben een lotto-arena in het vooruitzicht. Die gaan daar de pannen van het dak spelen. Maar voor ze dat doen, komen ze hier nog eens heel klein, heel intiem een showcase spelen op Studio Brussel. Dat is met een handjevol luisteraars die afgelopen week al tickets wonnen op de radio. En die waren in extase, denk ik.
5: Super blij.
6: Yeah! Oh my god. Oh my god. Ja, dat was gewoon op het werk. Iedereen was aan het meespelen.
7: Zalig, zalig, episch. En goed.
6: Ja.
7: Top, top, top.
5: Oh my god. Mina, oh my god. Oh, yeah.
1: Balen, als je daar niet bij zit, dat snap ik. Maar we geven jou nog één kans. Morgen geven we vanaf de ochtend nog een paar tickets weg. En wij geven dan het allerlaatste dubbelticket weg tussen 4 en 6. En dan maak je kans om dit live te horen hier op de VRT.
3: Luister dinsdag naar Studio Brussel en win het allerlaatste ticket voor de Studio Brussel.

0: het was een verlengd weekend en af en toe kan dat wel eens zwaar zijn. Jij hebt ook heel veel drukke plannen gehad, nooit?
1: Ja, klopt. Ik ben gaan karten, gaan fietsen, gaan draaien. En jij?
0: Ja, ik heb ook wel opnames gehad voor een televisieprogramma. Heel fijn, maar het is nog leuker als je in een verlengd weekend kan verjaren. En zeker als je dan wilde plannen hebt en feestjes hebt en zo, maar dan moet je natuurlijk met een zwaarder hoofd komen werken. Bert van Steenbergen doet het toch, ook al is hij net verjaard, en hij krijgt White Keys van Dominic Fike.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
1: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
0: Behandelingen zonder resultaat.
2: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
0: Is er sprake van een verdienmodel?
3: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
0: Op de rug van de patiënt. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Slim naar Antwerpen presenteert
9: De Wegwijzer.
8: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer:
10: met een snelle check voor je vertrek reis je vlot naar de juiste plek.
8: Plan je route, let slim naar Antwerpen.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Het is 6 uur, goedenavond.
14: VRT Nieuws.
13: Melina Verbeek.
15: Een auto rijdt in op mensen in Leipzig. In Leipzig, een stad in het oosten van Duitsland, zijn 2 doden en meerdere gewonden gevallen nadat een auto is ingereden op een menigte in een drukke winkelstraat. Die straat is eigenlijk enkel toegankelijk voor voetgangers. Het is nog niet duidelijk of de bestuurder met opzet is ingereden op de mensen of niet. Ook over de ernst van de verwondingen is nog niets gemeld. Er vindt momenteel een grootschalige politieoperatie plaats. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy in Henegouwen wordt de belangrijkste beschuldigde verhoord. 4 jaar geleden reed hij met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 van hen overleefden dat niet. Marieke van Kouwenbergen, wat heeft de beschuldigde daarover gezegd?
16: Ja, tijdens het verhoor heeft hij toegegeven dat hij meer dan 100 kilometer per uur reed, dat hij 1 hand op het stuur had en in de andere hield hij zijn gsm vast. Want hij wou een story maken voor zijn sociale media. Hij keek dus niet naar de weg, maar naar zijn gsm. Tijdens het verhoor werd hij ook erg emotioneel. Hij schreeuwde in tranen dat hij spijt had en hij richtte zich ook tot de zaal en zei dat hij nooit mensen had willen doden. De voorzitter vroeg of hij besefte dat hij toen mensen had aangereden en vroeg ook waarom hij niet meteen gestopt was. Hij antwoordde daarop dat hij te hard in shock was en doodsbang was voor de reacties.
15: De man die vorig jaar in Sint-Laurens in Oost-Vlaanderen een tiener aanreed na ruzie over een vape is veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 met uitstel. De jongen van 14 liep toen verschillende breuken op. Volgens getuigen reed de man van 27 met opzet op de jongen in nadat de verkoop van een vape uit de hand was gelopen. De bestuurder werd verdacht van poging tot doodslag, maar daarvoor sprak de rechter hem vrij. Hij is wel schuldig aan het toebrengen van slagen en verwondingen, inbreuken op de wapenwet en schuldig verzuim. Er rijden opnieuw treinen van en naar Brussel-Zuid. Om 2:20 is alle treinverkeer naar dat station ruim een uur lang stilgelegd, omdat er een verdacht pakket was gevonden. Dat bleek uiteindelijk niet gevaarlijk te zijn. Er zullen wel nog veel vertragingen zijn vanavond, zegt de NMBS.
17: Het treinverkeer is hier wel een klein 1,5 uur volledig onderbroken geweest, hè, op een van de drukste spoorpunten van het land. Dus dat betekent ook dat reizigers de rest van de avondspits wel nog moeten rekening houden met vertragingen en met geschrapte treinen. De P-treinen bijvoorbeeld, die de avondspits versterken, die laten we vanavond sowieso niet rijden. Dus als je de trein moet nemen, check zeker vooraf onze reisplanner, want die toont ook de actuele dienstregeling.
15: En in de ronde van Spanje voor vrouwen heeft onze landgenote Shari Bossuyt de 2e rit gewonnen. In de sprint van een uitgedund peloton was ze de snelste voor de Duitse Franziska Koch. Het is de grootste zege uit haar carrière, dat kan ze maar moeilijk geloven.
18: Ik zag het eigenlijk echt niet meer goed komen, maar de afdaling kon ik nog zoveel plaatsen goed maken. En ik kwam met zoveel snelheid dat ik gewoon op 300 meter al aanging. En ik denk dat niemand al verwacht had dat ik met zoveel snelheid ging komen. Dus wel fantastisch.
15: Koch is wel de nieuwe leidster in het algemene klassement. Vanavond nog kans op een bui. Na middernacht wordt het droger bij minima tot 12 graden. Morgen krijgen we veel regen. We halen dan zo'n 16 graden.
13: Op de Antwerpse ring richting Nederland is er een uur vertraging tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Stabroek een kwartier extra van Waaslandhaven-Zuid tot de Liefkeshoektunnel. File rijden naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzelen tot Waaslandhaven-Oost. Door een eerder ongeval 3 kwartier extra. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 1 uur. Op de E19 vanaf Sint-Job 1/2 uur. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. Op de E19 vanaf Kontig 20 minuten. Ook 20 op de A12 vanaf Wilrijk. En op de E17 hinder in Deerlijk door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder vanaf Kruijbeke 3 kwartier. Door een ongeval op de E34 richting Eindhoven moet je in Reti over de pechstrook. Er is ook hinder op de E313 richting Lummen in de Randst door een eerder ongeval. Op de binnenring rond Brussel verlies je 20 minuten van Anderlecht tot Jette. Op de buitenring 3 kwartier file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette. Je vertraagt 1 kwartier op de E314 richting Lummen tussen Heverlee en Herend. En ook 1 kwartier op de N31 richting de E40 bij Brugge. En ook nog hinder op de E403 richting Kortrijk en Aalbeke door een defect voertuig op de linkerrijstrook.
12: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
14: Bij Profel Ramen en Deuren is uw huis heilig. Dat is een glasheldere belofte.
19: Welcome. You gotta unwind your mind.
20: Out of office.
21: Bert van Steenbergen.
13: Na de start van een nieuwe week moeten we gezamenlijk ontspannen. Gaat perfect met de playlist met Robin, Green Day en Purple Disco Machine.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
23: Life is music.

0: vrolijkheid. Geleverd door Purple Disco Machine. En Kongs, je krijgt zometeen Belgische gitaren en ook Air passeert.
1: Hey.
0: Eerst Robin.
1: So, this is a little awkward.
0: Die goede Talk to Me.

0: krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Studio Brussel live.

0: goede start vanavond met Black Box Revelation.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: One Rit Wonder.
0: Maar wie weet heb jij nog andere muziek in gedachten om de avond goed te starten. En misschien wel één specifiek nummer dat jou altijd helpt. Om even alles van de dag zo los te laten, ook uit je lijf te schudden en uit je hoofd. Om dan met een goed gevoel aan de avond te beginnen. Dat ene nummer dat je dan altijd wil opzetten, dat is jouw One Rit Wonder. Een nummer dat echt op een paar minuten tijd alles goed maakt. En dat is doorgaans, merk ik toch wel, een energiek nummer. Het kan op zich van alles zijn, maar meestal zit er in een One Rit Wonder goed veel energie en ook wel wat tempo. Dus wat is jouw One Rit Wonder? Wat is jouw ene nummer dat je altijd helpt om de avond goed te starten? Stuur dat nummer door in de app.
2: Out of office.
0: Dit is James Hype. Aanstekelijke tune.

0: Tickets en info, ostendbeach.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Een van de tracks voor de zomer van 2026. Veel kans op toch? Die Talk to You.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: Van Rit Wonder.
0: Goedenavond, Johnny.
3: Goedenavond, Bert.
0: Hoeveel punten op 10 geef jij deze maandag?
3: 8,5.
0: 8,5, dat is mooi. Waarom was het zo'n goede dag?
3: Goh, ik ben een leuke dag op het werk gehad. Ze is mij gekoken voor een paar vrienden. Dus dan ben ik gelukkig.
0: Gezellig, oké. En ben jij altijd de persoon die mensen uitnodigt om te komen eten bij jou omdat jij kookt? Of ga je dan ook eens langs bij de anderen en die koken ook?
3: Meestal ben ik degene die kookt voor anderen.
0: Je vrienden weten dat jij goed bent in de keuken dus?
3: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, ik denk het wel. Als ze blijven terugkomen, Johnny, zal het oké zijn.
3: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen dat ook. Dus.
0: dat is goed. Dan wens ik al veel succes met alles voor vanavond dat nog moet gebeuren. En we gaan zorgen dat dat goed komt met jouw One Red Wonder. Welk nummer?
3: Malamenta van Rosalía.
0: Ja, Rosalía, geweldige artiest die nu meer dan ooit in de schijnwerper staat. En ik moet de vraag natuurlijk stellen, was jij er vorige week bij in Antwerpen?
3: Ik had het geluk van er te mogen bij zijn, vorige week maandag.
0: Ja, vertel eens, wat heeft die show met jou gedaan vorige week?
3: Goh, ja, dat is gewoon geweldig. Ik bedoel, dat is een superartieste. De klank, het optreden, heel de entourage er rond. Het was gewoon fantastisch.
0: Ja, een echte totaalshow. Het is inderdaad heel straf. Ik had ook het geluk om erbij te zijn. Dus ik vind het fijn dat je dan nu nog eens Rosalía stuurt om aan de avond te beginnen. Ze bewijst nu de komende minuten op de radio nog eens wat ze allemaal kan en hoe goed ze is met Malamente. Johnny, dankjewel. Fijne avond en groeten aan de vrienden die komen.
3: Fijne avond nog.

0: Leonard Korevits is dit jaar solo aan het uitzoeken wat hij allemaal kan, wil doen. Brengt ook allerlei muziek uit als Lenny Lenny. Maar de muziek samen van de broers, die blijft natuurlijk altijd goed. Compact Disc Dummies en I Remember.
1: Studio Brussel. Out of office.
2: Out of office.
0: Misschien remember je een bepaald nummer iets te goed en iets te veel. Mogelijk zit er een nummer vast in je hoofd en dan wil ik jou daar graag bij helpen. Want het gebeurt bij mij, maar ik zie dus ook bij anderen heel vaak dat er een bepaald nummer zich nestelt in je brein, in je oren, tussen je oren en dat je het er gewoon echt niet meer uitkrijgt. Is het een nummer dat je ergens plots hebt zien passeren? Heb je het gehoord op de radio? Zag je het online? Zag je het ergens in een serie of een film? Kan ook. Het enige wat je weet is vooral dat het nog in je hoofd zit en er niet uitraakt. En ik wil het graag zo meteen op de radio spelen, want dat helpt daarbij. Dat helpt om dat nummer dan een beetje te doen eruit gaan. Dus welk nummer krijg jij niet uit je hoofd? Stuur het door in de app.
1: Out of office.
0: Dit zijn de heel catchy gitaren van Sons. En surfing.

0: tickets zijn nu beschikbaar via livenation.be. The Neighborhood Live. Samen met Studio Brussel.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Medi-market. Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Tim stuurde de app na twee slapeloze nachten. Hopelijk derde keer goeie keer. Ik wens je alleszins goede nachtrust toe. Al is dat nog wat vroeg, het is 7:15.
1: Studio Brussel. Out of office.
2: Out of office.
0: Dat kan zijn dat jij zo meteen je bed al in moet natuurlijk, als je heel vroeg moet opstaan. Maar misschien zijn er ook nog andere plannen deze avond. Goedenavond, Alessio.
3: Goedenavond.
0: Is de week vlot gestart bij jou?
3: Op zich vanmorgen wel, maar deze namiddag moest ik toch het lange weekend wat het zweten plots.
0: Ja, het waren 3 dagen, dat is veel weekend natuurlijk. Dus ik kan begrijpen dat het op maandag dan...
3: Ik ga zeker niet zeggen te veel. Dat gaat mij niet horen zeggen, maar...
0: Ik zei het niet voor iemand gaat beweren dat ik dat heb gezegd, maar het is goed dat je duidelijk maakt dat het inderdaad niet kan. Te veel weekend, snap ik. Ben je dan nu al terug aan het uitkijken naar het komende weekend?
3: Op zich wel, jawel.
0: Ja, oké. Okay, dat kan allemaal.
3: Ja, wel zeker zondag. Zondag nog leuke plannen.
0: Ah, wil je daarover uitweiden op de Nationale Radio? Of...
3: Een dagje Gent.
0: Oké, leuk, dat is tof. Ik wens je nu al veel plezier. Ik ben al echt mensen veel plezier vooruit aan het wensen. Al slaap wel voor straks. Nu al plezier voor zondag, maar dat kan. De andere vraag die ik jou wilde stellen vooral. Alessio, welk nummer krijg jij niet uit je hoofd?
3: Stromae en Paul Kalkbrenner met Kerstes Wat Clair.
0: Ja, afgelopen jaar, vorig jaar echt een bom. Maandenlang overal. Nu was het dan terug iets rustiger daar rond, maar bij jou blijft het in je hoofd zitten.
3: Absoluut. Ik vind de boodschap in dat nummer, ja, in de top.
0: Ja, en het is gewoon een waanzinnig goed nummer van twee als strafartiesten ook gewoon. Hè.
3: Absoluut.
0: Nog eens op de radio. Paul en Paul, Kerstes Wat Clair, Alessio, goedenavond nog.
3: Hetzelfde. Yo.
4: Hey, ik ben Stromae.
5: Hallo folks, Paul Kalkbrenner hier.
4: Je luistert naar Studio Bruxelles.
5: Life is music.
4: Kerstes Wat Clair, oui, un peu comme un fou, je l'aime.

banger van eind jaren nul. Pursuit of Happiness in de Steve Aoki remix. Ik neem u even mee terug naar 2014. Want herken je dit nummer nog? Mape met Don't Wait. Dat nummer was een hit in 2014. Blijft een prachtnummer. Heerlijke stem, ook die Mape, is Amerikaans-Zweedse artiest. En ik heb dan in jaren niets van haar gehoord. Tot nu, tot ze opduikt op een track van een Duitse producer. Producer met de naam Bunt, drum and bass producer. En het resultaat van die twee is wel mooi. Bunt en Mape met Trippin'.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram. VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
5: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi, altijd vers, altijd slim.
8: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
9: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
10: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
9: Maar dank u.
8: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel. Goedenavond, het is 7 uur.
11: VRT Nieuws.
12: Melina Verbeek.
13: Een auto is op mensen ingereden in Leipzig. In Leipzig, dat is in het oosten van Duitsland, is een auto in de binnenstad op mensen ingereden. Er zouden 2 doden en 2 zwaar gewonden zijn. De vermoedelijke dader is gearresteerd. Jeroen Rijgaard, wat weten we tot nu toe?
14: Wel, dat een auto met hoge snelheid een van de belangrijkste winkelstraten, een winkelwandelstraat eigenlijk, in het hartje van Leipzig ingereden is. Volgens getuigen gaat het om een Volkswagen SUV en daarbij werden dus verschillende mensen aangereden. 2 lieten daarbij het leven. Nu, de vermoedelijke dader is dus opgepakt en het gevaar is geweken, maar wie hij of zij is en wat het mogelijk motief is, dat weten we nog niet. Het gaat wel om een winkelwandelstraat, dus ja, veel wijst toch wel op kwaad opzet en de tol. 2 doden dus, 2 zwaar gewonden en dan nog verschillende andere gewonden.
13: Er is meer vraag naar offertes voor warmtepompen. De installateurs zien een stijging met 40%, dat zegt Klimafet, de Federatie voor Klimaattechnologie. Vorig jaar zijn er zo'n 35.000 warmtepompen verkocht in ons land. De vraag stijgt telkens wanneer de olie- en gasprijzen stijgen, zegt Klimafet.
15: Eerst was het in Oekraïne en dan nu is het Iran. Dus die wispelturigheid van die fossiele prijzen, dat begint toch een aantal mensen op hun zenuwen te werken. Zo hebben we ook de transitie al gezien in de autowereld en de mobiliteit. En daarmee kiezen ze nu voor een warmtepomp, omdat daar de elektriciteitsprijs in principe stabieler en naar de toekomst toe goedkoper zou moeten worden. En dat dat een keuze is die future-proof is, die toekomstgericht is.
13: In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft onze landgenote Shari Bossuyt de 2e rit gewonnen. In de sprint van een uitgedund peloton was ze de snelste. Het is de grootste zege uit haar carrière en dat kan ze maar moeilijk geloven.
16: Ik zag het eigenlijk echt niet meer goed komen, maar de afdaling kon ik nog zoveel plaatsen goed maken. En ik kwam met zoveel snelheid dat ik gewoon op 300 meter al aanging. Ik denk dat niemand al verwacht had dat ik met zoveel snel ging komen. Dus ja, wel fantastisch.
13: De Duitse Franziska Koch is de nieuwe leidster in het algemene klassement. En de Fransman Antoine Sibierski wordt de nieuwe sportief directeur van voetbalclub Anderlecht. Hij zou midden deze maand van start gaan. Sibierski komt over van de Franse tweede klasser Troyes. Vanavond nog kans op een bui. Na middernacht wordt het droger bij minima tot 12 graden. Morgen krijgen we veel regen. We halen dan zo'n 16 graden.
17: Het is onze 10e verjaardag. Feest mee op
18: Marcasca Online.
19: Studio Brussel.
20: Hi, I'm Olivia Dean.
21: Hello, this is Joe from Idols.
22: I'm Charlie XCX.
23: Hi, I'm Jamie XX.
24: Wij zijn Kaat van Stralen.
25: Hi, this is Fontaine's DC.
26: Ik ben Evie de Visser.
27: What's up, it's Gies.
28: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
29: We're listening to Radar.
30: Radar.
31: Radar.
32: Radar.
33: Radar.
34: Thomas Michiels.
12: Goedenavond. Het is de tijd van het jaar dat Michelin zijn sterren uitreikt. Ik heb al eens naar de playlist van vandaag gekeken en als Radar een restaurant was, mag je nu al 3 sterren noteren.
11: Je luistert naar
2: Studio Brussel.
4: Life is music.
25: What's up? It's Gies. You're listening to Radar on Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: Benieuwd ook naar die live-magie van Guise. Gaat hij zijn hoogtepunt bereiken deze zomer op Pukkelpop? Want dan is het zover. De band uit New York komt nog eens naar ons land op vrijdag 21 augustus. En ik voorspel nu al sowieso een stampvolle wei. Een dagje later kan je dan als dansliefhebber ook een Dean Turley omcirkelen in je programmaboekje. Dat is iets helemaal anders, maar doet ook wel deugd. Om de week te beginnen met deze Dean Turley. Dat is een Australische producer en DJ. En dit nummer, Acting Tough, is tegenwoordig in heel veel DJ-sets te horen. Dus reken er maar op dat hij die wei van Kiwit ook van de juiste groove gaat voorzien. Je hoort hem zo meteen. Eerst voetbal.
2: Beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Of ja, toch muziek die met voetbal te maken heeft. Op 11 juni gaat het WK nog eens van start. En dan hebben we natuurlijk een supporterslied nodig om onze rode duiveltjes aan te moedigen. En dat hebben we dit keer gevonden bij Romeo Elvis en Sylvie Kreusch.
3: We hebben eigenlijk veel nummers geschreven samen. Oh. En het eerste idee of zo dat we wouden doen was eigenlijk iets heel emotioneel maken. Een ballet waar dat ik dan diezelfde hooligans op zou zien blijten. Maar dan werden we een beetje teruggefloten en zeiden ze van kom, we moeten iets meer op tempo hebben. En dan ja, kwam het idee om eigenlijk iets te doen met Allé Allé. Een track van de cultband Allé Allé.
1: Ja, dat is deze. Groovy wel. En ook niet helemaal toevallig hoor. Want de bassist en de zanger van Allé Allé is Serge van Laken. En dat is de papa van Angèle en Romeo Elvis natuurlijk. De Brusselse rapper zingt zo meteen ook letterlijk L'union fait la force. Eendracht maakt macht. Perfect om die verbondenheid nog eens goed aan te wakkeren tussen alle supporters van de Rode Duivels in aanloop naar dat WK.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Kiss the Grass.
1: Hallo, ik ben Sylvie Kreusch.
2: Salut, c'est Romeo Elvis.
1: En ik ben heel blij, want ons nummer is deze week...
2: Hotshot.
1: De hotshot van Studio Brussel.
2: Merci beaucoup.
1: Life is music.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als

0: Acting Tough van Dean Turley staat op Pukkelpop deze zomer. En ja, de affiche is zo wijdverspreid dat er nog veel meer goeds staat op Pukkelpop deze zomer. Onder andere Lambrini Girls komen ook nog eens naar ons land. Dit is Cult of Celebrity, hun nieuwste
1: Radar.
2: Radar.
1: Studio Brussel.
0: Jullie zijn goed wakker in de app van Studio Brussel. Dat is heel goed. Christine uit Kortrijk die stuurt... Ik heb hier al de ene zalige schijf na de andere gehoord. Zometeen nog veel meer nieuws wat je kan verwachten vandaag.

0: Cult of Celebrity, een aanklacht tegen de 1% rijkste op deze aardkloot. Zometeen nog veel meer in de show. Haal uw Zuid-Amerikaanse vibes maar even boven. Want Suso Brino komt naar Horst Festival en ik mag daar tickets voor weggeven. Dat is goed nieuws. En we hebben ook nog file in de app van Studio Brussel. En die heeft het over die albumpremière van vorige week. Team ook trouwens, dat was het toppertje. Dat was de nieuwe van Kneecap, Finian. Die heb je afgelopen weekend misschien plat gespeeld, die plaat. Want de Noord-Ieren uit Belfast hebben daar een prachtig plaatje op de mat gelegd. Ze komen ermee naar ons land, naar Rock Werchter. Ik steek sowieso nog een Kneecap-nummertje in de playlist vanavond. Maar ik heb nog groter nieuws. Misschien doen we dit keer gewoon nog opnieuw een albumpremière. Deze week op donderdag of zo. Zou dat geen goed plan zijn? Blijf zeker luisteren.
1: Zeg, Sharre, je hebt toch zo'n campingvurke, een tent, een luchtmatras, een slaapzak, een bluetoothspeaker en zo'n kerken om dat in te doen, hè?
2: Ja.
1: Mag ik dat lenen?
2: Ja, wanneer?
1: Elk weekend deze zomer.
2: Ja, maar waarom zo specifiek?
3: Ben jij ook nu al bezig met de zomerfeest?

0: zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in...
4: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
6: Okie, taco doki.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt... Uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Bij Séparé XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen

gigantische hit waar je in 2022 niet omheen kon. Miss You van Oliver Tree. De Amerikaanse singer-songwriter komt op 6 september naar het Koninklijk Circus in Brussel. Tickets die zijn te koop vanaf deze vrijdag 8 mei om 10 uur. Dat is echt een nummer dat ik niet meer beu geraak. F-I-N-I-A-N, Finian, verwijst naar die nieuwe plaat van Kneecap. Sinds vrijdag is dat album uit en een paar uur vroeger had je hier in Radar de primeur te pakken. Zoals we al vaker hebben die op donderdag gespeeld, die albumpremière. En jullie zijn wakker in de app van Studio Brussel, want ook deze week staat er een album gepland op vrijdag. En we kunnen er donderdag stiekem al mee aan de slag.

0: gratis van dat. Philip van Oei, jij was goed wakker. Je stuurde het al in de app van Studio Brussel. Zeg, die nieuwe van The Haunted Youth, is dat niks voor jullie? Zeker wel. We gaan het doen. We gaan donderdag al luisteren tussen 8 en 9 hier in Radar. Vaste afspraak. The Haunted Youth, ze hebben afgelopen week 4 keer het Koninklijk Circus uitverkocht. En volgend jaar staat er dus, ja, logischerwijze, trapje hoger, een Lotto Arena gepland. Dat wordt de grootste show tot nog toe voor The Haunted Youth. En dat is helemaal terecht. Bij grote shows en grote aankondigingen hoort er natuurlijk een groots album. En dat komt er nu vrijdag. 4 jaar na de debuutplaat komt The Haunted Youth met een opvolger. Boys Cry 2. En dat is meer dan een knipoog naar The Cure. Joachim is grote fan. En op die nieuwe plaat ga je ook een vleugje Nirvana horen.
1: Ja, Nirvana heeft mij ook altijd geïnspireerd omwille van die teksten van vastzitten in liefde, heart-shaped box, wat de controle kwijt zijn omwille van uw toewijding of uw attachment aan iemand die niet per se goed voor u is.
0: Inspiratie is één ding, maar er dan je ding mee doen en er een kwetsbaar, authentiek werkstuk van maken, dat is nog iets helemaal anders. En als je erbij was in het Koninklijk Circus op één van die 4 dagen vorige week, of je ticket misschien al verzekerd hebt voor die Lotto Arena volgend jaar, dan weet je dat. Dat The Haunted Youth daartoe in staat is om die nieuwe plaat volledig in orde te doen klinken, om het mooi te maken, om er een prachtig epos van te maken. Ik ben nu al met superlatieven aan het gooien, maar dat is omdat ik al een beetje heb liggen luisteren. En ik weet wat je mag verwachten nu donderdag hier in de Radar. Dus hopelijk luister je dan lekker mee.

0: Thomas Michiels.
1: Zaterdag 4 juli gaat die wij van Rockwerchter helemaal stuiven voor Kneecap. Hun nieuwe album van afgelopen vrijdag is goed aan het nazinderen. Ook bij jullie in de app van Studio Brussel. Ik zie de Ierse vlagjes. Laat maar komen al die liefde voor de muziek in de playlist vanavond. Ik heb nog eentje bij van Benny Boo. Een nieuw nummer. Je kan Benny Boo kennen als een van de finalisten van de Nieuwe Lichting dit jaar met het nummer Birdshit.

0: En natuurlijk zit je als finalist van de Nieuwe Lichting altijd op onze radar. We houden je nog altijd in de gaten welke parcouren of parcours die finalisten allemaal rijden. Wij willen het weten. Hij bracht vorige week, Benny Boe, ook een nieuw nummer uit. Schrödinger's Summer. Eentje dat vrolijk klinkt, maar met een zware lading eraan vast. Want de Nieuwe Lichting, dat was een spannend finale moment. Maar in het kopje van Benny Boe ging het naar alle kanten. Want dat was niet het enige dat speelde in zijn leven de afgelopen periode. Ook de ziekte van zijn papa was heel aanwezig. En op de dag van de finale van de Nieuwe Lichting sliep zijn vader jammer genoeg in. En hij kwam erover vertellen bij ons in Decibel.
1: Mijn papa is heel ziek geworden, een jaar geleden, kanker. En langzaam hebben we dan afscheid van hem genomen, heel de zomer lang. En dan tijdens die finale week of zo was zijn laatste week. En ik ben zeker dat hij het heeft willen volhouden om dat mee te volgen. Papa was een grote fan van wat ik deed met de muziek en dat is super fijn.
0: Het is heel mooi om te horen als je vader mee aan de supporterslijn staat en altijd maar supportert om nieuwe muziek te maken. Benny Boe heeft dat dan ook gedaan. Hij is blijven schrijven, is in zijn hoofd gekropen en heeft van alles uit zijn pen laten vloeien.
1: Ik ben zo'n paar jaar het gevoel geweest dat ik wel gewoon zo aan het leven was en wat uitgeblust was. Zo niet echt hier of zo. En met dat nieuws dat papa ziek is geworden, heeft hij iets in gang gezet bij mij van zo terug die levenslust, zo terug van wow, we mogen maar één keer gaan. En ik heb dat zo wat meegepakt, dat afscheid in mijn leven dan, en dan heel hard beginnen leven of zo. En dat was voor mij het afgelopen jaar heel duidelijk. Zo van, ik mag dit maar één keer doen, er is niet nog een reset of een tweede kans of zo. En dan, dat heeft veel in gang gezet. En dus ook creatief en met schrijven is er van alles terug losgekomen en terug met twee voeten in het nu en naar de toekomst.
0: Heel blij dat Benny Boe een van die artiesten is die ons nog eens op het hart drukt van je loopt hier maar één keer rond. Je kan dat maar één keer waarmaken en is erover beginnen schrijven. En heeft het neergepend in een nieuw nummer waar we samen gaan naar luisteren. Dit is Schrödinger's Summer, de nieuwe van Benny Boe.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

zeer, zeer, zeer grave band Bleach 93. Op 15 mei komt ook hun debuutplaat uit. Weer een release stuurt Frederik om in de gaten te houden. Precies in de snoepwinkel. Studio Brussel. Radar. Dat vind ik zo schoon gezegd. Er is heel veel goede muziek aan het uitkomen. Zeker rond deze periode. En dan voelt het inderdaad wel alsof je in de bak met aardbeidjes wil gaan scheppen. Of in de drop voor de liefhebbers. Iets minder mijn ding. De zure of de zoete snoepjes. Wat is jouw favoriet? Laat maar weten in de app van Studio Brussel. Alle nieuwe releases zijn welkom. Zeker hier in Radar. Het is bijna Horst Arts and Music Festival. Ook zo eentje om naar uit te kijken. Maar dan in de vorm van een festival. Op 14, 15 en 16 mei kan je op ontdekking in Vilvoorde. De Aziat zitten. En er is een primeur dit jaar voor Horst. Eentje om trots op te zijn. Want 50% van de line-up is helemaal Belgisch. En ook alle closing slots die zijn Belgisch op Horst dit jaar. DTM Funk, Lefto Early Bird en Sue Sobrino die zullen allemaal afzakken. Hopeloos uitverkocht is het ook, maar... Radar to the rescue. Wij hebben nog een duo-ticket voor vrijdag 15 mei in de aanbieding. Je weet wat je moet doen, hè? Die app van Studio Brussel openzwieren. En dan maak je kans als je het juiste antwoord weet op deze vraag. Hoe heet de site waar Horst Arts and Music Festival sinds 2019 plaatsvindt? Ik heb het misschien al laten ontvallen in mijn uitleg. Stuur het antwoord als de bliksem door in de app. Studio Brussel. Radar. Studio Brussel. Dan kan je alsnog gaan shaken op deze Sue Sobrino.

0: hoort Su Sobrino. Een van de artiesten die ook op Horst Arts and Music Festival zal staan. En ik had nog een duo-ticket voor vrijdag 15 mei in de aanbieding. Hallo, met wie spreek ik?
1: Het is met mij, Mart.
0: Ah, dag Mart. Hoi, hoi. Zeg, heb je al plannen op 15 mei?
1: Nee, ik heb nog geen plannen.
0: Dat komt heel goed uit, Mart. Alleen, ja, staan we toe de vraag nog eens te stellen. Hoe heet de site waar Horst Arts and Music Festival al doorgaat sinds 2019?
1: Dat is het Aziatpark.
0: Inderdaad, Aziat Park, Aziat City. Perfect, Mart. Hey, ik kan jou met heel veel plezier naar Horst Arts and Music Festival sturen. Ben je blij?
1: Ja, heel blij.
0: Blij dat ik je avond heb gemaakt. Ja. Nog een hele fijne maandag, hè. Salutjes, Mart.
1: Super, ja. Dankjewel. Joepie.
2: Studio Brussel. Radar.
0: Radar. Dit is Jay Jerome, de frontman van Al Jay. Hear the feel, feel the canyon, hear the fields in you. February, I felt the same as I do now.

J. Jerome 87, de frontman van Al J, is er ook met nieuwe muziek. Track and Field hoorde je. Nu is het tijd voor de gitaren uit Amsterdam van Higpi. De zelfverklaarde baby tussen Kurt Cobain en Ariana Grande. Of als ze samen een Pokémon zouden krijgen, die hebben ook zo'n gekke naam. Higpi met Bowie's Pressure.

0: On and On van Danny L. Harl en Caroline Polachek. Oké, hou je vast, want de dochter van Kanye West en Kim Kardashian heeft haar allereerste EP uitgebracht. Northwest is 12 jaar. Tot zometeen.
1: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Met alle lange weekends en de zomer in zicht zullen opnieuw heel wat Belgen op vakantie vertrekken. Maar ken jij het verschil tussen een reisverzekering en reisbijstand? Want dat is niet hetzelfde. Reisbijstand is hulp ter plaatse. Als bijvoorbeeld je bagage verloren gaat, dan worden de aankopen van je eerste levensbehoeften terugbetaald. Of de dokter als je een voedselvergiftiging oploopt. Of als je documenten kwijtraakt of moet gerepatrieerd worden. Een reisverzekering dekt de financiële gevolgen, zoals de annuleringskosten van je verblijf of de verloren of gestolen bagage. Deze verzekeringen zijn niet verplicht, maar wel aan te raden als je in alle vertrouwen van je vakantie wil genieten. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music.
5: Life is music.
6: Studio Brussel.
7: 8 uur, een goeie avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Er is een tweede geval van het Hantavirus opgedoken bij een passagier van een cruiseschip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Koen Braakman, wat weten we?
8: Het Hantavirus is nu ook gevonden bij een Nederlandse vrouw van 69. Dat meldt de krant AD op gezag van de Zuid-Afrikaanse overheid. Want die vrouw is overleden in een ziekenhuis in Zuid-Afrika, nadat ze dus van het schip was gehaald. Eerder had ook al een Britse passagier positief getest op Hanta. Hij ligt in het ziekenhuis, maar hij leeft dus nog. En dan zijn er ook nog 2 passagiers overleden naast die Nederlandse vrouw, maar bij hen is er geen of toch nog geen link met dat Hantavirus gevonden. De ene passagier is de man van die overleden Nederlandse vrouw en de derde dode is een Duitse passagier. Dat cruiseschip ligt intussen voor anker voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika en de passagiers mogen daar niet van boord. Het Hantavirus, nog eens voor alle duidelijkheid, wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen en het is vooral gevaarlijk voor oudere mensen.
7: Dankjewel voor de update, Koen. Rusland kondigt een eenzijdig staakt het vuren af in Oekraïne op 8 en 9 mei. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. De wapenstilstand valt samen met de herdenkingsdag op 9 mei. Rusland viert dan de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. President Poetin had aangedrongen op een wederzijds staakt het vuren, maar de Oekraïense president Zelensky gaf aan dat hij daar niet in gelooft. Ook bij vorige tijdelijke bestanden tussen de twee partijen bleven de gevechten aan het front vaak doorgaan. Een jongeman van 23 is door het Assisehof van West-Vlaanderen schuldig verklaard aan doodslag op een jongen van 15. De dader uit Oostkamp bracht het slachtoffer in september 2021 met een bajonet om het leven. 5 vrienden van de dader pleegden volgens de jury schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. De strafmaat wordt later vanavond bepaald. De Vlaamse Belastingsdienst eist bijna 5 miljoen euro leegstandsheffing van Katoenatie, omdat de boerentoren in Antwerpen al enkele jaren leeg staat. De boerentoren wordt gerestaureerd en verbouwd, maar volgens het leegstandsdecreet is dat geen excuus om vrijgesteld te worden van de leegstandsheffing. De verbouwing van de boerentoren zou in 2030 afgerond worden. De totale leegstandsheffing voor al die jaren zou tussen de 20 en 40 miljoen euro liggen. Katoenatie, de eigenaar van het gebouw, is niet te spreken over de heffing. Vanavond is er lokaal nog kans op een bui of intense buien, vooral in het centrum en het oosten. Na middernacht droger bij temperaturen van 8 tot 12 graden. Morgen trekt een actieve regenzone over, we halen dan nog 16 graden. En woensdag en ook donderdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Oprit en terras op jouw maat? Hearthstone. Zo steengoed voelt buiten. Studio Brussel.
10: This is Joe from Idols.
11: I'm Charlie XCX.
12: Hi, I'm Jamie XX.
13: Resikaat van Stralen.
14: Hi, this is Fontaine's DC.
15: Ik ben Evie de Visser.
16: What's up, it's Gies.
17: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys. En je luistert naar Radar.
18: We're listening to Radar.
19: Radar.
20: Radar.
21: Radar.
22: Radar.
23: Radar.
24: Thomas.
3: Thomas Michiels.
0: My ears are open. Stuurt Frederik in de app voor een volgend uur Radar. Zometeen maken we beter kennis met North West, de dochter van Kanye. Eerst Florence Road, de Ierse band met Break the Girl.
2: Luister naar
3: Studio Brussel. Life is music.

0: Hey, goedenavond. Fijn dat je luistert. Jullie zijn wakker in de app van Studio Brussel. Dat is heel fijn. En zeker omdat we het over iets bijzonders moeten hebben. Ik heb Kaat Winde van de muziekredactie even mee in de studio getrokken. Dag Kaat.
1: Hallo.
0: Ja, en omdat ik iets heb gezien op 14 Nieuws. Ik heb het ook in mijn release radar gezien op mijn luisterplatform. Northwest, de dochter van Kanye en van Kim Kardashian, heeft op haar 12 jaar een eerste EP uitgebracht. Ja, hoe kan dat? Is dat te vroeg of is dat normaal dat zij dat doet op haar 12 jaar? Omdat ze natuurlijk omringd is door bakken talent. Waarschijnlijk ook de beste studio's ter wereld. Alles waar zij aan kan, is zij al langer bezig met experimenteren, Kaat.
1: Ja, wel al even. Hè. We hebben haar al gehoord op meerdere nummers. Waaronder ook van haar eigen vader. Maar ook van FK Twigs. Ze is al lang aan het produceren. En ook een kind van het internet. Zoals elk kind nu, denk ik. Dus ik denk dat ze heel veel voor handen heeft. Om zo jong al mee aan de slag te kunnen.
0: Als je nu aan het intunen bent, Northwest. West is dus geboren in 2013 en ze zong al mee op dit nummer van haar vader in 2024. It's your bestie, Miss Westie. Don't try to test me, it's gonna get messy. Ik vind het wel cute of zo. It's your bestie, Miss Wiss Westie.
1: Ja, wat een groot zangtalent is, dat kunnen we in het midden laten, denk ik. Maar op deze EP toont ze zich meer producer, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Maar het gaat dus verder. Want nu, vrijdag, is ze gekomen met een eerste EP'tje. 11 minuten, 6 songs. En ja, staan me toe om te zeggen dat het heel verschillend klinkt. Ik start met deze North Forever. Satyan. Oeh, zware gitaren zijn daarop te horen.
1: Ja, een kind met visie.
0: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Er zijn verrassende reacties in de app van Studio Brussel. Mensen die zich afvragen van, amai, wat gaat dat geven? Mag ze als 12-jarige bijvoorbeeld al naar Rock Werchter of naar Pukkelpop komen om het live eens te zien?
1: Goh, ik denk dat alles mag. De vraag is een beetje, is dat veilig voor een kind? En is dat fijn? Ik denk in de omgeving waarin zij opgroeit, dat dat wel aangemoedigd zal worden.
0: Ja, ik denk dat ze sowieso omringd is door heel veel creativiteit. Dat toont ze nu dus ook door zelf die EP uit te brengen. Dit was North Forever en ze is echt niet vies van een zware gitaar. Luister maar.

0: en dan die pompende beats daar ook onder. Heb je het herkend, het origineel?
1: Ja, ik denk veel mensen thuis ook.
0: Ja, dit was Little Lion Man natuurlijk, van Mumford & Sons. Ze heeft dat gesampled, ze heeft daar iets anders mee gedaan en ze heeft dat dus ook mee op die EP gezet. This Time 6 nummers, 11 minuten. Dus als je eens door wilt walsen door die nieuwe van Northwest, de dochter van, dan moet je dat zeker doen. Het is een tip die je krijgt van ons als radar. Kaat, jij hebt natuurlijk opgemerkt dat Northwest nog op hele andere nummers te horen is ook. Zo eentje van FK Twigs ook bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Hoe kunnen we haar sound herkennen van Northwest? Valt dat echt op?
1: Ja, ik denk het is super hyperpop. Hedendaagse hyperpop. Als in, ik hoor er veel Jane Remover in en veel 100 Gags. Dat hoort ook wel een beetje bij het metal aanhangende genre of zo. Veel hyperpop lijkt heel zware muziek en is eigenlijk meer elektronisch. Ik denk dat ze al een signatuur heeft, wat wel heel gek is voor iemand die zo jong is. Maar ik ben wel benieuwd wat er nog gaat komen.
0: Wat vooral verbazingwekkend is, is dat het geen kopie is van haar vader of haar moeder, maar dat ze echt een eigen creatieve richting wil inslaan als Northwest. Dus ook te horen in deze Childlike Things met FK Twigs. Merci, Kaat.
2: Ja. Radar. Studio Brussel. Ja.

Hoogstraten aardbeien. Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieperij.

0: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL. Love to see you shine.
1: Studio Brussel, live.

Felidal van Osayuki. En als je het allemaal wil voelen, moet je deze maand naar La Nuit Botanique. Ja, want daar hoor je heel veel bands die je kan ontdekken. Van Franse pop, Spaanse rap tot Belgische soul. Je vindt het er allemaal. La Nuit Botanique van 16 tot 18 mei. En daar is ook één band die de status van ontdekking misschien al wel ontgroeid is. Ze zijn compleet viraal gegaan. De Canadese krautrock van Angine de Poitrine.

niet meer te stoppen, hoor. Dus kom ik naar Trix dit najaar. Die show was in een mum volledig uitverkocht. In een mum van de tijd, moet ik zeggen, natuurlijk. En ik kan hierover blijven lullen, maar we kunnen ook gewoon samen genieten van die rare grooves. Fabianque van Angine de Poitrine. Te zien op L'Ennemi Botanique, dus.

was daar net een beetje mis met mijn data. La Nuit Botanique gaat wel degelijk door van 14 tot 31 mei. Een halve maand feest. Deze Angine de Poitrine staan er ook op 28 mei.

0: Studio Brussel.
1: Hey, Bazaar hier. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win het allerlaatste ticket voor onze Studio Brussel Showcase.
2: Ja, zo is dat. Ik moet je nog even opwarmen, want morgen maak je kans om dat laatste ticket in de wacht te slepen voor Bazaar. Een hele tijd geleden had Bazaar al dat grote nieuws, dat klonk zo.
3: Hey, Mathieu van Bazaar hier. Het is om te zeggen dat wij op 9 mei naar de Lotto Arena komen en wij zullen een gloednieuwe plaat meebrengen. Op 23 april komt onze plaat Exit uit. Genoeg tijd om daar naar te luisteren, de teksten om buiten te leren. En hopelijk zien we jullie allemaal daar, 9 mei, in de Lotto Arena.
2: Tot ja. Dan. Dan gaat het over die Lotto-arena natuurlijk. Die zit eraan te komen, maar je kan al een beetje vroeger Bazaar van heel dichtbij zien hier bij ons op Studio Brussel. We hebben die intieme showcase speciaal voor jullie georganiseerd. Wil je daar morgen bij zijn en Exit inderdaad meebrullen van op die eerste rij, dan moet je morgen zeker luisteren en aan je radio gekluisterd zitten, want je maakt nog kans op zo'n exclusief ticket.
1: Luister dinsdag naar Studio Brussel en win het allerlaatste ticket
0: voor de Studio Brussel Showcase met Bazaar.

Don't Throw Rocks als Westside Cowboy op Rock Werchter speelt deze zomer. Ze staan er op zondagmiddag. Wordt een leuk concertje, al zoveel goede muziek uitgekomen.

0: Thomas Michiels.
1: We zijn iets over 8:30. Dat wil zeggen dat we een klein half uurtje radarmuziek te gaan hebben. Afgelopen vrijdag bracht onze grote Nederlandse vriendin Merel een nieuwe plaat uit. Leven de Fakes. En ja, ze was weer geïnspireerd om een heel gebald album bij elkaar te schrijven.
2: Met deze plaat wil ik vooral mezelf van schaamte bevrijden. En de stoere, onverschrokken vrouw zijn die ik ben. En gewoon niet meer bang zijn in het leven.
1: Heel veel geloof, al postte ik ook even bij Merel of ze dan een drempel over moest. Of het zo evident was om dat allemaal van je af te schrijven op een vlotte manier. Ja, ze moest daar toch even aan wijzen. Maar toen ze die albumtitel te pakken had, toen liep het allemaal een pakje vlotter.
2: De inspiratie was zeg maar de... Ik weet niet of je het kent. Je hebt dat toneelstuk van William Shakespeare, dat heet Het Temmen van de Fakes. Ik zocht dus het tegenovergestelde. Dus toen kwam ik op Leven de Fakes. Ik wilde gewoon... De fakes, het woord fakes is namelijk, wordt veel gebruikt om vrouwen... Ja, het is een soort scheldwoord. Net als heks of slet. En het wordt gewoon gebruikt voor vrouwen die te uitgesproken zijn. En toen dacht ik, maar dat is helemaal niet slecht. Dat is eigenlijk heel goed. Die vrouw wil ik vieren in mezelf. Ik wil haar niet beteugelen. Ik wil haar niet kleineren. Ik wil niet meer behagen. En ik wilde mezelf ervan bevrijden. En daarom dacht ik, leven de fakes. Leven die hysterische persoon die in je zit.
1: Dat is toch de max eigenlijk. Eigenlijk doet het mij ook een beetje denken aan andere bands zoals Kneecap, die het soort als een badge of honor dragen. Leven de fakes. Anders wordt het gebruikt als een scheldwoord. Merel heeft het helemaal omgedraaid en heeft zoiets van, hey, hier ben ik. Free yourself en laat jezelf horen zoals je bent. Merel zingt 12 nummers vuriger, kwetsbaarder en ruiger dan ooit.
2: Ik merk gewoon, die muziek is gewoon wat harder, wat ruiger. Ik ben wat meer aan het zingen ook. Echt meer mijn stem aan het gebruiken op verschillende manieren in plaats van alleen maar mooi zingen. En het is dus in dat opzicht is het gewoon, heeft het wat meer extreme en heeft het wat meer scherpe randjes en gaat het wat, ja, is het gewoon wat grilliger. En dat, ik merk wel dat dat een richting is waar ik op wil gaan.
1: Dat is toch super bevrijdend als je er nog een pak dikke gitaren ondersteekt. Dan is dat album van Merel gewoon succes te noemen. Ze is er klaar voor om ermee naar Pukkelpop te komen. En ze ligt ook al een klein tipje van de sluier dat ze daar misschien wel de outfit van het jaar op het podium zal aan hebben.

betoverende Wednesday. Staat je radar nog altijd scherp afgesteld? Want vandaag wordt hij al de 12-jarige Northwest, dochter van Kanye. We tellen ook af naar donderdag, want dan luisteren we samen naar het nieuwe album van The Haunted Youth. En in het slotkwartier van deze show zet ik ook Young Lean nog eens extra op je radar. Young Lean is een Zweedse rapper en producer die bekend is van deze Ginseng Strip 2002. Het klinkt ook een beetje als een warm theetje op maandagavond. Waar je zo precies een warm badje inneemt. Stel je voor een levensgroot kopje waar je dan induikt en je maandagavond doorbrengt. Oh, I love it. Dat is zo het betere alternatief van zetel hangen. In een warm kopje thee duiken. We zijn aan het afwijken. Ginseng Strip 2002 van Young Lean is wat ons tot hier heeft gebracht. Maar nu is Young Lean helemaal terug met de soundtrack die hij maakte voor de kortfilm Storm. En heeft daarvoor samengewerkt met een paar Franse producers, Generation. En de film is zeer indrukwekkend geworden. Sterke choreo's ook in, met Belgische makelij, of van Belgische makelij, beter gezegd. En dat toont nog eens dat we Young Lean niet zomaar mogen vergeten. Fantastische rapper, fantastische producer en eigenlijk ook een zeer goed acteur. Storm 2 is het nummer dat je nu te horen krijgt. En ik waarschuw je, het is een oorworm die nog wel een paar dagen gaat blijven plakken.

Ja, zo eentje die ik kan meezingen. We gaan nog een paar avondjes na elkaar doen. Omdat hij zo goed is. Young Lean, helemaal terug. Zweedse rapper. En nu heb ik geweld voor je klaarstaan. Want Andries is zich aan het oparmen in de coulissen voor de zwaarste show. En dan denk ik spontaan aan Deftones. Want die komen ook deze zomer naar Pukkelpop. Ze staan er op 22 augustus. Dit is Infinite Source.

0: Nicky Backstock staat morgen in de AB Club. En als je wil verifiëren of die wel of niet kan blokfluit spelen, er zijn nog tickets te koop. Dus ik kan daar naartoe gaan. Radar.
1: Studio Brussel.
0: En dat brengt ons bij dit hele mooie einde van deze radar op maandagavond. Shell of a Man van Sia Gray zal de laatste plaats zijn. En dan is het aan Andries voor de zwaarste show. Tot morgen.

0: exit bij Studio Brussel. Heb je nog geen ticket gewonnen? Begin opnieuw. Blijf luisteren om kans te maken.
1: Luister morgen en win de allerlaatste tickets voor de Studio Brussel Showcase met Bazaar.
0: Life is music.
2: Dit is Studio Brussel.
0: Studio Brussel. Life is music.
2: Life is music.
0: Studio Brussel.
3: Een goedenavond. Het is 9 uur. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De man die in de vooravond met een wagen inreed op mensen in een drukke winkelstraat in de Duitse stad Leipzig is een 33-jarige Duitser. De man zou geen onbekende zijn van de politie en vertoonde bij zijn arrestatie psychisch verward gedrag. De man zat nog in zijn wagen toen de politie in de winkelstraat aankwam, zegt de woordvoerster van de politie.
4: De tatverdächtige, also de fahrer des Fahrzeuges, konnte gesteld werden, nog im Fahrzeug sitzend in der Innenstadt und befindet sich der in polizeilichen Maßnahmen.
3: Uit het eerste onderzoek blijkt dat het om een opzettelijke daad zou gaan in een staat van woede en razernij. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief. Er vielen 2 doden en 3 zwaar gewonden. De Amerikaanse president Trump zegt dat het Amerikaanse leger 7 Iraanse boten heeft vernietigd in de straat van Hormuz. Iran heeft op zijn beurt ook schepen onder vuur genomen. Een Zuid-Koreaans vrachtschip zou geraakt zijn. Op dat schip brak brand uit in de machinekamer. Er vielen geen gewonden. Trump roept Zuid-Korea op om zich aan te sluiten bij Project Freedom. Dat is de Amerikaanse militaire missie om gestrande schepen weg te krijgen uit de straat van Hormuz. Iran heeft vandaag ook drones en raketten afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten. Daar werd een groot oliebedrijf in een haven geraakt. Op de eerste procesdag over de dodelijke aanrijding in Strepie 4 jaar geleden heeft na de bestuurder ook de passagier zijn eerste versie van de feiten gegeven. Hij beweert dat hij de aanrijding zelf niet gezien heeft en dat hij niet in staat was om meteen na het ongeval hulp te bieden. Ook hij betuigde zijn spijt aan de families van de 7 overleden carnavalisten. Eerder gaf de bestuurder ook al aan dat hij veel te snel had gereden en dat hij niet meteen stopte omdat hij in shock was. Volgens Nicola, die tijdens het drama als 17-jarige carnavalist meeliep in de stoet, toonde de bestuurder op het proces zijn emoties, maar moet hij boeten voor wat hij gedaan heeft.
5: Ik wil niet zeggen dat hij perturbé is, maar hij probeert een beetje te rattraper. Maintenant, ik denk dat de situatie is compliquée. Hij reste een humain aussi, maar ik denk dat hij payer voor wat hij heeft gedaan, malgré que c'était peut-être pas intentionnel, maar l'acte est fait, donc le mal est fait.
3: De belangrijkste vraag de komende weken zal zijn of de aanrijding opzettelijk was. Het proces zal nog zo'n 2 maanden duren. Vanavond is er lokaal nog kans op een bui of intense buien, vooral in het centrum en het oosten. Na middernacht wordt het droger, bij temperaturen van 8 tot 12 graden. Morgen trekt een actieve regenzone over, we halen dan nog 16 graden. En woensdag en ook donderdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 15 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Vrienden van de metal, ik mag vanavond fijne geschenken weggeven en platen draaien zoals dit klassiekertje. Refuse Resist van Sepultura. Goedenavond.
0: Luister naar
2: Studio Brussel. Life is music.

Stijn stuurt net een mooi binnenkomertje. Het zal wel zijn uit het Chaos AD-album van Sepultura. Terwijl de ene helft van de band zijn laatste tourjaar ingaat, komen de Cavalera Brothers op 19 juni op Graspop Metal Meeting gans dit album spelen. En daar staat dus een fantastische hoop songs op, zoals deze Refuse Resist. En gitarist Andy LaRocque van King Diamond die heeft ook aangekondigd dat er een nieuw werk aankomt van The Mighty King. Ergens eind dit jaar zou het eerste deel van een trilogie van albums uitkomen. Maar tot het zover is, deze classic nog eens bovenhalen. Net geen 40 jaar oud, maar blijft geweldig. King Diamond en het heerlijke Abigail.

0: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Studio Brussel, live.

De christelijke metalcore band Haste the Day, die zijn ook terug met een nieuw album, het zevende, en dat was even geleden. Naam is Dissenter en je hoorde Grave. En zo dadelijk mag ik vinyl weggeven van Social Distortion. Dus als je dat wil, moet je zeker blijven luisteren. Maar eerst nog eens een goede band die een nieuw album beloofd heeft. Ik heb het over de Amerikanen van Baroness. Laatste album Stone dateert alweer van 3 jaar geleden, maar ze zijn dus bezig met een nieuw album. Ik kies vandaag in afwachting van nieuw werk voor mij een van mijn favoriete Baroness songs, misschien wel mijn favoriet nummer. Uit het paarse album, dat past hier op Studio Brussel, is dit Baroness en Shock Me.

Binnenkort in een hopeloos uitverkochte AB Machine Head uit hun The Burning Red album. Het Dancy, The Blood, The Sweat en The Tears. En op 8 mei komt het nieuwe album van Social Distortion uit. Born to Kill gaat het heten. En op basis van die laatste twee singles een pak meer gitaren en punk dan hun vorige plaat, dat ook alweer 15 jaar geleden is. Beter nieuws als ze staan ook op Werchter. Vrijdag 3 juli kan je naar hen gaan kijken in de namiddag in de barn. En als je ze niet kent, dan zou ik je aanraden om het zeker te checken. Een van de meest legendarische punkrock bands. Zeker uit die westkust van Amerika. Maar dus op 8 mei, dus dat is niet lang meer. En deze week komt dat nieuw album uit. Born to Kill. En ik heb hier van de platenfirma twee heel mooie vinyl singles gekregen van Born to Kill. En als jij er zo eentje wil, dan moet je nu heel snel antwoorden via de app van Studio Brussel op de volgende vraag. Wat is de naam van de zanger van Social Distortion? Stuur die naam door via de app van Studio Brussel en dan win jij een mooi stukje vinyl. En ondertussen speel ik deze Social Distortion en Born to Kill.

Hij heeft twee mensen heel blij gemaakt. Dominic Nuyts en Christophe van de Ven. Jullie wisten het antwoord. Zanger van Social Distortion is de charismaatse Mike Ness. En je hoorde Born to Kill, nieuwe album dat deze donderdag, vrijdag liever uitkomt. En dit is de nieuwe van Loathe.

0: Joffrey stuurt net in de app dat alles bij hem thuis staat te trillen. En dat is slaat liever op Cagefight. Gitarist James Monteith van Tesseract samen met zangeres Rachel Aspie. Ze hebben een mooi zijproject getiteld Cagefight. Nieuw album Exuvia is uit en dat staat hier op wat je nu hoort. Pig. En straks geef ik nog duo-tickets weg voor Obsidian. Dus het geweldig festival in de Botaniek. Maar eerst de nieuwe van Down.
1: Where you at Saturday night? Who that? Where you at and all that? Yeah, you right. We got some cool cats tonight down from New Orleans. They gonna take you on a trip, baby. Ow! This is Down.

0: Als iemand kon om Dr. John cover te maken, dan wel Phil Anselmo en zijn Boys in Down. Geen enkele moeite om deze cover eer aan te doen. Was origineel om het beetje het Mardi Gras Festival in New Orleans te vieren, maar dus nu ook online. Right Place, Wrong Time van Down.
1: De zwaarste concertagenda.
0: En ook deze week heel wat te doen. Amon Ra bijvoorbeeld, die bivakeren ruim een halve week in de AB. Woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 mei. Maar 8 mei in de AB liever. 9 mei is het ook Goura Rock in Molsluis met onder andere Toxic Shock, Secondhand Saints, liever Powerage, AC/DC, een tribute band, Objector en Isabeau. 9 mei kan je ook naar Roeselare in Zaal Trax. Is dan Madball, Born from Pain, Desolated, Mind War en Listed. En 12 mei al gezegd het hopeloos uitverkochte Machine Head concert in de AB in Brussel. 23 mei is dan weer Avouris en Science of Algorithm en Discordia. Avouris viert daar zijn albumrelease, allemaal in Club de B in Torhout. En ik had het al in het begin van de show gezegd en daarnet nog eens, maar op 16 en 17 mei kan je in de Botaniek naar het Obsidian Dust Festival. Een geweldige tweedaagse met heel wat fantastische bands. Een beetje Doom en Sludge, Walhalla. Wat staat er allemaal? Job, UFO, Mammoth, Red Fang, Crouch, Warning, King Buffalo, The Sword, Hermano, Acid King en zoveel meer. En ik heb hier 3 duo tickets dat ik mag weggeven. Ik zou zeggen, laat me gewoon zo snel mogelijk weten voor welke band je wil gaan. Dus geen prijs, maar gewoon welke band wil je zien. En dan kies ik de eerste 3. En dit speelt er ook zeker en vast erg goed. Ze komen uit Portland, Blackwater, Holy Light en Heavy Y. En ondertussen, ja, stuur je maar via de app van Studio Brussel wat jij wil zien op Obsidian Dust. En dan kies ik de eerste 3. En die gaan dan samen met iemand anders op 16 en 17 mei naar de Botaniek.
1: De zwaarste show.

0: het geweldige Blackwater Holy Light. Ook een van de support acts trouwens voor de Amun-Ra Racem Shows deze week. Ik ben alleen vergeten welke. Het is de eerste of de tweede. Maar ze spelen dus ook Obsidian Dust. En de winnaars van zo'n duo-ticket waren Emily Bonte, die gaat voor Warning. Jessica Vetters, die gaat voor King Buffalo. En Jonathan Albrecht, die gaat voor Acid King. Proficiat en heel veel plezier. Jullie krijgen die tickets in de mailbox. En nu de zwaarste Belgen.
1: De zwaarste Belg.
0: En de zwaarste Belg, die viert zijn 20e levensjaar al. Ze komen uit de Kempen. Ik heb het over Sons of Liat. Ze hebben een nieuwe EP die donderdag uitkomt. Ze noemen het zelf metal punk, maar in mijn ogen is het ook een beetje heavy metal. Ze gaan al heel lang mee. Ze hebben ook een rijke fantasie. Teksten gaan over van alles en nog wat. Heel wat sci-fi liefhebbers heb ik daar ook de indruk. Maar dat heb ik wel graag. En het klinkt ook geweldig goed. Creature Features is de naam van de EP. Dus deze donderdag komt die uit. Goeie poeiers daar uit te campen. Well done. Zijn al even bezig, maar ze verdienen ze absoluut. De zwaarste Belgen van deze week, Sons of Liat en Hollow Moon.
2: De zwaarste show.

0: Show.
1: En dit was een nieuwe van Roman Candle. Op 24 april, enkele weken geleden, kwam hun debuut Unadulterated uit op Sumerian. En u hoorde die single Blasphemous Act. En ik heb er nog eentje in dit uur en ook nog wel wat nieuws. Want Graspop Metal Meeting, dat plaatsvindt tussen 18 en 21 juni. Wel, die hebben nog een nieuwe hoop nieuwe namen toegevoegd. Wat zit er allemaal bij? Infected Rain, Evergrey, King A10, Kuasa, Manta, Suicidal Angels. Ook de mannen van Triggerfinger, Vower en Zetra. En een van die bands, Infected Rain, staat hier nog klaar. Ze komen uit Moldavië. Een van de favoriete bands van Sharon van Within Temptation. Dit zijn ze met Vivarium.

0: Plan viert zijn 25ste verjaardag met de Bigger Than You Think Tour. De pop-punk-iconen maken er een stevig feestje van op 5 oktober in Fort Nationaal in Brussel. Tickets en info livenation.be. Simple Plan Live. Samen met Studio Brussel. Graspop Metal Meeting. Het zwaarste weekend van de zomer van 18 tot 21 juni in Dessel. Met Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Knocked Loose, Volbeat, Bad Omens, Def Leppard, Sabaton, Megadeth, Electric Callboy, Baby Metal en nog veel meer. Tickets en info, graspop.be. Samen met Studio Brussel.
1: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
2: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Huh?
2: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
3: Onwaar.
2: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
1: Ah, oei, ja.
2: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
0: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel. Life is music.
0: Life is music.
5: Studio Brussel.
6: Het is 10:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Vlaamse regering heeft zo net een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Het eerste dossier is het drinkwaterplan van minister van Omgeving Jo Broens. Die wil een tijdelijke verhoging van de normen voor PFAS-vervuiling langer aanhouden. Vooral in het West-Vlaamse drinkwater is dat een acuut probleem. Een tweede dossier is dat van de energiesteun. Minister Bonte wou maatregelen om de hoge energiefacturen wat te milderen. En een derde dossier is de begroting. Minister Weitz wil daarin enkele besparingen doorvoeren. Minister-president Matthias Diependalen heeft net op sociale media laten weten dat er dus een akkoord bereikt is. Het is nog wachten op de details. Er is een tweede geval van het Hantavirus opgedoken bij een passagier van een cruiseschip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Koen Braakman, wat weten we al?
7: Het Hantavirus is nu ook gevonden bij een Nederlandse vrouw van 69. Dat meldt de krant AD op gezag van de Zuid-Afrikaanse overheid. Want die vrouw is overleden in een ziekenhuis in Zuid-Afrika, nadat ze dus van het schip was gehaald. Eerder had ook al een Britse passagier positief getest op Hanta. Hij ligt in het ziekenhuis, maar hij leeft dus nog. En dan zijn er ook nog 2 passagiers overleden naast die Nederlandse vrouw. Maar bij hen is er geen of toch nog geen link met dat Hantavirus gevonden. De ene passagier is de man van die overleden Nederlandse vrouw en de derde dode is een Duitse passagier. Dat cruiseschip ligt intussen voor anker voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika en de passagiers mogen daar niet van boord. Het Hantavirus, nog eens voor alle duidelijkheid, wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen en het is vooral gevaarlijk voor oudere mensen.
6: Bedankt, Koen. Oekraïne heeft een staakt het vuren aangekondigd vanaf 6 mei. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gemeld via X. Voorwaarde is wel dat er ook van Russische kant geen raketten of drones worden afgevuurd. Eerder had Rusland een staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei. Rusland viert traditioneel de overwinning op Nazi-Duitsland op 9 mei. De man die in de vooravond met een wagen inreed op mensen in een drukke winkelstraat in de Duitse stad Leipzig is een 33-jarige Duitser. De man zou geen onbekende zijn van de politie en vertoonde bij zijn arrestatie psychisch verward gedrag. De man zat nog in zijn wagen toen de politie in de winkelstraat aankwam, zegt de woordvoerster van de politie.
8: Der Tatverdächtige, also der Fahrer des Fahrzeuges, konnte gestellt werden, noch im Fahrzeug sitzend in der Innenstadt und befindet sich derzeit in polizeilichen Maßnahmen.
6: Uit het eerste onderzoek blijkt dat het om een opzettelijke daad zou gaan in een staat van woede en razernij. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief. Er vielen 2 doden en 20 gewonden, 3 van hen zijn er ernstig aan toe. De Amerikaanse president Trump zegt dat het Amerikaanse leger 7 Iraanse boten heeft vernietigd in de straat van Hormuz. Iran heeft ook schepen onder vuur genomen. Een Zuid-Koreaans vrachtschip werd geraakt en op dat schip brak brand uit in de machinekamer. Iran heeft vandaag ook drones en raketten afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten. Daar werd een groot oliebedrijf in een haven geraakt. Een wolkbreuk heeft wateroverlast veroorzaakt in het centrum van het land. Onder meer in Herend, Tremelo en Heist op den Berg waren er meldingen van ondergelopen kelders en straten waar het verkeer omgeleid moest worden. In die gemeente is de brandweer volop bezig om kelders leeg te pompen. En lokaal kunnen er nog intense buien vallen, vooral in het centrum. Na middernacht wordt het droger bij temperaturen rond 10 graden. Morgen trekt een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag. Temperaturen van 13 tot 16 graden. Woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Laten we ineens Belgisch beginnen, want de mannen van Tutsekop zijn ook terug. Dit zijn ze met Kwelling. Goedenavond.
9: Je luistert naar
0: Studio Brussel. Life is music.

0: De West-Vlamingen van Dutsekop zijn terug met een 3-song-EP'tje. Eentje ervan is Kwelling, dat hoor je de titeltrack, featuring Marlize Beusart, ook gekend als Hulder. En vandaag beginnen we een beetje bitterzoet met het nieuwe album van At The Gates, The Ghost Of A Future Dead, dat 2 weken geleden uitkwam. Ook al het laatste album met de vorig jaar overleden Thomas Tompa Lindberg. En vervolgens gaan we voor een oudje van Wolves In The Throne Room, want die band komt in het najaar naar Europa. 25 oktober staan ze trouwens in Brugge. En we eindigen deze hat-trick from hell met nog een oudje. Een oudje zelfs uit eigen land, Exoto en Loss Of Identity. Maar beginnen doen we met At The Gates. Het geweldige At The Gates en de Fever Mask.
1: De zwaarste show.

0: Bij Sipari XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Sipari XL.
1: Studio Brussel, live.

0: En met deze exoto komt de hat-trick from hell van deze week liever op een einde. Opener van het 32 jaar oude Carnival of Souls. Een geweldig album dat ik vroeger echt grijs heb gedraaid. Exoto, Loss of Identity was die openingstrak. En ze speelden trouwens gisteren nog eenmalig op Hell Open Air in Diest. Er komen nog heel wat dingen aan. Er komt zo dadelijk nog iets heel... Ja, het is niet het oudste van hun, maar een zeer legendarische Belgische band. Wat heb ik hier nog staan? Born for Pain komt nog voorbij. King Buffalo gaan we nog doen. En ik heb ook nog een Belg die ook op Graspop Metal Meeting gaat spelen. Maar eerst iets heel cult. Agathocles uit het 20 jaar oude Minzer album. Ik heb nooit geweten naar het Minzer album van Agathocles. De band met een discografie die alle verbeelding tart qua aantal releases. Ik denk dat soms dat ze het zelf niet weten hoeveel albums of hoeveel releases, split seven inches, ze allemaal hebben uitgebracht. Maar dat maakt de band ook zo uniek. Dit is Grindcore Royalty uit eigen land. Dethrone the Tyrant van Agathocles.
1: De zwaarste show.
2: The White House is furiously backpedaling.

Spirit Adrift boegbeeld Nate Garrett kwam vorige maand niet alleen met een nieuw zesde album dat er plots was, maar ook nog eens met het nieuws dat de band ermee ophoudt. Een respectabele run, denk ik dan. Absoluut geen slechte band, dit Spirit Adrift. Dat hoor je ook op deze laatste nummers. Dit is Infinite Illumination. En de oudjes van Venom, wel, die hebben oprecht een fijn nieuw album gemaakt. Into Oblivion is de naam. En luister zelf maar en oordeel. As Above, So Below van Venom.

Het Nederlandse Born From Pain, een band die ik voor de hand liggende reden uiteraard erg goed ken. En ze staan dit weekend trouwens in Roeselaren samen met Anders Schoonvolk. Madball, Desolated Mind War, list het allemaal in zaal Trax. Ga erheen als je kan. Born From Pain is Nederlandse en ook Europese hardcore royalty. En uit dat laatste album, Siege Mentality, hoorde je ze met My War. En dit is ja de electro-synth van de Australiërs van Northlane. Die zijn al lang geen typische metalcore band meer. Elke pop- en electro-invloed mag mee in de muziek. En nu zat ook Jordan Fish, die we nog kennen vroeger van Bring Me The Horizon. Die zit ook mee achter de knoppen. En dat hoor je. Dit zijn ze met

Nieuwe single van de Australiërs van North Lane, Evian. Ze zijn trouwens ook op Alcatraz te zien op 9 augustus. En de volgende band die kan je dan weer zien op Obsidian Dust. Die weet wel, de show waar we het eerste uur mooie duo-tickets voor gegeven hebben. Wel, King Buffalo staat daar. Fantastische band. Ik heb iets gekozen uit hun 5 jaar oude album The Burden of Restlessness. Maar als je ze nog niet gezien hebt, zeker gaan naar de Botaniek. 16 en 17 mei. Wees erbij op Obsidian, King Buffalo en Burning.

Architect of a New Weave, zo gaat het nieuwe album van de Zweden van Evergrey heten. Oxygen, hoor je nu, staat ook op dat album. En ze ook een van die bands die vorige week zijn aangekondigd voor Graspop. Zij zullen op 21 juni daar spelen. En een andere van die bands die ook op Graspop gaat spelen is Manta. Helemaal verdiend, de landgenoot van Manta. Hier nog eens met de Seal cover Crazy. De laatste van vandaag. Ik wens je

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntendossiers. Dat liet Vlaams minister-president Matthias Diependaela kort voor 10 uur weten.
2: We hebben vandaag 3 zware dossiers kunnen oplossen. Het gaat over de begrotingsaanpassing 2026, het drinkwaterplan en de energiemaatregelen. En daar zijn we succesvol doorgeraakt en we gaan die morgen voorstellen op een persconferentie.
1: Het is dus nog wachten op de details, maar ondertussen weten we wel dat in de Vlaamse administratie per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aanwerving mag gebeuren. In West-Vlaanderen worden de normen voor bepaalde giftige stoffen in het drinkwater tijdelijk verhoogd, maar er komen wel maatregelen om meer giftige stoffen in heel Vlaanderen uit te faseren. En er komen ook maatregelen die het energieverbruik moeten verlagen. De Vlaamse regering zat al 3 keer samen over de knelpuntendossiers en ook vandaag duurde het een pak langer dan verwacht. Toch een zware bevalling dus en Matthias Diependaela erkent dat.
2: Goh, het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
1: In de Braziliaanse stad Belo Horizonte is een klein vliegtuig tegen een gebouw gecrashed. Er vielen 2 doden, de piloot en de co-piloot, en 3 inzittenden raakten zwaar gewond. Op beelden van een lokale tv-zender is te zien hoe het toestel hoogte verloor en hoe de piloot moeite deed om de hoge gebouwen te ontwijken. In het getroffen gebouw raakte niemand gewond. In het voetbal heeft Zakaria El Wadi de 35e ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. El Wadi is de seizoensrevelatie bij Racing Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. Op de erelijst volgt hij Tolu Arokodare op. Het weer, lokaal nog intense buien, vooral in het centrum. Na middernacht droger bij temperaturen vannacht rond 10 graden. Morgen trekt een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag. Temperaturen van 13 tot 16 graden morgen. Woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 14 graden. Vanaf donderdagmiddag stilaan beter. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Dat liet Vlaams minister-president Matthias Diependalen kort voor 10 uur weten.
2: We hebben vandaag 3 zware dossiers kunnen oplossen. Het gaat over de begrotingsaanpassing 2026, het drinkwaterplan en de energiemaatregelen. En daar zijn we succesvol doorgeraakt en we gaan die morgen voorstellen op een persconferentie.
1: Het is nog wachten op details, maar ondertussen weten we dat in de Vlaamse administratie per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aanwerving mag gebeuren. In West-Vlaanderen worden de normen voor bepaalde giftige stoffen in het drinkwater tijdelijk verhoogd. Maar er komen ook maatregelen om meer giftige stoffen in heel Vlaanderen uit te faseren. En er komen ook een aantal maatregelen die het energieverbruik moeten verlagen. De Vlaamse regering zat al 3 keer samen over de dossiers en ook vandaag duurde het een pak langer dan verwacht. Toch een zware bevalling en Matthias Diependalen erkent dat.
2: Goh, het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
1: Er is een 2e geval van het Hantavirus opgedoken bij een passagier van een cruiseschip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Het schip ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Helene Goesaert uit Vilvoorde is een van hen. Ze blijft rustig bij de hele situatie.
3: Op een uitzondering na zit de sfeer aan boord goed. Natuurlijk zijn we bezorgd. We zijn vooral in de eerste plaats bezorgd om ons medepassagiers. Er zijn 2 mensen van de staf die ziek zijn. Ja, natuurlijk zijn we bezorgd om die mensen. Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Letterlijk. En we weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn. We beseffen wat de gevaren zijn. Dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is. We kunnen er niks aan veranderen.
1: Een jongeman van 23 is door het Assisehof van West-Vlaanderen schuldig verklaard aan doodslag op een jongen van 15. De dader uit Oostkamp bracht het slachtoffer in september 2021 met een bajonet om het leven. De jongeman krijgt een celstraf van 20 jaar. 8 andere vrienden van de dader pleegden volgens de jury schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Zij krijgen een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. Sport. In het voetbal heeft Zakaria Elwadi de 35e Ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van de Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. Elwadi is de seizoensrevelatie bij Racing Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. Op de erelijst volgt hij Tolu Arokodare op. En in het snooker heeft de Chinese Wu Yeze zich tot wereldkampioen gekroond. In de finale versloeg Wu de Engelsman Sean Murphy met 18-17. Voor de 22-jarige Wu is het zijn eerste wereldtitel. En voor het 2e jaar op rij gaat de wereldtitel zo naar China. Het weer vannacht droger bij temperaturen rond 10 graden. Morgen trekt een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog. Tot de avond, dan krijgen we veel neerslag. Temperaturen van 13 tot 16 graden. Woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 14 graden. Vanaf donderdagmiddag stilaan beter. En dat was meteen alles voor vandaag. Ik laat u de komende uren in de handen van Matthijs Pijnes, die voor u de wereld in de gaten houdt. En meer nieuws vindt u ook altijd op de website van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Een uitgebreide toelichting geeft de minister-president pas dinsdagochtend, maar er is al wel wat bekend. Wat energie betreft worden er meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen energiezuinig te bouwen of te renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om hun energiefactuur te verlagen via energiescans. Daarnaast is er dus ook een akkoord over het drinkwaterplan van minister van Omgeving Joop Broens. Dat moet een antwoord bieden op de vervuiling van het drinkwater in West-Vlaanderen door de landbouw. Die vervuiling moet teruggedrongen worden naar de Europese norm, maar dat is volgens de Vlaamse regering pas haalbaar in 2029. Tot dan is een afwijking van de norm toegelaten in een aantal West-Vlaamse drinkwaterproductiecentra. Om de Vlaamse begroting te doen kloppen, wordt maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren vervangen. Er is een tweede geval van het Hantavirus opgedoken bij een passagier van een schip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Het schip ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Helene Goesaert uit Vilvoorde is 1 van hen. Er is geen paniek aan boord, maar er is wel bezorgdheid, zegt ze.
2: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn. We beseffen wat de gevaren zijn. Dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
1: Het Hantavirus wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen en is vooral gevaarlijk voor oudere mensen. Sport dan. In het snooker heeft de Chinees Wu Yizhe zich tot wereldkampioen gekroond. In de finale versloeg Wu de Engelsman Sean Murphy met 18-17. Voor de 22-jarige Wu is het zijn eerste wereldtitel. En voor het 2e jaar op rij gaat de wereldtitel in het snooker zo naar China. Het weer dan nog. Vannacht op de meeste plaatsen wat droger. Al vallen er in het centrum van het land wel nog wat buien. Minimaal rond 10 graden. Dinsdag overdag trekt er een regenzone over. In Vlaanderen blijft het eerst meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag en temperaturen tot 16 graden. Woensdag nog altijd veel wolken en kans op lichte regen. Dan maximaal tot 14 graden. Vanaf donderdagmiddag wordt het stilaan wat beter. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er mogelijk 7 besmettingen met het hantavirus op het schip voor de kust van Kaapverdië. 2 besmettingen zijn al door een laboratorium bevestigd. 3 mensen zijn intussen overleden, waarvan het bij 1 persoon vaststaat dat het om het virus ging. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er aan boord nog 4 mensen ziek. Eentje met ernstige symptomen, de andere 3 met milde symptomen. Er zijn 149 mensen aan boord, onder wie ook 2 Belgische toeristen. Volgens Helene Goesaert is er geen paniek aan boord, maar is er wel bezorgdheid.
2: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn, dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja, maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen